0: wil je een sausje bij?
1: Lim FM, de andere radio.
2: Lood met lood. Attaki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Wakalibi.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: slim. Je luistert naar Lem.
1: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Wakali.

0: for me. Milton Hallan, yok kon na le.
1: Okay, this ma day na le, if record mani, if mani kut, rekeke, wadu rekeke, goeienavond, Eva, if rekeke, sang na kwa jase, hallo, goeienavond, heb ik de juiste mijn aangekeken. Goedenavond. Nou. Wacht even. Ben ik in de uitzending? Maar ik word mezelf maar niet. Gaan we even kijken.
2: Hallo, goedenavond. Goedenavond, nee.
1: Nou maar kijken. Is dit dan? Ben ik in de uitzending? Goed. Nee, maar ik word mezelf niet. Zeker. Hallo, ja. Oké, nu pas mee. Oké, goed. Zoals gewoonlijk groeten we vanuit Nikeli. Koroni Saramaka. Wanika Paramaribo. De Hawana. Para Brokopondo. Komoweina. Maruena Sipaliwini. We groeten ieder, ook de mensen in de verschillende buurten, de mensen die op dit moment thuis zijn, ja, of je zit op je voor- of achterterras. We groeten ieder. Als u nu bezoek hebt, zoals we elke keer weer zeggen, als u nu bezoek hebt van die nieuwe vriend, die nieuwe vriendin, dan is het dat u goede afspraken maakt met elkaar. Praten wat over welke richting we op gaan gaan. Misschien zeg je van nee, we gaan in de auto zitten, dan reden we naar ergens. Ik weet niet waar je naartoe wil reden. De mensen die van het werk kunnen komen. Reed u voorzichtig naar huis. Het onderwerp van vanavond is: oude seks betekent niet veilige seks. Ik herhaal: oude seks betekent niet veilige seks. We bieden u altijd de ruimte zodat u de mensen van u kunt bellen. Toch? Oom, tante, oma, opa, nicht, neef, buurman, buurvrouw. Belt u ze en geeft u ze dus aan. Dat loont live is in de studio. Ja toch? Live in de studio. Het nummer van de studio is nog steeds 547-330. Het WhatsApp nummer is 8781-482. Ik herhaal. Het nummer van de studio is nog steeds 547-330. Het WhatsApp nummer is 8781-482. Laten we naar een pokoe gaan luisteren. Dan heeft u de ruimte om met de mensen van u te bellen en ze aan te geven dat ze moeten afgestemd zijn op 91.7 Lim FM. Hoe ik wel pokken, ben ik straks terug bij u.

Okay. Maar nu hoort u me. Oké, okay, ja, nu hoor ik me beter. Maar je hoort me ook toch? Geeft u me zijn als je me niet hoort. Maar nu hoor ik mezelf veel beter. Oké. Okay, ieder die afgestemd is, die weten we goed. Ieder. Ook de mensen. Hoe zou dat komen? Maar een borrelarkie. Toch? En de mensen die dat doen. Want niemand mag weten dat ze naar bloed en lood luisteren. Je mag gewoon luisteren. Je bent niemand verantwoordingsschuldig. Toch? Dus u mag luisteren. Want we weten het al. Wanneer de mensen me zo ontmoet hebben, dan zeg ik me precies wat ik allemaal gezegd heb. Het onderwerp is: oude seks betekent niet veilige seks. Waarom het onderwerp? Omdat ik vandaag gelezen heb, toch, hoe SOAS, seksueel overdraagbare aandoeningen, toch, bij jongeren is gaan stijgen in Suriname. En toen Mugoloko, je gaat praten met de mensen, je praat met zo, je praat met die. En dan is het dat men je vertelt of zegt dat de jongeren onder ons het niet zo nauw nemen naar seks. Toch? Toch? En men, wanneer je zo met de mensen praat, de iets ouderen, en ook wanneer je leest, dan zie je dat de mensen dus aangeven waar de redenen zijn waarom SOAS zo snel toenemen bij adolescenten en bij tieners. En wie dacht, laat me gaan kijken hoe het is toch bij de iets ouder onder ons. Toch? Want we geven dus aan hoe dat ding zo snel toeneemt bij de adolescenten en de tieners onder ons. En we geven dus ook aan welke de waarschuwingssignalen zijn bij jongeren, zodat ze kunnen opletten wat ze allemaal doen. Toch? Reden die we allemaal opgeven, onvoldoende seksvoorlichting, al dat soort van zaken, geeft men dus aan wanneer je dus met mensen praat, van ja, maar het is belangrijk toch dat je goede voorlichting geeft, want er is een gebrek aan voorlichting. Maar ik weet het niet. Ik weet niet of het eens ben met me of niet. Of dus er meer voorlichting moet komen, inderdaad. Maar ik weet niet of je het eens bent met me om te zeggen van ja, maar er is genoeg voorlichting. En als u het niet eens bent met me, dan mag u bellen naar de studio. Dan mag u aangeven waarom u misschien zegt van dat het niet onvoldoende seksuele voorlichting is. Andere mensen zeggen van misschien moet men dat ding brengen op social media en andere dating apps. Toch? Andere mensen zeggen van het zijn allemaal veranderingen die spelen binnen een seksueel gedrag. En je hebt ook anderen die zeggen van er is een stukje stigma en belemmering voor het testen. Mensen zijn dus bang om te gaan testen. Dus dat is wat men zegt bij waarom dat toeneemt bij jongeren, bij adolescenten of bij tieners. Maar onderwerp, wat is het onderwerp voor die net? Het onderwerp van vanavond is nog steeds: oude seks betekent niet veilige seks. Dus wanneer we dus zo praten over dus de jongeren onder ons, dan moeten we dus niet uit het oog verliezen. Dus ik hoop dat de iets ouderen onder ons bellen. Isabita en van meneer Loodjong, ja, Littejong, of we hadden het niet zo gezien. Maar wij denken, of we hebben het idee,
dat seksueel overdragbare aandoeningen alleen een probleem zijn bij de jeugd. Dat is wat we denken. Dat is wat we denken en we denken van dat oudere mensen geen last hebben van seksuele overdraagbare aandoeningen. Dat denken we, toch? En dan kijken we misschien naar beneden, zo naar de iets jongere. Maar misschien na vanavond, misschien hoeft het niet zelf zijn na vanavond, misschien nadat ik misschien een paar minuten gesproken heb, na een uurtje zo, een half uurtje, dan gaat u zelf zeggen van dat je inderdaad, jongen, die meneer Loot heeft dus gelijk. Misschien wist u het al, maar ik ben er zo zeker van dat er mensen tussen u zijn die nu op dit moment thuis zitten, of waar ze dan ook zitten, die wisten. Toch? En we moeten dus weten, er zijn dus verschillende redenen waarom oudervolwassenen mogelijk meer in gevaar zijn door SOAS dan hun jongeren, dan bij jongeren. Ik herhaal. Er zijn dus verschillende redenen waarom oudere mensen, ja, senioren mensen, volwassenen, waarom er dus mogelijk meer gevaar is voor SOAS dan bij jongeren. U weet het, heb ik een programma, dat zeg ik ook toch, met een pokoe toch. En dan sabi, mi sabi zo. Kan de miauwa so boto. Luk sa de doang ame. Dus u mag bellen. Dus er is meer gevaar. Er bestaat dus meer gevaar bij de iets volwassenen. Er ontstaat dus mogelijk meer gevaar voor SOAS dan bij jongere mensen. Omdat er daarvoor verschillende redenen zijn. En een van de redenen, want morgen, we gaan over een paar praten. Een van de redenen waarom dus dat bij ouderen er meer gevaar is, komt door het gebrek aan regelmatige screening. Het gebrek aan regelmatige screening op seksuele problemen, toch? En dan heb je dat misschien mensen jarenlang al onopgemerkt blijven en met een ziekte. En wat leidt tot complicaties? Dat is een van de zaken die kunnen maken of die maken dat de risico groter is bij volwassenen. Is het gebrek op regelmatige screening op seksuele problemen. Dan is het dat een risico verhoogd wordt, de persoon blijft jarenlang met dat ding lopen en door het jarenlang te lopen is het dat er verschillende complicaties optreden na een tijdje. Toch? Waarom zoals bij iets ouder toenemen? Omdat we bij iets ouderen of bij iets volwassenen, je weet, bij de iets volwassenen mensen, dan gebruik men geen anticonceptie. Want je denkt van, ah, je bent al een bepaalde leeftijd, weet toch, die vrouwen, geen anticonceptie nodig, toch? Omdat ik kan niet meer zwanger raken. Omdat ik niet meer zwanger kan raken, dan is het dat we dus als vrouw minder gebruik maken van een condoom. Ja toch? Nee, ik ben al boven, dat is het leeftijd.
ik menstrueer niet, dus ben ik zwanger. Dus waarom zou ik een gebruik maken van een condoom? En juist dus drape a gevaar. Dus juist drape a gevaar. Toch? Dat is een van de zaken die de iets volwassenen onder ons over het hoofd zien en denken van, maar ja, dus niks aan mijn taki. Ik ben al, meneer menstrueel moro. Ik ben al over de puntjes leeftijd. Of ik. Je weet het niet. U thuis op dit moment, u weet het. Als vrouw. U bent misschien getrouwd. Of u bent getrouwd. Of u leeft al een hele tijd met uw partner in huis. Jullie zijn niet getrouwd, maar jullie zitten al misschien 20, 25, 30 jaar bij elkaar. Dus dat je denkt van taki, ja, geen anticonceptie meer voor mij. Want ik kan niet zwanger raken. Dus schatje, dan zeg je aan die man van taki, hey, we gaan geen condoom gebruiken hoor. We gaan geen condoom gebruiken. Toch? We gaan geen condoom gebruiken. En dan ben je bezig met die man. Niet wetende dat die man misschien een buitenschatje heeft. Maar misschien jij als vrouw ook een buitenschatje toch? Want je bent sugar mommy. En dan heb je een relatie met een iets jongere heer. En dan begrijp je dat wanneer je dus een relatie hebt met een iets jongere heer, misschien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weken, dan gaan jullie dus misschien een condoom gebruiken. Maar nadien, ik ken hem, dus waarom zou ik een condoom gebruiken? Maar intussen, je bent sugar mommy, maar er is een papi thuis. En je begrijpt, je kan niet op een of andere dag papi gaan zeggen van luister, laten we een condoom gebruiken. Dan begrijp je zelfs dat er hier wat vragen gesteld gaan worden. Maar we zijn zo lang in een relatie of we leven zo lang en plotseling wil je nu hebben dat we seks hebben met een condoom. Toch? Maar ook andersom. Je leeft al jaren met die vrouw in huis. En je ontmoet een side chick. En die side chick is een jongen. Isabita. Jong, fruitig. Na een paar keren zo met condoom bezig te zijn geweest. Dan is het tak dat ook een gwinti. Dus dan is het van taki. Er wordt geen condoom meer gebruikt. En. We weten allemaal wat er allemaal zo gezegd wordt van pa, ik wil je nu echt voelen, pa. Ik wil je nu echt voelen, pa. En dat oneer gebruik condoom moro. Maar je hebt een vrouw thuis. Je hebt een vrouw thuis. En is je probleem ontstaan? Want je hebt een vrouw thuis. Die misschien, zoals we het zeggen. Ze loopt nu uit. Ze is alleen. Maar een jong fruitig dame is u fanny. Want je moet ook rekening houden met je leeftijd. Dat hoe lang ga je zo bezig zijn met een jong fruitig dame dat die. Want misschien ben je nu op het moment zo goed. Maar je weet dat zelf dat wanneer je iets ouder wordt. Je niet meer hetzelfde bezig kan zijn als een paar maanden of een paar jaren terug toen je hebt leren kennen. En zij heeft weer daar een iets jongere heer. Dus dan begrijp je wat zich allemaal afspeelt. Toch? En waarom er bij een oudere zoals toenemen, is dat de mensen, u weet het zelfs, toch, een partner komt te overlijden,
of na een scheiding, dan heb je dat men weer begint met een nieuwe relatie. Of men begint weer met daten. En we weten precies hoe het gebeurt. Toch, een partner komt te overlijden. De persoon is misschien in de 50, 60 jaar. Maar je weet, alle kinderen zijn uit huis. En papi denkt van, hey, luister, ik ga iemand anders nemen hoor. Want mi wang nomans doi na her bigi osso. Je begrijpt me toch? Mi wang nomans doi na her bigi osso disi. En er is nog wat geld over. Je begrijpt me toch? Papi kan dus vrij bewegen. Dan begrijp je, dan begint hij weer met het daten van andere vrouwen. Maar ook zo aan de andere kant, is dat die man komt te overlijden en die vrouw gaat weer daten. Ja toch, die vrouw gaat weer daten, want ze wil niet alleen zijn. Ze is nog 60. Ze is nog 60 en ze voelt zich nog jong, want je begrijpt dat er misschien iets jongere jongens zijn die wanneer ze over straat is, nog steeds kijken van wie rijdt die Raptor. Van wie rijdt die nieuwe Harrier. Er kijken nog steeds jonge jongens richting op. Maar de partner is overleden en die mevrouw is pas in de 60. Dus je begrijpt, ze gaat weer met iemand anders seks hebben. Ze begint weer te daten. Toch, na een echtscheiding. Dus aan beide kanten. Dus aan beide kanten kan dat gebeuren. Dat de mensen een nieuwe partner gaan zoeken. Toch? En bij het opnieuw zoeken en daten, dan begrijp je dat men wisselende seksuele contacten gaat hebben. Toch? De mensen zijn al op een bepaald leeftijd. En dan kijken we misschien, want zo horen we toch de jongen Ching. De jongen Ching. Maar ik weet dat er mensen op dit moment zeggen van, meneer Lotia Letty, weet tak abra de jongen Ching, maar de volwassen spanotan baga. En ik denk dat velen van u op dit moment kunnen praten. Velen van u op dit moment, man zoals vrouw, kunnen praten en kunnen aangeven van taki wel, ik heb een volwassen vrouw ontmoet en of ze is gescheiden van haar partner, of ik heb een man ontmoet, hij is gescheiden van zijn partner. Maar het leek niet alsof die man boven de 50 is of de 60. Want die man is zo seksueel actief dat je jezelf de vraag stelt van taki inderdaad jongen. Daarom is het dat die man nog een date of nog partners zoekt. Dat is ook een van de redenen waarom het onderwerp oude seks betekent niet veilige seks. Want we denken juist dat de iets ouder onder ons alle regels in acht nemen voordat ze kiezen voor een andere partner. Voordat ze kiezen voor een andere partner na een echtscheiding. Voordat ze kiezen voor een andere partner nadat de ene is te komen overlijden. En het is dat omdat we dat niet veilig doen en omdat we denken van hé, de mensen zijn volwassen mensen, ze nemen alles in acht, juist dat is het niet. Toch? Juist dat is het niet. Er zijn ook nog andere zaken die maken dat waarom zoals bij ouderen toenemen. Een van de zaken is ook dat wanneer de vaak genoeg dat de mensen medicamenten innemen, en daar hebben we het over de mannen, dat men medicamenten inneemt
bij erectiestoornissen. Toch? En dat is allemaal wat ook ervoor zorgt dat de seksuele actieve leeftijden dus stijgen. Want je begrijpt dat wanneer dus de mannen medicamenten innemen, dan al is die man een bepaalde leeftijd en er zijn erectiestoornissen en hij neemt dus de medicamenten in en dat maken of en dat maakt dat hij wederom een steven krijgt, dan begrijp je zelfs dat die meneer naar seks gaat zoeken. Die meneer naar seks gaat zoeken, dat kan het een jonge dame zijn. Dat kan het misschien een mevrouw zijn die al over de 50 is of volwassen vrouw. Maar ook dat maakt niet dat hij gevrijwaard wordt van dus een SOA. Dus het niet dat de mensen iets ouder worden. En jij denkt van nee, dus wat zoals betreft, komt dat minder voor? Nee. Integendeel, zoals ik het gezegd heb en bepaalde zaken hier heb opgenoemd, dan zie je wel waarom de mogelijkheid er meer gevaar is dat er zoals voorkomen bij ouderen dan bij de jongere mensen. Koko Arkiwan Poko. Het nummer van de studio is nog steeds 547-30. Het WhatsApp nummer is 8781482. Ik ben live in de studio. U mag bellen. U mag bellen. Ik wil nog bellen. Dan moet ik druk aan Kiri. Want ik ben hier voor u. Toch? Misap takwe Arki. Maar het is goed. Dus wanneer u belt. En de interactie idee. Want. Ik snap ook dat ik op mijn phone, u weet meer dan mijn persoon. Misa is donja. Maar het is goed wanneer dus de interactie er is. U kunt bellen. Belt u in. En dan is het dat we praten. En dat de mensen thuis ook iets van u leren. Cool. Zot poko poti. Even hier. Cool, arka poko is hier.

0: 5 47 330 8781 482. Het gebrek aan regelmatige screening. Goedenavond.
1: Hoi, super.
0: Ja.
1: Ben ik het dan? Wat is de persoon van het heren? Want Tori is staat in de man.
0: Ja, we zijn dat Tori lang, ja.
1: Ik kan niet meer, maar dat is wat ik wel te goed te maken, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, inderdaad.
1: En dan moet ik het voor maar dit orisha toe.
0: Ja, ja.
1: Maar ik ga even luisteren wat ik te bieden heb, dan ga ik inspelen.
0: Oké, okay, brada. Otaki.
1: Yes.
0: Yes, meneer Super, ja. Ja, ja, we moeten, zoals meneer Super zegt, dan het ding van de app even hier in orde gaan maken. Dus het gebrek aan regelmatige screening op seksuele problemen. Je weet, als het wij mensen trauma en vrede heeft gedaan dat. Je hebt weinig mensen die wanneer ze iets zien, is het dat ze de dokter raadplegen om te zeggen van, hey, laat me naar de dokter gaan, want ik zie dat iets niet goed is. Toch? Er zijn heel weinig mensen die zaken, klachten bespreekbaar maken. En ik heb rekenen, vooral op een leeftijd die je bent als senior. Toch, je hebt een echtscheiding achter de rug, of je partner is overleden, en dan is het dat mensen niet zo makkelijk naar de dokter willen gaan om dokter te gaan vertellen van, ik heb een nieuwe partner, dokter, en ik wil een, of je ziet van, ja, dokter, misschien wil ik wil vragen als u ons wil testen, of dat je ziet dat de mensen samen naar derma gaan, want dan gaat ieder kijken, wat doen deze twee oudere mensen hier, toch? En je hoort dat ding toch, big is maar eten dan een seks. Maar als de mensen nog seks actief zijn, dan big is maar eten dan een seks. Maar de mensen zijn nog seks actief toch, niet omdat de mensen boven de 60 zijn of boven de 50, dat wil dat zeggen van dat de mensen geen seks meer mogen hebben. En dan heb je dus daardoor dat de mensen dat ding niet bespreekbaar maken als er krachten zijn. Men gaat en men bespreekt dat ding zo vaag met de huisarts. Men zegt hier wat halve zaken. En wanneer je niet open bent met die huidarts, dan gaan we een sapsa in play. Wanneer je niet open bent met je partner, want het begint thuis, het begint in de relatie of in een huwelijk, het begint in de relatie of in een huwelijk die u op dit moment erin zit, om open

eerder gezegd heb, boven de 50 ben of 60 en mensen gaan kijken, dat ik, wat komt deze hier zoeken? Of de dokter gaat me vragen of bevelende vragen stellen, want de dokter weet van dat mijn partner pas is overleden, of de dokter weet van dat mijn man echtscheiding zijn aangegaan. En dan wat gaat hij kijken? Het is pas 4 maanden en nu is het pas 5 maanden. En dan kom ik met een andere meneer hier, een iets oudere heer, om te testen. Dat zijn allemaal de zaken dus die spelen. En dat is dat we wegblijven en dat we niet onze klachten gaan bespreken. Of omdat we niet open zijn om te zeggen van, hé, luister, kijk, ik, mijn man of mijn vrouw is overleden. Je weet het. En ik wil graag weer iemand daten. Of ik wil graag weer een nieuwe relatie hebben. Maar luister, ik wil niet naar de dokter gaan. Of ik wil niet dat we gaan laten gaan testen. Laten we een condoom gebruiken. Toch? En dan kan dat ook. Van, hey, luister. Ik wil al dat soort van zaken niet doen. Maar laten we een condoom gebruiken. Mijn lobby. Tapa leeftijd dizzy, maar om te voorkomen dat tapa leeftijd dizzy, dat ik nu een SOA krijg. En dan moeten we nu naar een dokter gaan of naar derma gaan. Laten we een condoom gebruiken. Dan stem je af met een nieuwe persoon. Dan stem je af met die nieuwe partner die je hebt leren kennen. Man zowel vrouw. Van je luister, dan gaan we een condoom gebruiken. Dan zorg je ervoor Dat als die man thuis komt of als jij thuis gaat naar die man, dat er altijd condooms zijn, toch, op de kast, dat wanneer het zover is dat er iets zou gebeuren, dat je niet hoeft te gaan rennen en te gaan zeggen van, maar de winkel is aangesloten, dat je altijd condooms hebt, toch, laat je testen, toch, laat je vroegtijdig testen, een tijdige test geeft direct duidelijk aan en voorkom verder verspreiding van gezondheidsschade. Dus het is, als je de persoon hebt leren kennen, dan heb ik het misschien over echtscheiding of over overlijden of wat dan ook. Maar als zou je op dit moment in een relatie zitten, op dit moment, want ik heb het over de senioren mensen. Toch? Ik heb het over die oude seks, betekent niet veilige seks. Als zou je dus nu, ik stimuleer hier geen tweede en derde en zesde partners buiten. Maar omdat wij weten dat het gebeurt, dan kunnen we ook onze ogen niet sluiten. Dus als zou u nu op dit moment iemand leren kennen en u zit in een huwelijk, voorkom Sani. Want misschien in een man go naar datra, omdat de dokter weet van dat je een getrouwde man bent. Je kan niet met die vrouw die je nu hebt leren kennen, of die meneer die je gisteren hebt leren kennen, om te zeggen van, laten we naar derma gaan. Je kan het niet doen omdat je een getrouwde vrouw bent. Maar je wil die man nomme voelen. Van pa. Pa, ik wil je voelen, pa. Pa, ik wil je voelen. Maar de eerste 2 maanden deed je het met condoom. Blijf het doen met een condoom. Als je vindt van dat je pa nu wil voelen, puur, je wil nu puur gaan, ga met de persoon testen. Ga met de persoon testen en als je dat niet wil, niks aan je takkie, want ieder weet dat je een getrouwde vrouw bent. Je kan niet gewoon met een andere man ergens stoppen bij stichting lobby. En je zegt van, ik wil testen. Wel, ieder weet dat je een getrouwde vrouw bent. Dus u moet me goed begrijpen. Ik stimuleer niet hier dat je moet een partner hebben naast een getrouwde vrouw. Nee, u begrijpt me bon. Gaat u geen dingen zeggen van dat meneer Lood zegt van, je moet meneer Lood stimuleert een overloperij of uitlopen op de radio. Nee. Ik zeg, wat ik hier elke keer weer zeg, is dat ik althans, zitten achter sterke relaties en sterke huwelijken. Dat is wat we hier doen op die radio. Maar we moeten onze ogen niet sluiten. We moeten onze ogen niet sluiten
dat het niet gebeurt dat een mensen die in een huwelijk zitten.

0: buiten toch een buitenpartner hebben. Het gebeurt toch. En als ze toch besluiten om dat te doen, dan is het onze job om ze te zeggen van luister, als je het toch wil doen, gebruik een condoom. Want we weten dat je gewoon niet kan gaan stappen naar een of ander huisarts, terwijl men weet dat je getrouwde vrouw bent. Toch? En als je vindt van dat je toch een buitenschatje wil hebben, gebruik een condoom, want het kan voorkomen, het kan je beschermen tegen zoals bij afwisselende contacten. Dus dat is wat we u mee willen geven. Toch? En verder nog, zoals ik gezegd heb van die iets oudere mensen, omdat ze minder gebruik maken van condooms, minder vaak gebruik maken van condooms, is dat een risico op zoals ook groter is. Omdat wat de mensen eigenlijk geleerd hebben, Isabi, misschien ja, is dat condooms, nu leren ze het eigenlijk van Taki E, dat het een beetje deel uitmaakt van hun seksleven. Omdat de mensen niet zo zijn opgevoed. De mensen zijn niet opgevoed van, hé, luister, je moet een condoom in je tas hebben. Of als je weet van dat je, hé. Dus het is iets nieuws voor de mensen om nu te gaan zeggen van, hé, luister. Als je nu iemand hebt boven de 60. En de persoon is nog een seksueel actief. Om de persoon nu te gaan zeggen van, maar luister, dan moet je met condooms in je tas lopen, hoor. De persoon is niet zo opgevoed. Toch? Dus oudere mensen gebruiken dus vaak minder condoom, omdat het ze niet is aangeleerd. Toch? Dino voed ze op dat je gaat zien van dat je in die vrouw de tas. Er zijn wel enkele die weten van dat je luister, mijn partner is al overleden en ik ga nu daten. Nieuwe mensen. Dus ik moet mijn condoom in mijn tas hebben. En wanneer ze de persoon hebben ontmoet die ze willen daten en het zover is om seks te hebben, dan zeggen ze van, hé, luister, ik heb condooms bij me. Kijk, je gaat het eerst moeten aandoen, hoor, voordat we dus gaan slapen. Dat is wat ze moeten gaan weten. Verder nog is het dat bij die menopauze, zoals we weten, bij die menopauze, dat dus de vaginale weefsels van vrouwen, omdat ze iets ouder worden, dunner worden, en dus de smering afneemt. De natuurlijke smering dus afneemt. En omdat dus die natuurlijke smering afneemt, is het dat dus de risico op bepaalde ziektes zoals HIV en AIDS, het risico was dus vergroot. Het immuunsysteem wordt van nature minder. Wanneer mensen dus ouder worden. En dat is ook een van de zaken die waarop het risico op seksueel overdragbare infecties dat kan verhogen. Dat zijn allemaal zaken die maken dat niet wanneer je ouder bent, het wil zeggen dat je veiliger seks hebt. Nee. Dat wil het niet zeggen. Maar het wil wel zeggen dat wanneer je iets ouder bent, je op alles moet gaan letten. Precies zo zoals we praten over de jonge mensen. Dat ze dat ding minder, of dat ze dat ding niet zo ernstig aannemen. Dus ik denk dat met dit soort van zaken wat ik nu tot nu toe besproken heb, u dus ziet dat u als oudere niet gevrijwaard bent van SOAS. U als oudere niet gevrijwaard bent omdat u iets ouder bent. Nee. Als u zich houdt aan één partner of als u in een huwelijk zit, oké. Maar als u zegt van dat u nog bezig bent te daten, dan begrijpt u dat u niet gevrijwaard bent van SOAS. Als u nog steeds vindt dat naast die vrouw die nu waarmee u getrouwd bent, iemand anders hebt, dan moet u weten dat u niet gevrijwaard bent van een SOA. Goedenavond. Hallo, u mag terugbellen. U mag terugbellen. Het nummer is nog steeds 547-330. Het WhatsApp-nummer is 8781-482. Oude seks betekent niet veilige seks. U bent niet gevrijwaard. U hoeft niet te denken, taki AI, ik ben asenior, dus voor mij niet. Toch? Want zoals ik begonnen ben, is dat we dus lezen hoe het dat bij jongere mensen, hoe dat ding toeneemt. En dan praten we van, maar zou ik gebeuren naar de jongen op tien? Moeten we nog meer informatie geven aan de mensen? Wat moeten we nog allemaal doen? We moeten nog heel veel doen, maar we moeten niet uit het oog verliezen dat er ook iets ouder, dat ook bij de volwassenen het gevaar, er meer gevaar is voor SOAS dan bij de iets jongeren. Want we kijken naar ze, naar de iets jongeren, maar we weten ook toch in de straat bij jou daar, u ziet het, die meneer woont alleen en je ziet weer elke keer weer misschien niet een jonge dame, maar je ziet wel twee of drie oudere vrouwen die steeds weer komen en dan weet je, en dan heb ik alles soort opmerking, taksa, weer een andere mami. Dat weten we. Dus wanneer u als volwassene of als senioren burger dat nog doet, of als vrouw of man uit een echtscheiding, of uit Samora Samibetakbaka, een partner is overleden, als u vindt van dat u, als u weet dat u nog seksactief bent, go naar datra. Praat over de bepaalde zaken die spelen. Goedenavond. Hallo.
1: Goedenavond, meneer Breda.
0: Goedenavond.
1: Je hebt toch voor over oudere mensen. Als hij net, ik loop morgen voor over het jeugd, dat de man constateert.
0: Ja, ja.
1: Je hebt oudere mensen, continu met de arkie toch.
0: Ja, inderdaad.
1: De jeugd wil toch, nou, jeugd heb een probleem, en dat de biggies, man.
0: Ja, inderdaad.
1: De jeugd naar alle soort vrienden, naar een biga is, met telefoon, money, is dat niet toch.
0: Ja, dus.
1: Dat is een rassieke koningin.
0: Precies, precies.
1: Ja, een voorsmaak aan belastingen zijn. Dus vooral biggies, maar ik heb nog een 60 jaar geleden gehoord.
0: Ja.
1: Met de arkeer, of ik heb ieder jongen voorbeeld dat de demoren voor 60. Je gaat nog maar ouder. Abu.
0: Dus, ik ben blij dat deze meneer gebeld heeft. Inderdaad, zegt die meneer. En ik weet niet hoe, laat me even kijken of hij vanaf het begin geluisterd heeft. Want ik heb aangegeven, het onderwerp is oude seks betekent niet veilige seks. Ik heb in het begin gezegd, ik heb ook aangegeven dat wat er allemaal onder de jongeren gebeurt. En ik heb ook aangegeven vanaf het begin wat er allemaal speelt, de redenen waarom SOAS toenemen bij adolescenten en bij tieners, heb ik aangegeven. Toch? En ik moet me dus houden aan het onderwerp. Maar ik heb in het begin ook verteld wat er allemaal speelt bij de jongeren. Toch? Ik heb aangegeven onvoldoende seksuele voorlichting. Ik heb zelfs aangegeven dat mijn social media en app-teaches er moet inzetten. Heb ik ook aangegeven. Dus ik denk dat die meneer misschien laat heeft aangezet. Toch? Ik heb aangegeven dat men de jongeren een stigma hebben Wat belemmert ze om te gaan testen, heb ik aangegeven. Ik heb ook aangegeven dat er veranderingen in seksueel gedrag. Toch? Dus dat allemaal heb ik aangegeven. Maar je hoort me naar onderwerp, je begreep dat, brada. Misschien in een ander programma dan zal ik meenemen dat van de iets jongeren. Toch? Maar ik heb wel gezegd vanaf het begin wat zich allemaal afspeelt bij de jongeren. Toch? En misschien moet ik ook aangeven wat de jongeren moeten doen om te voorkomen. Want Oesaptaki informatie aan de jongeren. Een informatie is die we elke dag doen op scholen. Toch? Er wordt ook gesproken. In alle gezinnen wordt er gesproken. Ik denk dat ik hier ook heb aangegeven. Of steeds aangeef dat we, zoals we gewend zijn met onze meisjes te praten, we ook moeten praten met onze jongens. We moeten niet alleen denken van dat we alleen met de meisjes moeten praten, maar om dat ook te doen aan de boy. Net zoveel tijd we stoppen in de jongens, moeten we in de meisjes stoppen. Toch? Het voorkomen van zoals bij jongeren. We moeten gaan bevorderen veilige seks. En dat soort van zaken wil ik gaan doen. Dus mijn brada, ik begrijp je. Maar begrijp me toe. Een onderwerp dat we vanavond praten. Dat omdat we vaak genoeg kijken naar de jongeren. En we weten precies wat we moeten doen. Ik heb ook aangegeven wat we moeten doen. En wat de mensen gaan doen. Toch? Uitgebreide seksuele voorlichting. Open en eerlijke communicatie. Open en eerlijke communicatie. Ik weet dat men bezig is met seksuele voorlichting. Een open communicatie, de. Misschien is het, als ik zeg van, misschien is het niet genoeg, maar we moeten nog meer gaan doen. Die meneer heeft gezegd, we moeten gaan praten met de kinderen, omdat Bijay alles wat Sani. We moeten gaan praten. En we moeten ze aangeven dat ze niet naar bepaalde zaken moeten kijken. Toch? We moeten gaan praten. En er wordt al gesproken. Dus brada, begreep me toe. Maar omdat we vaak genoeg denken dat het gebeurt alleen maar dat zoals bij jongeren. En zoals bij jongeren zijn. Maar we moeten het niet vergeten dat ook bij de iets oudere mensen er zoals kunnen optreden. Toch? Dus dat is hem. En wanneer dit soort van zaken bij de iets oudere voorkomen, dan is het dat er bepaalde misvattingen zijn wanneer men bepaalde symptomen ziet. Wanneer men bepaalde symptomen ziet. Toch? De misopvattingen die kunnen spelen. Wanneer men bijvoorbeeld een gonorrhoe heeft, toch? Gonorrhoe is, je weet dat het een ziekte is waarbij er een ontsteking wordt veroorzaakt in een urinebuis of een keel of een anus, toch? En dat zijn, wanneer dat soort van zaken spelen, dan is het dat men vaak denkt dat het ouderdomklachten zijn. Bij de iets oudere. Toch? Omdat ik misschien op leeftijd ben, dan is het de ouderdomklacht. Toch? Dan is het dat we niet naar de dokter willen gaan, want we denken van, naar ouderdom, dus minaf gwa datra. Maar dat is het niet. Toch? Dat is het niet. Omdat Inosabi dan voor die luistert naar de ander en de ander zegt van dat, maar ja, omdat na een leeftijd, toch, gaat u naar de dokter. Bespreekt u de klachten wat u hebt met de dokter. Bespreekt u de klachten, toch? Want het zijn allemaal, zoals ik eerlijk gezegd heb, van misopvattingen die wij aannemen wanneer we bepaalde symptomen zien. op branderig plassen. Toch is het vaak genoeg, zien we het wanneer we zo op de oudere leeftijd zijn, is het dat mensen aangeven van taki, hey, is een bladsontsteking of een prostaatprobleem. Dan wanneer we onder heren praten, dan is het vaak genoeg dat we gima kandra aan. Oh, nou kan je naar prostaat, want op een leeftijd die zie, kan je naar prostaat, dus, ja, naar leeftijd. Omdat we dus kijken dat naar de symptomen en het zijn vaak genoeg misopvattingen van ons. Toch? Brandelijk gevoel, kan je nou een blaas ontsteken, ja, bij jonge brada jongen. Ja, nou gaat dat straks nog over. Toch? Dus. Denkt u erover na. Zit u niet met de problemen? Voert gewoon een open gesprek. Bezoek de dokter. Praat het eerst met je partner. Praat het eerst met die man of die vrouw thuis. Gaan jullie samen een arts bezoeken. En of als je partner al overleden is en je vindt van dat je en dat je dat soort van dingen ziet, maar misschien had je seks met een iets jongere persoon, of misschien, zoals ik het gezegd heb, met verschillende andere je hebt andere mensen gehad. Ga het bespreken met een arts. Notang na een misopvatting, notang een symptoom, zoals ik eerder gezegd heb, van, want je hebt een symptoom, omdat je denkt van dat je na ouderdom. En doordat ik denk dat ik naar ouderdom, en omdat je in het doe een regelmatige screening, dat een verhoging, een risico is heel groot. Kook ik een pokubaga. En dan kregen de mensen de ruimte om een in te bellen. Ik hoop dat die meneer die gebeld heeft, ik hem hij precies weet waar ik naartoe wil gaan. Toch? Het nummer is nog steeds 547330. Het WhatsApp-nummer is 8781482.

0: Hood. Ja, hier open. Oké. Dus aanvang van het probleem is dat iets oudere mensen minstens één keer per maand seks hebben. En toch bestaat er nog het gevaar dat ze een SOA kunnen oplopen. Toch? En wanneer dit, wanneer ze het hebben opgelopen en het niet behandeld wordt, zo'n aandoening, dan begrijp je dat het kan gaan zorgen voor ernstige complicaties. Voor ernstige complicaties. En omdat a screening examitaki in a begin wegblijft, dan begrijp je dat of er geen juiste behandeling komt, het kan langdurige bijwerkingen hebben van bepaalde ziektes. En dat de symptomen, ik denk ik samen taki in het begin, dat de symptomen ik denk van taki een blaasontsteking. Omdat men dat ziet, misschien loopt de persoon al een hele tijd met dat ding. En dat is het dat men het aanneemt voor van taki E. Nee, omdat de persoon iets ouder wordt. En dat heb je van taki E, dat zijn de symptomen. Maar het is iets waarmee de persoon al misschien al een hele tijd meeleeft. Maar omdat de persoon niet is gaan screenen, dan is het dat je mij aangeeft van taki, ja, maar brada, al leeft de ouderdom. Een van de zaken, een van de soa's die waarmee je die vaak onopgemerkt toch, is een bacteriële infectie die vaak onopgemerkt lang in je lichaam blijft. Na chlamydia. Toch? Maar dat de ino sabi nexamitaki. Je gaat niet voor die screening. Je verwisselt van partner. En. Je bent al op een bepaalde leeftijd. Je verwisselt voor partner. En juist de nieuwe persoon die je hebt leren kennen, die zegt van, hé, luister nou, laten we toch gaan screenen. Laten we toch naar de dokter gaan. Laten we toch een arts bezoeken. Dan is er dat men erachter komt. Dan ga je misschien aangeven, maar dat, ja, ik heb maar één partner, of ik heb jou leren kennen, of die vrouw is al een hele, ik heb al een hele tijd een scheiding achter de rug, dus, het kan niet. Het kan niet, ik heb al een scheiding achter de rug, dus het kan niet. Goedenavond.
1: Ik ga het kort samenvatten.
0: Ja.
1: Dit ding kan je niet stoppen. Je gaat altijd mensen hebben die besmet gaan raken met virussen. Net als mensen die overlijden, daar worden een paar geboren, baby worden geboren. Trouwens, met dit ook. Ja. Dus deze zaak ga je niet kunnen onder controle kunnen hebben. Het is 50-50. Dus je kan zoveel voorlichting geven, maar er zijn een paar die door die. Want toen zou gaan naar een boy, sabi ook.
0: Ja, ja.
1: Je moet maar stoppen aan die zin. Ik ga denken aan die technische. Je moet maar stoppen. Als het maar zo besmet, dan is het maar zo besmet. Dat is niet stoppen. Dat is de natuur. Het is zomaar eenmaal zo. Zo zie ik het al. En ik heb het maar zo dan ga ik het zeggen voor de rest. Dan praat ik aku. Je moet maar stoppen. Je kan zoveel voorlichting geven, het gaat niet helpen. Je hebt want to say go schuin, dan want to say go boom. Zo zie ik het. Dat wil ik even samen, kort samenvatten, ondanks mijn bel te goed. Niet zoveel meer is, maar ik blijf luisteren.
0: Oké, okay, bedankt.
1: Yes.
0: Ja, ja. Deze meneer zegt van het is 50-50. Ik begrijp hem. Voorlichting. Je kan voorlichting geven, maar we weten altijd dat er mensen zijn die zeggen van nee, of er zijn altijd mensen die een kans zullen nemen. Toch? Zoals ik het eerder gezegd heb van, je gaat, de persoon heeft altijd een vaste partner gehad. De andere persoon komt te overlijden of de ene komt te overlijden en men vindt van dat men weer een nieuwe persoon wil gaan daten. En omdat de persoon vindt van dat je op zo'n leeftijd, als ik de arts ga vragen voor een voor de controle of voor een test, hoe gaat men kijken? Men wil niet open zijn naar een arts om te praten wat de klachten zijn. Maar misschien liep de persoon al jaren met dat ding, totdat de persoon een bepaalde leeftijd bereikt heeft. Een van de symptomen wordt dus branderig plassen. En men zegt van één naar prostaat. Toch? Dus het is goed dat we erover praten. Het is goed dat u, die nu thuis zit, het weet. Maar misschien wist u het niet. U bent al volwassenen. U woont al, of u leeft al een hele tijd met die vrouw. Maar toch is het, of misschien wist u het helemaal niet. Want zoals we praten over de iets jongeren, is het ook zo bij de ouderen. Informatie die we brengen naar de mensen. We proberen met zoveel informatie te komen. En zoals ik eerder gezegd heb van, informatie die je kan het gaan lezen, maar het is goed wat wanneer je het naar de mensen brengt. Volwassen of jong, breng het naar de mensen. Toch? En wanneer je het naar de mensen brengt, dan zullen zij aangeven of zij mee zullen gaan waarna ze luisteren. Toch? Een van de vragen is hier, kun je een SOA krijgen als je een vaste partner hebt? Toch? Dat is een van de vragen die men stelt. Je hoeft, als je een vaste partner hebt, dus u zegt dat u een vaste partner hebt, ik zit hier aan de andere kant, ik weet niet, toch? Jij denkt misschien dat je een vaste partner hebt, maar ja, als je een vaste partner hebt, dan zegt men van, men kan zeggen van, ja, maar het hoeft niet dat een van jullie vreemd is gegaan, minusabi, toch? Ik weet het niet, maar, ik zit hier aan de andere kant. Jij neemt dus aan, omdat het een vaste partner hebt en de persoon, ik neem aan dat de persoon, jullie seks, jullie alleen seks hebben. Dan, ik weet het niet. Of er toch de mogelijkheid bestaat dat je een SOA kan krijgen. Toch? I don't know. Maar misschien zeg je nu dat je een vaste partner hebt, toch? Misschien is het nu dat je een vaste partner hebt. Of hoe lang ken je de persoon al? Ken je de persoon al een hele tijd? 2-3 weken? Een maand? 2 maanden? En dan nu praat je over, heb je een vaste partner? Want misschien is het dat de persoon al een eerdere besmetting gehad heeft. Maar you know sabi. Maar misschien, want jij zegt van nu heb je als je een vaste partner hebt, is het dat je de persoon nu op dit moment hebt leren kennen misschien een maand of zo en daarvoor had je niemand, maar de persoon had daarvoor wel iemand en misschien heeft de persoon dus de besmetting eerder gehad, toch, een eerdere besmetting, toch, en dat kan je hebben dat door de vaste relatie die je zegt dat je nu hebt, de persoon had al eerder heeft opgelopen en de persoon nooit eerder is gaan testen, die regelmatige screening heeft niet plaatsgevonden, die regelmatige screening heeft die plaatsgevonden. Je had een vaste relatie. De persoon is komen te overlijden. Er komt een echtscheiding. Maar de persoon die je hebt leren kennen, is de persoon eerder gaan testen? Wij weten het niet. Goedenavond. Uw radio, hallo. Uw radio.
2: Yo.
0: Ja.
2: Papa Kappa.
0: Lekker.
2: Ja. Maar je was het toch. Maar automatisch me. Als aan die het ik dacht. Als aan dat te aan die. Dat we kan je droog die. Ja, ook. Dat dan op is die. Ik was aan elkaar. Baga die. Als aan die het is zo. U maak je mee ba. Omdat die. Me aan de matig me. Me gwe, me kong. Die dan afzien me gwe. Alla de man afzien na ki. Kan de meteen mijn boy, voor een vriendin, de matak aye, veel voorop. Joku nati alasani, meteen mijn kuwa derma. De man, meteen mijn ogo, om de matak e me gwang en dat kuwe. Doe god de pepper. Afro, in afro, de man. De man, if we want to go in de dotol to alice, om bigisman, as man nakus poiti alasani. Stop. Ano takina. Bigisma. Asa le bigane yung mo oktu. As mag mo po nang asikita kaya le. Sa me tegi ya. Ano si torbegi? Me diwan tori dang sang mitang unu. Mita me diwan tori dang tori sang miti dang mika taga bota torati. Asa le si ikong dordati. If you abasiki dati. No mas manaf tegi. Wana herdi ijoku onati. Dus ons mag wat meer aan ons afdak eisiki. Dus als hij had zo uitdat nu zo even voor hem. Nee, blijf je naar z'n aan het lekker. Dat dan die zie je de afdekking. Nou, als hij net al. Dan mij het tegen. If you abasiki dat hij nog maar te brengen. If it's te
0: brengen. Hallo. Ja, meneer, je mag terugbellen hoor. Next op meneer, je dacht dat ik iedereen maar te brengen. Toch, maar het zijn verschillende soa's. Het verschillende soa's. Toch? Dus over wat meneer het heeft, hij droog je pijn heeft ook een takkie. Meneer Shegi aan takkie, hij heeft joku en nati. Dan begrijp je takkie, in no machi breng. Je moest voor wat datra. Toch? En als zou je zeggen van je gaat niet en je zou dus voor takkie. Je zou met een andere vrouw gaan liggen. Kan die pas zitten dat je chira faya. Je gaat in een doenrugo seksa vrouw. Als het iemand is die goed op let. Gaat ze toch erachter komen. Toch? Maar. Unom vergeti. Het gebeurt niet alleen bij de jongeren. Maar het risico is ook bij de iets ouderen. Een risico bij de iets oudere. Bij de iets jongere kunnen we zeggen. Mensen zijn. Goedenavond. Hallo.
2: Hi.
0: Ja.
2: Mensen. Ah, je nog pa. Nu, je staat hier om met die. En al die wil ik jong, boy ook toe.
0: Ja.
2: Dus daarom met die. Ebo ma taki on afro on siki amano bede di sangalati. Mene bili bina sangati. You a siki dizi, ino manchi bili. Mete ji. Ino manchi bili. Ata me samete ji, atera ma diyan datik yar bui. Hello. Katu boro kwa derma lati. Afro, pas poiti ego tiki. Ino manche kuhum. Pas, ano, bidis maustang. Nyom wang. If one be you a bang, if as donation, me a get timonite if you want as donation. Afroati, as men say, smelly. You, stop it for also. If you want it, can go. And that's the one. So, I'm that me subtaki as a kid is tangible. No man pay me sure on as a sanity. Usa be a better droopy, and if you live in, also shankar. And I can't remember that.
0: Yeah.
2: So, that's not a yes, Sani. If it's that's a priority, you must only say. Not take it. Het is zo met jullie nu, de wetakito. Het is zo. Oh, rommel eigenlijk.
0: Ja.
2: Nou, Sandy, we moeten hier dat jong. Ai. Nu nog maar zeer zeer vrouwati. Wat voor een bloeke je nog hier? Long weer dan. Als ik hier die snaartje bij. De sans ik kon nu de. De ma ego teken naar de jong of tien. Die ego hier en daar overal. Dat nu man kan tegen. Te kosten met een vrouw.
0: Ja.
2: Ga erover nadenken.
0: Helemaal, helemaal, helemaal. Dus, we begrijpen meneer Shea, er zijn verschillende soa's. Of samen is Shea abeen taki, dat die jouw noma chibri. Toch? Dat die jouw noma chibri. Maar, wanneer we praten over HIV of AIDS, toch? We weten taki, dat die asma kan mooi vouwani. Asma kan mooi, maar je nog sabi. Dus waar meneer ze het over heeft, over a. En ik van meneer zit, maar ik dacht dat ik een druipen no. Alles soort zijn die man bekaar in. Te amanoanji aan. Te amanoanji echter aan, taki echt aan, taki zo en daarmee taki. Ja. Of met taki meneer druipen tak of mevrouw druipen tak, dat is sabi van taki waar men over heeft. Toch? De persoon had het over. Kan het. Zijn dat nu de persoon in een vaste relatie zit. Je zit nu in een vaste relatie, maar het kan zijn dat de persoon dat al eerder heeft opgelopen. Dat we hebben over een droopje van meneer Tjeetaki, want dat ga je gelijk merken. Maar over de ziektes, dus zoals die je niet gelijk doorhebt, dat kan wel besmetting kan dus wel plaatsvinden. Toch? Nieuwe klachten kunnen komen zonder dat de persoon misschien het is een soort die een hele tijd aanwezig is in het lichaam van de persoon. Voordat er klachten worden ontdekt. Dat you know, dan praat je nu over misschien dat je de persoon pas hebt leren kennen en nu een vaste relatie hebt. Maar het kan zijn, zoals ik eerder gezegd heb toch, dat het al heel lang sluimerend aanwezig is bij de andere persoon. Maar omdat je misschien de tijd niet genomen hebt en je hebt de persoon leren kennen, en je misschien de eerste 2-3 maanden seks hebt gehad met de persoon, met een condoom, en nu vind je van, taki, we gaan het doen zonder condoom, dan heb je dat. Toch, je raakt besmet. Toch? De persoon heeft dus andere contacten. De persoon heeft seks gehad buiten een vaste relatie. De persoon heeft seks gehad buiten een vaste relatie. Want u praat misschien over nu heeft u een vaste relatie. U praat over een vaste relatie. Maar praat uw partner over een vaste relatie. Want soms heb je dat u hoort naar een sma, maar sma niet hoort naar u. Yu e hor na ngasma, mas man e hor na ngayu. Jij praat over een vaste relatie, maar praat de persoon over een vaste relatie. Jij praat over een vaste relatie, maar de persoon heeft iemand daarbuiten. De persoon heeft iemand daarbuiten. Dus het is zoals het speelt bij de jongeren, speelt het ook zo bij de ouderen. Jij hebt een vaste relatie, je bent getrouwd, je zit in een huwelijk. Maar je partner dan, man of vrouw. Je partner heeft iemand daar buiten. Je bent gescheiden. Jij gaat iemand anders zoeken. Maar de persoon die je nu op dit moment bent bezig te daten. Goedenavond.
3: Hoi, met meneer Superweer.
0: Ja, meneer Super.
3: Met dezelfde tijd kan men ook niet stoppen. Men kan duizend trouwen.
0: Mm-hmm.
3: Die vrouw of die man gaat altijd, kan altijd vreemd gaan. Dat DNA nature dat toezicht toe. In een maatschappij, ik kan snap duizend maar bestater. Vader, dat neemt deze vrouw als u weet ik veel. Mm-hmm. Of als je want haar man. Of als je lief. Dat wil ik wel. In de verboden.
0: Ja, ja. Ja, bedankt voor het bellen. Meneer Super zegt van hij blijft luisteren. Ja, ja. Meneer Super zegt van hij blijft luisteren. Inderdaad. Maar het is goed wanneer we erover praten. Want, zoals ik zeg van, we weten allemaal, we praten allemaal over de jongeren. Hoe het toeneemt onder de jongeren. Maar om takje toe toch. Om takje toe toch. Want wanneer we over de jongeren praten, dan kunnen we alles over de jongeren zeggen. Waarom het verkeerd daar gaat. Wat we moeten doen. En wat we niet moeten doen om het probleem op te lossen. Toch? Om al deze soa's. Zodat het niet toeneemt onder de jongeren. En wat ze allemaal doen. En wat ze niet mogen doen. En omdat ze misschien een andere kijk op zaken hebben. Maar het is ook goed dat we praten. Dat oude seks betekent niet dat het altijd veilig is. Dat oude seks niet altijd betekent dat het veilig is. Je ziet om je heen wat er gebeurt. We krijgen echtscheidingen. We krijgen mensen die hun partners verliezen door overlijden. Maar de mensen moeten dus doorgaan, toch? Dus we moeten daarover ook kunnen praten, toch? Dat er ook daar het gevaar is dat er zoals kunnen optreden. Ook daar het gevaar is, toch? Goedenavond.
1: Nee, ik begrijp je hoor. Natuurlijk moeten we over zaken kunnen praten, maar je moet niet uit het oog verliezen dat bepaalde zaken dat het minimaal kan beperkt worden. Hè?
0: Precies. Helemaal.
1: Natuurlijk over praten is een goede zaak, maar... Ja. Je moet realistisch blijven.
0: Ja, zeker.
1: Maar hoe zit dat belt goed? Die noot Tori deftake mijn man. Tori deftake naptje belt goed samen. Ja. Na kort samenvatten met die mina. Maar goed, de Frik Meijer. En dan moet er ook shit dadelijk in de plastic Meijer. Dus hoe zit dat belt goed? Tori, ja, heb dan die meer. Wow, wat zit het?
0: Ik ga met de heren technici praten.
1: Hoe gaan jullie me bijten? Wat? Tori de stakker.
0: Ja.
1: Heel leerzame zaken heb ik in petto.
0: Ja.
1: Abu met haar.
0: Utaki, brada.
1: Yes.
0: Yes. Uh-huh. Ja. Moet ik kijken wanneer ik hier keek op het scherm. Nou, ik zie wel dat ik aan WhatsApp deed, maar ja, ik weet niet waarom het niet doorkomt. Dus ik zal met de heren... Ik zal het met de heren bespreken hoe dat komt dat Asane Kondoro. Toch? Terugkomen. Ja, terugkomen. Hoort u mij? Ja. Ik zal meneer Supertaki. Is inderdaad zo. We moeten erover praten. En het gebeurt. Uno Machado en contact nul. Dat onoman doet. We doen van alles. We geven voorlichting. We praten. Dat met takking toch. daarom praat ik vanavond erover toch in dat programma. Want wanneer we praten over SOAS, dan kijken we richting de jongeren. Dan kijken we, dan zeggen we van ze moeten regelmatig gaan voor controle. Toch? We zeggen van regelmatig gaan voor controle. Toch? Ken je partner? Maar ook bij de iets oudere toch moeten ze hun partner kennen, toch? Ook bij de iets oudere moet je partner kennen, toch? Weet, ga even naar geschiedenis voor een partner fee waarvoor je kiest. Bij jong als bij de iets oudere. Sama geschiedenis. Hoeveel partners heeft de persoon gehad? Gewoon even vragen. Vraag samen en laten we gaan testen. Vraag, kijk hoe de persoon erover denkt, toch? Hé, hey, luister, laten we samen gaan testen. Wat denk je? Toch? Dan gaan we samen testen. En wanneer we zo gewacht hebben en een test is, sorry, van takkie, hé, hey, alles is goed. Ja, dan kunnen we seks hebben. Maar als er dus de ene weigert van nee, ik wil niet gaan. Dan is het misschien toch goed. Hé, hey, luister nou. Ga eerst met de arts praten. En voor nu gaan we het met een condoom doen. En wanneer je met de arts gesproken hebt. En wanneer dus die arts je heeft uitgelegd. Het toe of het wat. En je toch nog. Misschien besluit van, hé, ik ga nu testen. En daarna dan zullen we het zonder condoom doen. Maar het moment dat de persoon weigert om te zeggen van, hé, nee, voor mij niet. Voor mij, ik wil niet gaan testen. Maar ik wil wel zonder een seks hebben met je zonder condoom. Dan koolibas aan pot de. Toch? Koolibas aan pot de. Wanneer je die nieuwe partner hebt ontmoet, jong als senioren, jong als oud, laten we praten. Respecteer de persoon. Als de persoon je vraagt van, hey, luister, laten we een test gaan doen, respecteer de persoon. Hey, dan gaan we het. Als je zoveel om de persoon geeft, dan wil ik het doen aan test. Toch? Wil ik het doen aan test. Probeer mekaar moed in te spreken. Probeer mekaar moed in te spreken. Wanneer je de persoon hebt ontmoet. Misschien is de persoon lang niet voor een screening gegaan. Hey, laten we gaan voor een screening. Hoe lang al ben je niet geweest voor een screening? Oké, nee, dan laten we gaan. Laten we gaan, samen gaan voor een screening. Maar als we niet samen kunnen gaan. Oké, ga jij... Dan ga ik nadien. Als de persoon in een vaste relatie zit, dan kunnen we niet samen gaan. Maar ga jij, dan ga ik. Ja, dan gaan we apart. Want we kunnen niet samen gaan, omdat we misschien beide in een relatie zitten. En we kunnen dus vandaag tot morgen hier praten over op de radio. We blijven advies geven. Wat je moet doen. Blijf voor jongeren waarschuwen, maar we moeten ook de iets ouderen waarschuwen. Want ook de iets ouderen doen zaken waarvan je soms erbij niet stilstaat. En je zegt van, maar op zo'n leeftijd. Op zo'n leeftijd is het dat die man nog steeds uitkijkt naar jongere meisjes. Op zo'n leeftijd is dat die vrouw nog steeds uitkijkt naar jongere heren. Ondanks alle voorlichting die gegeven wordt. Ondanks wanneer je met de persoon toch praat van... Hey, ga met de dokter praten. Nou. Ga naar de arts. We doen zoveel op social media. Toch? Mensen vinden van dat ze niet behoren tot een bepaalde risicogroep. Mensen vinden al van dat, luister, ik doe al, ik beoefen al veilig seks, dus wat, ik heb het niet nodig. Ik heb wat informatie van nodig. Toch? Ik heb wat informatie van nodig, maar misschien zeggen ze van, ik heb wat informatie van nodig om jou misschien op een dwarspoor te zetten. Geef ze aan dat het moment dat hun seksueel gedrag verandert en ze vinden van dat, ik wil nu iets anders doen, dan moet je weten dat wanneer je dat gaat doen, je moet gaan instaan voor de zaken die daar voort gaan vloeien. Blijf praten, want er is een probleem. Er is een probleem. En een probleem de wang bij de iets jongere. Het is ook bij de iets oudere. Misschien omdat we niet zoveel praten over de iets oudere. Of misschien is het omdat het niet zoveel voorkomt bij de iets oudere. Maar het komt wel voor. Maar het is ook goed dat na dit gesprek mensen die bepaalde symptomen zagen, dat ze nu anders uitkijken naar de symptomen en niet meer denken van takkie een blaasontsteking. Omdat een leeftijd deed, ik had een prostaatprobleem. En omdat we misschien in groepen zitten en we misschien al ouder zijn dan 60. En omdat de ene dus aangeeft dat een probleem dat hij, en dan hou je dus daarbij vast. Toch? Je houdt daarbij vast. En je neemt aan van, dingen heeft gezegd van dat het een ouderdomsproblemen zijn. Dus ik ga de arts niet bezoeken. Luistert u naar niemand? U mag wel luisteren, maar gaat u de arts bezoeken? Bespreekt u het eerst met die vrouw, dan gaan we samen naar de arts. Want het kan zijn dat omdat we niet regelmatig de arts hebben bezocht, want je bent vergeten, of je wilt het niet aangeven dat je iemand buiten hebt. Want je begrijpt dat wanneer je plotseling een SOA oploopt en je zit in een huwelijk, dan is het dat je niet makkelijk met die vrouw kan gaan praten toch. En dan ga je misschien denken van, maar dan, hoe ga ik met die vrouw praten? Maar het is juist een moment waar je open moet zijn om te zeggen van, luister, ik ga het met die vrouw bespreken. Misschien is het goed dat je het eerst bespreekt met de arts. En dan zal dus de arts die vrouw uitnodigen of andersom. Dus dan zal de arts of die man uitnodigen. Maar wacht niet totdat het erger wordt. Want misschien zie je bepaalde symptomen. En je zit in een huwelijk, je zit in een relatie. Ik tek wan boro, man zowel vrouw. Ik tek wan boro.

0: Status weet ik veel wat ze moeten gaan. Mm. Niet, maar ik lach maar, het is een serieuze zaak. Het is ernstig. Dan zeg ik, sorry, het is maar zo mooi. Dat een vrouw of aan mij wil ik wat zie, ik maar in de NC. Dat ding is pijnlijk, man. Ik heb geen woorden voor.
1: Mm-hmm.
0: Direct echtscheiding.
1: Ja, ja.
0: Direct. Hebben jullie gehoord? Man go vriend, vrouw go vriend, direct op brokatro. Ja, hier zijn ik ba. Alles omloopt.
2: Dus, begrijp je? Maar je weet, wanneer de mensen zo zijn bij elkaar zijn en dan misschien vraagt die man naar vergiffenis of die vrouw of andersom, dan is het op dat moment wat de mensen bepalen, zelfs bepalen toch?
0: Oké.
2: Okay. Ja, dat is op moment wat de mensen zelfs bepalen.
0: Bepalen, ja. Maar dan, hoeveel garantie heb je dan misschien de volgende keer dat je hem... Je hebt geen garantie meer toch, als je vertrouwen naar de moro?
2: Ja, inderdaad.
0: Zo zie ik het hoor. Pardon?
2: Ja, inderdaad. Een vertrouwen is niet meer 100%. Inderdaad, ik zeg meneer Super Itaki. Een vertrouwen is niet meer 100%. Wanneer... We praten nu over huwelijk. Het kan gewoon in een relatie zijn. Een van de personen loopt dus uit. En ben ik... Ja, een van de personen loopt dus uit. De buitenrelatie... Ik ga niemand zeggen, in Libama of in Libama vrouw. U gaat zelfs bepalen, toch? Van, ga ik weg of blijf ik? Ga ik weg of blijf ik? Want we kunnen praten, we weten. Als de mensen met elkaar gesproken hebben, zeggen van, luister, er komt verbetering in de zaak. Het gaat niet meer gebeuren. Misschien is het een druipen. De mensen worden behandeld door de arts. De arts is ertussen gekomen. De arts heeft met ze gesproken van niet luisteren. Behandelen. Geen nood. Oké. Okay. Maar misschien bij een druiper dan wanneer de arts zo met beide mensen gesproken hebben. En ze heeft aangegeven dat ik dacht, nee, het komt goed. Die man belooft van, luister, ik ben buiten gegaan. Om dat puntje, of die vrouw belooft van, ik ben buiten gegaan. Het gaat niet meer gebeuren. Die mensen gaan dus door. Maar bij HIV of AIDS. Dan is het dat daar misschien de persoon zegt van, nee, ik stap eruit. Echtscheiding. Toch? Ik stap eruit, echtscheiding. En ik wil niets meer horen. En dan kan je de persoon ook niets meer vertellen. Het is op dat moment wat de persoon dus bepaalt. Wat de persoon gaat doen. Wij geven dus hier aan. Om te zeggen van. Als je in een vaste relatie bent. Dan hoor een vaste relatie. Als je in een huwelijk bent. Dan hoor een. We praten hier over sterke huwelijken. En sterke relaties. Maar we weten dat ondanks we dat zeggen. En ondanks we dat stimuleren hier, wordt niet aan iedereen kunnen zeggen van, hou je daaraan. En we moeten onze ogen niet versluiten om te zeggen van, het gebeurt niet in Suriname. Want we weten toch dat mensen toch, ondanks we zoveel praten, ondanks er zoveel voorlichting gegeven wordt over de verschillende SOA's, toch mensen de kans nemen om seks te hebben zonder een condoom. Toch mensen de kans nemen dat ze elkaar vanavond kennen en dat ze vanavond met elkaar gaan neuken. Dat mensen kennen elkaar vanavond nog geen uur, nog geen kwartier en ze stappen vanavond gewoon bloot. Niet met lood. Ze stappen gewoon bloot met elkaar in bed. Toch? Gewoon de persoon leert elkaar vanavond kennen, iemand dansen. En de mensen gewoon, ondanks zoveel voorlichting, ondanks we hier zitten en zeggen van, luister, blijf. Toch? Ga regelmatig voor screening. Want

0: Jij kan nu op dit moment praten over een vaste partner. Jij praat over een vaste partner. Maar praat de persoon over de... Praat je wederhelft of je partner over een vaste partner. Je hoort naar je mama's man, je hoort naar je. Je hoort naar je mama's man, je hoort naar je. Ik zit in een huwelijk. Jij zit in een huwelijk met die vrouw, maar die vrouw zit niet in een huwelijk met jou. Die vrouw heeft iemand anders buiten, die man heeft iemand anders buiten. Jij praat over een huwelijk. Want nadat je de ene keer verkeerd bent gegaan en naar vrouw kiesie, dat vrouw, nee, vertrouw je morgen 100%. Dus ze heeft gezegd van, luister, we zitten in een huwelijk. Ik ben erachter gekomen dat je iemand anders hebt. Je hebt gezegd van, het gaat niet meer door. Je verandert. Maar ik ga hetzelfde met je doen. Ik zoek ook iemand buiten. Dus jij bent nu, je hebt gezegd van, hey, luister, je draai. Je houdt je bij die vrouw thuis, want jullie zijn getrouwd. Maar die vrouw zegt van, ze gaat je betaald zetten. Vroeger, een vrouw behoorde aan jou, je behoorde aan een vrouw, want je had iemand buiten. Nou, je hoorde aan een vrouw, maar vrouw behoorde aan jou morgen. Dus blijft u dat met elkaar praten. Blijft u regelmatig de screening ondergaan, jong of oud. Jong of oud. Blijf praten. Als u wat merkt, gaat u naar de arts. Als u iets niet vertrouwt, gebruikt u een condoom. En oude seks betekent niet veilige seks. Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn niet alleen een probleem van de jeugd. Oudere mensen kunnen ook last van hebben. Toch? Oudere mensen kunnen ook last van hebben. Dus laten we niet denken dat het alleen maar een probleem is van de jeugd. Laten we niet alleen maar kijken naar in artikels of verschijnen in een krantie. Dat we denken van dat je één nou een probleem maar voor jeugd je wang. Oude seks betekent niet veilige seks. Toch? Er zijn verschillende redenen waarom oude volwassenen mogelijk meer in gevaar zijn door SOAS dan bij jongere mensen. Ik ga u groeten voor vanavond. Ik bedank al de mensen die gebeld hebben. Toch? En ook de mensen die hebben geluisterd. Als u nu aan het werk zit, doorokobong. Als u nu richting huis gaat, rijdt u veilig. En ik weet dat u door gaat babbelen. Het is vakantie. U zit misschien op uw voor- of achterterras. U gaat doorpraten over het onderwerp. Misschien ben ik vergeten om zaken hier aan te halen. En u zegt van, hé, dat moet ook erbij. U mag erover thuis praten, doorpraten. Blijft u van elkaar houden. Blijft u elkaar steunen. Kijkt u waar het fout gaat. En blijft u elkaar aanspreken waar het ook fout gaat. Ik groet u en ik zeg, goedenavond.
1: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Wakali.

is LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

0: Enjoying the music on Lim FM.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Inprozer, safety through innovation.
2: Lim FM, serving you with the best of music.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag.

Dear listener, dit is Word of God, een bemoediging met de Bijbel als grondslag via Radio Lim FM. Mijn naam is Annemarie Sanchez. Van u, ik hoop van harte dat u het goed maakt. En als het niet zo goed gaat, dan bid ik dat het goed gaat, of zelfs beter. Het leven is niet altijd wat we ervan verwachten, maar het is belangrijk dat we de moed niet verliezen en opkijken naar Elohim, de schepper die ons leven in zijn hand heeft. Hij heeft ons een nieuwe dag gegeven en adefanodo voor ik kraka makandra. Maar eerst zijn aangezicht zoeken. Kom, kom niet naar Masra. Kom.

Kong, komit na nga masra. Ja, zoeken. Een betekenis is proberen iets of iemand te vinden die je kwijt bent. Zoek en gij zult vinden is een heel bekende uitspraak. Maar niet altijd vinden wij. Het zou te ver voeren om daarover uit te weiden. Maar hier hebben we het over God zoeken, naar hem uitzien, hem opzoeken, ontmoeten. Zoals het lied zegt, kom, mit nanga masra. In de hele Bijbel staan tal van teksten die spreken over zoeken en vinden. Ook over God zoeken en hem vinden. Eén daarvan vinden we in Jeremia hoofdstuk 29 vers 13, waar God zelf aan het woord is. Dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. Waarom zei Jehovah dat? Geliefde, het is altijd goed om een Bijbelvers in zijn context te lezen. In ieder geval heb ik geleerd, lees het vers ervoor en het vers erna, maar liever het gehele gedeelte. Het woordje dan houdt verband met iets dat eerder gezegd is en drukt uit dat er iets volgt. Daar zullen we straks naar kijken. Bovenaan hoofdstuk 29 staat brief aan de ballingen in Babel. En gelijk komt een heel bekend lied in me op. Bye.

captivity, requiring of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Velen weten niet dat deze de eerste versen zijn van Psalm 137. Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij als wij aan Sion dachten. Aan de wilgen daar hingen wij onze citers, want daar begeerden zij die ons gevangen hielden van ons een lied. Ik zou u willen vragen, leest u ook deze psalm naast Jeremia 29? Wat was er aan de hand? Gods volk leefde voortdurend in ongehoorzaamheid, rebellie tegen God, afgoderij, sociale onrechtvaardigheid, corruptie en andere gruwelheden waren aan de orde van de dag. Herhaaldelijk waarschuwde God hen via zijn profeten zoals Jeremia dat als ze zich niet zouden bekeren, ze 70 jaar in ballingschap zouden gaan. Maar ze luisterden niet, trangen Jesse. Ze doodden zelfs een aantal profeten. En uiteindelijk werd het vonnis geveld en werden ze weggevoerd naar Babylon. God laat niet met zich spotten. Toch bleef hij van hen houden. In het eerste deel van zijn brief roept Jeremia namens de Heer van de legermachten, de God van Israël, Juda en Israël op om zich te onderwerpen aan het gezag van de koning van Babel. Wat betekende hun ongehoorzaamheid, waardoor God ze had gestraft, toegeven? En als ze hem gehoorzaamden, zouden ze op die vreemde grond gezegend worden. Ze moesten doorgaan met het leven, bouw huizen, woon daarin, leg tuinen aan en eet de vrucht daarvan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters, gezinnen stichten dus, zodat de jongeren zouden kunnen teruggaan naar het land dat God hen onder ede had gegeven. Zoek de vrede voor die stad en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Ze moesten niet luisteren naar waarzeggers, dromers, valse profeten, maar naar de ware dienaren van God. En de ballingschap zou geen dag langer duren. Vers 10 luidt, want zo zegt de Heere, als voor Babel 70 jaren voorbij zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan, door u naar deze plaats terug te brengen, naar Israël dus. Ziet u hier al het woordje dan? Vers 11, voor sommigen een zeer bekend vers, dat begint met want, een voegwoord dat een reden aangeeft. God geeft dus aan waarom hij ze zal terugbrengen. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord van de Heere. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Wauw! En hij zegt verder in vers 12, dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen. En vers 13, dat ik al noemde, dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. En wat gebeurt in dat geval? Vers 14 zegt, dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord van de Heere, en in uw lot een keer brengen. Lobiwang, dit is zo belangrijk. En God zei het niet alleen toen tegen zijn volk, maar zegt het in deze tijd, nu tegen ons, want hij is niet veranderd. Wanneer wij de God van Abraham, Isaac en Jacob oprecht met heel ons hart naderen, zal hij naar ons luisteren en onze gebeden verhoren. Net zoals David zei dat zijn zoon en troonopvolger, Salomo, God moest dienen met een volkomen toegewijd hart. In Jesaja 55 klinkt de oproep, zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardige zijn snode, zijn gemene plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer die zich over hem zal ontfermen. Terug naar onze God die hem ruimhartig zal vergeven. Wat staat er? En tot deze geweldige God mogen wij gaan door zijn Zoon Jezus de Christus, onze hoge priester, en hem Abba, Vader noemen.
Jezus, die in Johannes 4 zegt tot de Samaritaanse vrouw bij de put, dat de Vader zoekt naar waarachtige aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Jeremia riep de ouderen op om te bidden voor hun onderdrukkers. Hoe dan? Nou, denk aan Jezus die leert, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. En daarmee konden ze laten zien dat ze God erop vertrouwden dat hij zijn woord zou houden. Dat is wat ook wij moeten doen, zelf de Heere zoeken en jongeren bemoedigen te bidden in vertrouwen dat het goed komt, dat er een hoopvolle toekomst in het verschiet ligt. Juda en Israël kregen hun straf, maar als ze eruit leerden en God gehoorzaamden, zou hij naar hen omzien. De voorwaarde was wel hem zoeken met heel hun hart. En dat is nog steeds zo. Lobiwan, de Heilige Schrift vertelt hoe Elohim door te spreken hemel en aarde heeft geschapen. De mens heeft hij apart gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis om een relatie met hem te hebben. Hij heeft het ook in ons gelegd om hem te zoeken. En er zijn mensen die God zoeken en in hem geloven. Want dat is belangrijk, want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken, leert Hebreeën 11 ons. Sommigen willen niets met de Creator te maken hebben of vinden dat hij niet bestaat. Het is hun keuze. Toch moeten we ook voor hen bidden. En er zijn ook mensen werkelijk op zoek naar God, omdat ze hem willen leren kennen. We danken de Heer daarvoor. We zien hem niet, maar hij is aanwezig. Via Spreuken 23 nodigt God ons uit, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij je hart en laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Sisa, Brada, Suriname heeft Jezus nodig. We zijn toch niet blind om niet te zien hoe ons land geestelijk steeds dieper zakt? We hebben Gods regels overboord gegooid, waardoor het schip aan het zinken is. En we dragen een collectieve schuld. In Romeinen 3 staat, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar Jezus biedt verlossing. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars, en zuiver uw harten. Gij die innerlijk verdeeld zijt, verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen, is het dringend advies in Jacobus 4. Uit onszelf kunnen we niets, maar God geeft kracht en is genadig als wij willen. In Jeremia 33 geeft de Heer ook een belofte van herstel. Roep tot mij en ik zal antwoorden. De voorwaarde is duidelijk. Suriname terug naar de levende God en hem zoeken met heel ons hart. Zoals Jezus zelf zegt in Matthäus 6, zoek.

Ja, lobby Sisa, lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Lim FM. Kom mit nanga masra. E anu furu nanga blessi, di ay langa konawi, ay kong. Kom mit nanga masra, en asa segi en kibriwi.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: De regering is zich bewust van de huidige druk op het elektriciteitsnet en de aangekondigde mogelijkheid van tijdelijke stroomonderbrekingen door de EBS, de energiebedrijf in Suriname. De directe oorzaak is het sterk gestegen stroomverbruik in ons land. Omdat noodzakelijke investeringen in de afgelopen jaren onvoldoende zijn gerealiseerd, is er op korte termijn geen snelle oplossing beschikbaar. Dit betekent dat de kans op zogenaamde loadshedding tot eind november aanzienlijk is. Houdt u daar rekening mee. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om bewust en zuinig om te gaan met elektriciteit. De regering werkt samen met EBS aan structurele oplossingen en investeringen, zodat Suriname in de toekomst beter voorbereid is op de groeiende vraag naar energie. Tot die tijd wordt gerekend op een ieders medewerking en solidariteit.
1: The notification on LIM.
2: The world promises you comfort, but you were not made for comfort. You were made for greatness.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb Unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.

Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori, always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.

0: Lim FM.
1: The notification on Lim.
2: The world promises you comfort, but you were not made for comfort. You were made for greatness.
0: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
3: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
4: The number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
6: Number one.
7: Number one.

Zo, goedemorgen, goedemorgen, prachtige mensen. Ik ben er weer. Mijn naam is Cheryl Goot en ik hoor u vanochtend lekker bezig tot 12 uur. Ik breng u vandaag de Feel Good Friday Vibes. Jullie weten wat het is. We starten natuurlijk met een heerlijke Korusafu ochtend. En dan gaan we lekker gezellig samen. Vandaag is vrijdag, het is weekend. Dus verwacht heel veel. Ik hoop dat je goed bent opgestaan. Mocht dat het geval niet zijn, nou, dan breng ik je zeker in de stemming. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. En ik start met deze.

0: Ja, en dat was Oscar Harris. Onze eigen Oscar Harris. Terwijl ik bezig ben die love songs voor jullie, die lijst in elkaar te zetten, denk ik even daaraan om jullie toch even een bemoediging te geven deze ochtend. Kijk, als je het leven niet meer ziet zitten, ik begrijp het, er is zoveel gaande. Zoveel mensen zijn vandaag niet opgestaan en je bent er nog. Zolang je een nieuwe dag ziet, heb je een nieuwe kans. Je kan het veranderen, je kan van alles doen. Maar als je steeds maar focust op het probleem, gaat het probleem groter lijken dan het is. Focus je op tenminste één positief ding dat je vandaag hebt kunnen doen. Focus op het feit dat je bent opgestaan, je hebt kunnen baden, je hebt water, je hebt licht, je kan eten. Of er is iemand die voor je kan zorgen of iemand bij wie je een bordje eten kan vinden. Dus focus op het positieve en je zal zien dat meer positiviteit naar je toe zal komen. Dus ik wens jullie een fijne ochtend en natuurlijk gaan we even terug in de tijd. En zo meteen hebben we die love songs, dus we gaan gewoon lekker genieten. Goedemorgen en u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. Feel good vibes.
1: Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: The world promises you comfort, but you were not made for comfort. You were made for greatness.

And indeed, it's a lovely day. It's a very lovely day. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. En ja, ik breng jullie Feel Good Friday vibes. En voor ieder die wat te vieren heeft, van harte gefeliciteerd. Geniet ervan. En een special shout-out to Ryan Lewis. Van harte gefeliciteerd, lieve schat. Als je je niet zo lekker voelt vandaag, ben je ziek, nou dan wens ik je echt beterschap toe en full recovery. Voor degenen die in de rouw gedompeld zijn, heel veel sterkte wens ik jullie toe. Het is nog steeds een lovely day en we gaan lekker gezellig verder deze ochtend.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Samenzuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

U luistert dan steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. En ik breng u nog steeds die Feel Good Friday vibes. Ik weet dat u die heerlijke flashback van zo net heeft genoten ervan. En ik geef jullie nog eentje voor die orde.

other tax. So, akis malonto dan tide da unkondoro baka nanga na beskopu after well na other funa day. En a beskopu tide da taxo sasa wantrong na wanyari krabu elau. En dat wil zeggen, mijn mensen, waak ervoor dat je niet meer dan eens in dezelfde val wordt gelokt. Zoals een wantrong, nou een jari. Krabu, elau.

0: #1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. #1 on Lim on Peterborough. #1.
2: #1.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 4 september. Aukersoep met kip en zoutvlees. Jarpissi moxalesi met gerookte kip en ovenkip. Zuurkool met spekjes en kip. En gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smaak.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk. U luistert nog steeds naar LimFM 91.7. Ook te beluisteren via limfmc.com. En natuurlijk heb ik u deze hele ochtend de Feel Good Vibes gebracht. Ik ga er even eruit en ik ben er om 10:30 terug. Het nieuws is er zo meteen. Dus geniet u maar even lekker verder voordat het nieuws er is.

0: Yeah, we feel thing, nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Rustig, dikke rustig, amai drea, rustig, rustig. Omwikama. Oei, omwikama, waar omwikama? Doe wat kadape, ai, go. Ik dik alasan, kogwe snel, dik alasan. Ik wakti, ik wat daar kudape. Oké, Arkino, taie bek, wat teke mee. Ja, want daar ik wat voel maak wat tekusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
2: Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.

De regering is zich bewust van de huidige druk op het elektriciteitsnet en de aangekondigde mogelijkheid van tijdelijke stroomonderbrekingen door de EBS, de energiebedrijf in Suriname. De directe oorzaak is het sterk gestegen stroomverbruik in ons land. Omdat noodzakelijke investeringen in de afgelopen jaren onvoldoende zijn gerealiseerd, is er op korte termijn geen snelle oplossing beschikbaar. Dit betekent dat de kans op zogenaamde loadshedding tot eind november aanzienlijk is. Houdt u daar rekening mee. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om bewust en zuinig om te gaan met elektriciteit. De regering werkt samen met EBS aan structurele oplossingen en investeringen, zodat Suriname in de toekomst beter voorbereid is op de groeiende vraag naar energie. Tot die tijd wordt gerekend op ieders medewerking en solidariteit.

0: is tijd voor het nieuws op Lim FM. Het is vrijdag 4 september 2026 en we zijn te beluisteren op 91.7 en ook op limfmc.com. Wij starten deze nieuwsuitzending met een bijdrage van Jason Pinas.
1: ABO-parlementariër Stanley Bettersen is geen voorstander van het wegsturen van Mennonieten die al geruime tijd bezig zijn in Suriname. Hij meent dat deze groep een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het land. Lim FM sprak de parlementariër hierover en we vroegen hem, onder andere, wat de beste oplossing zou kunnen zijn voor deze slepende kwestie.
2: Dat van de Mennonieten speelde de vorige regering. Ik denk dat veel eerder al Mennonieten pogingen hebben ondernomen om naar Suriname te komen. Ik wil niet eens praten over de Mennonieten in eerste instantie. Ik wil praten over onze bevolkingspolitiek. Ik wil praten over ons vriendelingenbeleid. Want dat is de grondslag voor hetgeen we hier zien gebeuren. Allereerst, onze bevolkingspolitiek moet ons laten weten. Wie brengen we het land binnen? Wie willen we hier Surinamer laten worden? En hebben we bevolkingspolitiek? Nee. We hebben geen document. Laat staan wetgeving waarbij je gereguleerd mensen zou kunnen toelaten onder voorwaarden. Inburgering, zo'n opleiding, zo'n belasting, etcetera. We hebben niet. We naturaliseren mensen nadat ze een hele tijd in het land hebben gewoond en zich aan bepaalde voorwaarden hebben gehouden. Doen we dat. Maar het is meer reactief. Omdat de mensen dan al hier zijn. Ja. We zijn niet bewust erop uitgegaan. We willen intellectuele Cubanen laten halen, Venezolanen om een land te helpen opbouwen. Die keuzes maken we niet. Het zijn de mensen die gewoon zelf komen. Op een gegeven moment is het een voldongen feit. Die mensen wonen al 20 jaar hier. Ze hebben ingediend. En ja, ze voldoen aan voorwaarden. Ze worden Surinamer. Dat is geen bevolkingspolitiek. Dat is hollen achter de feiten. Ons vriendelingenbeleid is daaraan gekoppeld. Wie laten we binnen? Wie krijgt een werkvergunning? Wat? Mennonieten werken toch niet zomaar hier? Ze hebben een werkvergunning gehad toch? Wie heeft het gegeven? Want tot zover ik weet, het laatste wat ik begrijp, kan een vriendeling niet hier werken zonder werkvergunning. Misschien vergis ik me. Ken ik de wet dan niet? Misschien is het veranderd. Maar kan niet. En als je 2 jaar zoveel hier bent, moet je werk voor kunnen hebben als je bent hier aan het werk. En nog erger, ze hebben verblijfvergunning. Toch? Want als je na 90 dagen je visum vervallen is of wat, moet je een andere status krijgen. Anders moet je weg. Dus ze hebben dat ook. Wie heeft dat gegeven? Laat de topjurist op dat gebied me corrigeren hoor, want ik weet niet alles over vriendelingenwetgeving enzovoort. Maar waar ik het over heb, de Mennonieten hebben intussen een legale basis verworven om hier te blijven. En ook een legale basis verworven om hier te werken. Over de juridische status van het land kan je niet zeggen, het is niet hun eigendom en ze hebben het ook niet in grondhuur. Het is een Surinaamse organisatie die erachter zit en die waarschijnlijk legaal die Mennonieten daar kan laten werken. Die voldoet aan onze wetten als het gaat om landbouw, etcetera, en onze domeinwetgeving. Dus nu, als je zegt dat je Mennonieten weg wil sturen, dan zal je status, een verblijfstatus moeten opheffen. Is al moeten intrekken en er zijn gronden op grond waarvan je zou kunnen intrekken. Dus ik zeg hiervan, als de president zegt, ik heb de president niet horen praten, maar als ze zegt dat ze ervoor zal zorgen dat ze teruggaan, dan weten waarschijnlijk waarmee ze bezig is. De president heeft toegang tot topjuristen en anderen om haar te adviseren. Dus wat dat betreft, daaraan zal ik niet twijfelen. Wat ik wel vind is dat dit ons weer laat zien dat we geen eenduidig beleid hebben in dit land. Iedere regering komt en verandert en doet weer iets anders. De vraag is, willen we dat? Want zijn de Mennonieten waardeloos voor ons, voor onze landbouw? Nee, dat zijn ze niet. Overal waar deze mensen zijn in de wereld, wat we horen, is dat ze landbouw op een hoger niveau brengen. En we zeggen al heel lang dat we voedselschuur willen zijn van CARICOM, we landbouw. Maar steeds minder landbouwers krijgen we. Steeds minder land wordt in cultuur gebracht. Steeds meer land wordt bebouwd, vruchtbaar land. We doen niet aan landbouw. We importeren nu landbouwproducten. Ga in die grote supermarkten. Tomaten uit alle landen in de wereld. Prei, noem maar op. Kousenband heb ik nog niet gezien uit andere delen van de wereld. Maar het zal niet lang meer duren. Dat we straks alles importeren, gebruik maken van onze dure deviezen. Dingen die we hier zelf kunnen planten. Dus, we zijn 100% mijnbouwland aan het worden. Waar we vroeger 100% landbouw waren, zijn we nu 100% mijnbouwland aan het worden. En als we zeggen dat is wat we willen, oké. Zullen die mensen niet weg? Ja, iedereen weg, bouwwoningen. Op al die landbouwgronden, dan zijn we mijnbouwland, dan importeren we alle groenten. Als dat het beleid is, het mag. Je kiest als regering wat je wil. Maar als we predigen in onze verklaringen dat wij landbouw willen stimuleren, dan moeten we naar mensen zoeken die het voor ons kunnen doen. En zeker niet de Surinamer. Die wil niet meer aan landbouw doen. Hoeveel Surinamers doen nog aan landbouw? Heel wat doen nog aan tuinbouw. Rijstbouw is aan hapenkapen. Bijna geen rijst meer. Straks gaan we rijst importeren uit Guyana. Als het nog zo doorgaat. En dan is het ook afgelopen met onze rijstsector. En als we mensen vinden die zaken willen opkrikken. Ja, ze kunnen wel een discutabel record hebben waarschijnlijk. Maar ik denk niet dat het voor allemaal geldt. Want ze werken in heel wat landen. Dus als er zaken zijn, als ze hier wetten overtreden, dan moet je ze aanpakken. En als ze op een gegeven moment het gevoel hebben dat je ze te veel aanpakt, dan gaan ze maar weg. Maar als ze een bijdrage kunnen leveren, ieder die een bijdrage kan leveren, is wat mij betreft welkom. We zijn met te weinig mensen in dit land om het goed te ontwikkelen.
1: Dat was dus ABOP-parlementariër Stanley Bettersen. Wij spraken hem over de aanwezigheid van Mennonieten in Suriname.
0: En dat was een bijdrage van Jason Pinas in deze nieuwsuitzending. Wij vervolgen met het volgende. De Palu is uitgekomen na de persconferentie van president Jennifer Simons over de milieuramp, waarbij is aangegeven dat Grasalco verantwoordelijk is voor de schade. Volgens de Palu gaat het om een nationale ramp. Grasalco is een staatsbedrijf, dus voor 100% van ons allemaal. Wie Grasalco verantwoordelijk stelt voor de schade, stuurt in werkelijkheid de rekening naar het volk. Diezelfde volk, diezelfde bevolking, die nu al leidt onder vervuild water en verloren visvangst, betaalt straks ook de herstelkosten. En ondertussen blijft de aankondiging van echte structurele maatregelen om herhaling te voorkomen uit. Lim FM sprak Henk Ramnandanlal, de ondervoorzitter van de Palu. Verder verwacht.
3: Nou, dus wat wij vinden is dat de maatregelen die zijn gekondigd veel te mager is. En waarom zeggen we dat? Omdat we vinden dat als je goed luistert naar wat de president heeft gezegd, overigens de president is uitgekomen pas ruim na 2 maanden dat die massale vissterfte heeft plaatsgevonden in de Saramacaritie. En de conclusie die ze heeft getrokken, had de lokale bevolking al vrij snel uitgevonden dat de vissterfte het gevolg was van een cyanidevergiftiging. En wat ze erbij heeft gezegd is dus dat er ook in levende vis zware metalen zijn aangetroffen. En eigenlijk als je kijkt naar wat daar zich heeft voltrokken, zou je van de president hebben verwacht dat ze het tot een nationale ramp zou moeten hebben uitgeroepen. De maatregelen die ze heeft aangekondigd is dat ze dus de SALCO, die ze verantwoordelijk is, als de verantwoordelijke ziet voor die vissterfte, een brief gaat schrijven daarover. Ze heeft verder de lokale bevolking opgeroepen om geen vis meer te eten. En ik geloof dat ze een keer op bezoek is geweest bij die lokale bevolking, waar er ook pakketten aan is verdeeld. En dat vinden we te mager. Als je begrijpt dat zware metalen, die hopen op in het milieu, en die hebben zeker de neiging om mee te gaan met de stroming van het water. En de getroffen gebieden is niet beperkt tot alleen maar de gemeenschappen die direct wonen rondom de concessie van Grasalco, of direct wonen rondom de Boerenkreek die vervuild is, of leven rondom dat deel van de Saramaka rivier waar de Boerenkreek in uitmondt. De rivier stroomt verder langs de kust waar heel veel mensen wonen, en het stroomt ook nog uit in zee, waar dat vervuild water naar onze mening mogelijk ook de vis in zee en de krabben die daar leven ook mee vervuild. Dus je begrijpt wat wij zeggen is dus dat je kijkt naar het gebied dat is getroffen door die cyanidevervuiling en kennelijk ook door een vervuiling van zware metalen, dan zou de president eigenlijk veel meer maatregelen moeten nemen. Ook veel meer, veel grotere deel van die samenleving oproepen om uit te kijken om geen vis meer te eten uit de Saramaka rivier. En we vinden dus daarom dat de president veel te mager heeft gereageerd op die massale vissterfte. Als je begrijpt de omvang van die ramp, dan moet ze ook, of moet ze ook, zo snel als mogelijk een onderzoek laten instellen naar eventueel ook de vissen die beneden stroms leven in de Saramaka rivier, maar ook naar vissen en krabben die voor onze kust voorkomen, in hoeverre die ook al niet zijn vervuild. Al jaren roepen milieuactivisten de regering op om niet te kijken alleen naar daar waar er kwik wordt gewonnen op deze wijze, maar ook in gebieden waar er met kwik goud wordt gewonnen. En we weten dus dat deze gebieden, water die uit die gebieden komt, dat die ook uitstromen in rivieren, de Marowijnen, de Suriname rivier, en die dan ook uiteindelijk in zee uitkomen. Dus het gaat niet alleen maar om vervuiling door cyanide nu, maar ook om een onderzoek in te stellen in hoeverre onze zeevissen ook al niet besmet is met kwik. Dat is dus één ding wat we vinden dat het ontbreekt in de oproep van de president. Een ander ding wat we constateren is die zaken die de president niet heeft genoemd. Namelijk dat ze niet heeft gezegd welke bedrijven daar met toestemming van Grasalco op dit moment op deze manier goud winnen. Dat ze daar geen transparantie over heeft gegeven. Terwijl de lokale bevolking eigenlijk direct al de conclusie had getrokken dat het om bedrijven gaat die dus verantwoordelijk voor gesteld moeten worden met toestemming van Grasalco. En natuurlijk, juridisch is Grasalco uiteindelijk verantwoordelijk. Maar ze had dus ook kunnen noemen de bedrijven die daar actief zijn met naam en toenaam. En de lokale bevolking wijst al jaren de vinger naar bedrijven die gelieerd zijn met mensen in de top van de regering. Ook gelieerd zijn met de partij waar de president op dit moment voorzitter van is. We zouden ook maatregelen willen horen op mogelijke importverbod van cyanide. Want de cyanide die gebruikt wordt in de goudwinning, die wordt op een bepaalde manier in een bepaalde vorm geïmporteerd. En die wordt ook niet volgens de voorschriften getransporteerd, zelfs naar het binnenland. Allerlei berichten die we ontvangen, dat die zakken met cyanide niet met beschermende kleding naar het binnenland wordt getransporteerd. Er zijn allerlei berichten in het verleden gekomen dat zelfs boten zijn omgeslagen met die zakken cyanide in het Zuurmeer. Die maatregelen hebben we niet gehoord. Of dat ze zegt dat vanaf nu de goudwinning met cyanide onder scherpe controle zal worden onderworpen. Ook dat hebben we niet gehoord. Eigenlijk waar het op neerkomt is, we hebben te weinig maatregelen gehoord van de president, wat ons garandeert dat deze vervuiling niet meer gaat voorkomen in de toekomst. Zeker als we kijken naar de omvang van die vervuiling en de ernst van die vervuiling, want cyanide is een dodelijke gif, zou je verwachten van de president dat ze ook maatregelen zou aankondigen die herhaling van deze vissterfte zou moeten voorkomen.
0: Brengt deze ontwikkeling ons volgens u op het punt dat we nu geen andere keus hebben om het gebruik van cyanide te roepen?
3: Dat is niet wat wij zeggen. Wat wij zeggen is dus dat cyanide, de wijze waarop het nu wordt gebruikt, zonder toezicht. En je zou bijna kunnen zeggen op een vreselijke, niet professionele wijze, bijna een soort amateuristische wijze, als we dus de beelden mogen geloven die we zien, die wij ontvangen in het binnenland, waar er vierkante meertjes worden gegraven die afgesloten worden met plastic beleining, waarin dan vervolgens allerlei erts, ze noemen het bakasan, die overblijfselen van goudwinning met kwik, dat ze die vervolgens spoelen met een cyanide oplossing, wat dan opgevangen wordt in die meertjes. En als je ziet hoe die meertjes zijn gegraven op een heel amateuristische manier, dan begrijp je dat dat alleen maar een kwestie van tijd is of er nog meer van dit soort ongevallen zich zullen voordoen. Wat wij zeggen, wat wij vragen aan de regering, om daar regels aan te binden. Er zijn reeds al een heleboel regels waar een concessionaris zich aan moet houden. Maar wat wij oproepen, waarvoor wij de president oproepen, is om daar strikte regels aan te binden. Omdat we begrijpen dat met cyanide, want het zijn niet alleen maar de kleine goudzoekers die dat dus gebruiken. De grote goudmaatschappijen die gebruiken al jaren cyanide voor de goudwinning. Maar daar zien we dus dat cyanide meren, dat die aan hele strenge regels zijn onderworpen. Zeker de wijze waarop ze worden gegraven en aangelegd. Er vindt daar controle plaats. Omdat men weet dat het gaat om zeer giftig spul. Dus als we dus dat willen toestaan op deze manier, dat ook de kleingoudzoekers cyanide gebruiken, dan zeggen wij, stel daar regels voor en laat er toezicht op zijn. En zorg ervoor dat dit niet meer zich herhaalt. En als het zich herhaalt, laten we dan in hemelsnaam goed onderzoek doen en de samenleving, de mensen die eromheen wonen of de gebieden die worden getroffen, op de hoogte stellen van wat zich daar heeft voltrokken. En we hebben niet het gevoel dat op dit moment de regering voldoende de samenleving inlicht van wat er zich daar heeft voltrokken. En dat is dus het gevaar waar wij in zijn terechtgekomen. De regering doet veel te lang over om de oorzaak van zo'n vervuiling om die te vinden. En als het dan aan het licht komt, zien we dat de regering eigenlijk niet onvoldoende beseft kennelijk de omvang van die ramp die daar heeft voltrokken. En dat is eigenlijk waarom we vinden dus dat de regering zou moeten handelen naar de serieusheid, hè, dat het dus een zeer ernstige ramp is geweest wat zich daar heeft voltrokken, die waarschijnlijk nog op de lange termijn zijn gevolgen zou hebben.
0: En dat zei Henk Ramnandanlal, de ondervoorzitter van de PALU. Wat nodig is, is duidelijkheid en bescherming voor iedereen die aan deze rivier woont, van concessie tot aan zee. Wat nodig is, is streng en eerlijk toezicht op goudwinning met cyanide en de politieke moed om ook ongemakkelijke belangen daarin te benoemen. Herhaling van deze levensbedreigende cyanidevervuiling moet kosten wat het kost worden voorkomen, zegt de PALU in de verklaring. Het Directoraat Nationale Veiligheid organiseert deze week in de congreshal de Nationale Veiligheidsconferentie. Het congres vindt plaats van donderdag 3 tot vandaag vrijdag 4 september en heeft als thema strategische weerbaarheid en integrale samenwerking. Er komen vertegenwoordigers van diverse veiligheidsstakeholders bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen en de samenwerking rond nationale veiligheid te versterken. Minister Harish Manohar van Justitie en Veiligheid gaf het belang aan van samenwerking. Hij verwacht dat de conferentie concrete voorstellen oplevert om vertrouwen en duidelijkheid in de samenwerking tussen politie, defensie en civiele actoren verder te versterken. Tijdens de conferentie worden onder meer criminaliteit, transnationale en ondermijnende criminaliteit, cybersecurity, maritieme veiligheid, energie en kritieke infrastructuur, economie en voedselveiligheid, als ook zekerheid besproken. Carmen van Dijk, onderdirecteur veiligheidsbeleid, heeft toegelicht dat de dienst als strategisch orgaan de president en de regering adviseert over mogelijke dreigingen. Ze benadrukt dat DNV geen politie- of militaire organisatie is. Wij verzamelen en valideren informatie en brengen op basis daarvan advies uit. Het gaat daarbij om onze gezamenlijke nationale veiligheid. En hiermee beëindigen wij deze nieuwsuitzending op vrijdag 4 september. Wij bedanken u voor uw aandacht. Goedemorgen. En als u naar de herhaling luistert, goedemiddag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Als je het gemist hebt, u luistert naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. Het is de Feel Good Friday en het is 4 september, vrijdag 4 september 2026. We gaan het gezellig maken, we hebben net het nieuws gehad en we gaan nu lekker los. Ik hoop dat jullie ready zijn, ik wil dat ik jullie al in de stemming heb gebracht, dus nu gaan we gewoon lekker los.

0: Ja, ma?
1: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze no man zijn €50 gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo lange in mi beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomusu, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De shell, dat is meer als een brokken gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
0: Mama!
2: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 4 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, anitriberi moxalesi, gebakken vis met oma haar speciale saus, pindasoep met tongtong en kip erin, als eieren, zoutvlees en of varkenstaart, gehaktbal, rund in tomatensaus. En als groente hebben wij kousenband, klaroen en kool. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anjang nanga a echte sweet tissie voor fossie. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 4787679. Smakelijk eten!
3: Barfla!

Heerlijk, heerlijk, heerlijk was dat. En natuurlijk luistert u nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. Ik geef jullie nog steeds die Feel Good Friday energy. En ja, als je in het verkeer bent, wees vooral voorzichtig. Ik hoop dat jullie genoeg water hebben gedronken voor vandaag. Als je niet van water houdt, nou, eat your water. Eet genoeg fruit dat heel veel water bezit, zoals watermeloen enzovoort. Maar let goed op jezelf, maar let ook goed op elkaar als je dit weekend gaat stappen. Als je gaat drinken, laat je reden. En ja, maak het aangenaam voor jezelf, maar ook aangenaam voor je medemens. Wees vooral ook heel lief voor jezelf. En onthoud, we hebben linksverkeer. De rechterbaan is om in te halen, lieve mensen.

0: De regering is zich bewust van de huidige druk op het elektriciteitsnet en de aangekondigde mogelijkheid van tijdelijke stroomonderbrekingen door de EBS, de energiebedrijven Suriname. De directe oorzaak is het sterk gestegen stroomverbruik in ons land. Omdat noodzakelijke investeringen in de afgelopen jaren onvoldoende zijn gerealiseerd, is er op korte termijn geen snelle oplossing beschikbaar. Dit betekent dat de kans op zogenaamde loadshedding tot eind november aanzienlijk is. Houdt u daar rekening mee. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om bewust en zuinig om te gaan met elektriciteit. De regering werkt samen met EBS aan structurele oplossingen en investeringen, zodat Suriname in de toekomst beter voorbereid is op de groeiende vraag naar energie. Tot die tijd wordt gerekend op een ieders medewerking en solidariteit.
1: 30 jaar Las Kawina en Kasekonoko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing.

0: Dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 4 september. Okersoep met kip en zoutvlees. Jarpissi moxalesi met gerookte kip en ovenkip. Zuurkool met spekjes en kip. En gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: Every day I've been going around and telling stories. Boy, you know me? And about this year, mother grow me. No. Give me some bass when we sing something first. Me go so.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus. Number one.
2: Number one.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En yes, het is vrijdag, lieve mensen. Het is weekend. Als je nog niet wakker bent, dan weet ik het niet meer hoor. Ik weet wel dat heel veel mensen in de stemming zijn en dat ze lekker aan het dansen zijn. Uno broka, osso uno broka, wagi. Houden jullie rekening met jullie medemens. Maar natuurlijk kan ik het niet laten om een heerlijke soca voor jullie af te draaien. Dus we gaan gewoon lekker gezellig verder.
1: Best late entry of the century. Huh. Braga! Huh. Yo! I'm not going no small fret. Let me extend my apologies on a big fret with big flag going overhead like canopy. Rag in my back pocket with a white vest, sneakers and wallabies. Knife tips and tight pants, I never

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
1: Samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

En jullie hebben zeker hard gewerkt. En you guys deserve a party. Natuurlijk. Maar natuurlijk doe alles veilig. En ja. Jullie weten al wat ik ga zeggen. Botrosuiti mabari mutapu. Mijn tijd zit erop. Het is precies 11:45. Ik hoop dat ik jullie in de stemming heb gebracht vandaag. Ik hoop dat ik jullie die Feel Good Friday vibes heb kunnen geven. En ja, het enige dat ik heb te zeggen tegen jullie is: wees lief voor jezelf, maar wees ook lief voor elkaar. Drink genoeg water. Let goed op in het verkeer. Heb je iets te vieren? Enjoy it to the fullest. Maar natuurlijk, we genieten met mate en we doen het veilig. En voor degenen die er ongedompeld zijn, nogmaals heel veel sterkte. Degenen die ziek zijn, beterschap. En maken jullie het beste van het weekend. Ik zie jullie woensdag, horen jullie me weer. Ik zeg goedemiddag. Het is nog niet middag, maar ik zeg het nu al. Goedemiddag. Have a great weekend. En ik ga eruit met deze. En weet één ding. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com.

0: We feel thing nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
2: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de niemand. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

0: die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
1: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 4 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, anitriberi moxalesi, gebakken vis met oma haar speciale saus, pindasoep met tongtong en kip erin, als eron, zoutvlees en of varkenstaart, gehaktbal, rund in tomatensaus. En als groente hebben wij kouseband, klaroen en kool. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anjang nang a echte sweet tissie voor fossie. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 4787679. Smakelijk eten!

0: is tijd voor het nieuws op Lim FM. Het is vrijdag 4 september 2026 en we zijn te beluisteren op 91.7 en ook op limfmc.com. Wij starten deze nieuwsuitzending met een bijdrage van Jason Pinas.
1: ABO-parlementariër Stanley Bettersen is geen voorstander van het wegsturen van Mennonieten die al geruime tijd bezig zijn in Suriname. Hij meent dat deze groep een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het land. Lim FM sprak de parlementariër hierover en we vroegen hem, onder andere, wat de beste oplossing zou kunnen zijn voor deze slepende kwestie.
2: Dat van de Mennonieten speelde de vorige regering. Ik denk dat veel eerder al Mennonieten poging hebben ondernomen om naar Suriname te komen. Ik wil niet eens praten over de Mennonieten in eerste instantie. Ik wil praten over onze bevolkingspolitiek. Ik wil praten over ons vriendelingenbeleid. Want dat is de grondslag voor hetgeen we hier zien gebeuren. Allereerst, onze bevolkingspolitiek moet ons laten weten. Wie brengen we het land binnen? Wie willen we hier Surinamer laten worden? En hebben we bevolkingspolitiek? Nee. We hebben geen document. Laat staan wetgeving waarbij je gereguleerd mensen zou kunnen toelaten onder voorwaarden. Inburgering, zo'n opleiding, zo'n belasting, etcetera. We hebben niet. We naturaliseren mensen nadat ze hier de tijd in het land hebben gewoond en zich aan bepaalde voorwaarden hebben gehouden. Doen we dat. Maar het is meer reactief, omdat de mensen dan al hier zijn. Ja. We zijn niet bewust erop uitgegaan, we willen intellectuele Cubanen laten halen, Venezolanen, om een land te helpen opbouwen. Die keuzes maken we niet. Het zijn de mensen die gewoon zelf komen. Op een gegeven moment is het een voldongen feit. Die mensen gewoon al 20 jaar hier zijn ingediend. En ja, ze voldoen aan voorwaarden, ze worden Surinamer. Dat is geen bevolkingspolitiek. Dat is hollen achter de feiten. Ons vriendelingenbeleid is daaraan gekoppeld. Wie laten we binnen? Wie krijgt de werkvergunning? Wat? We willen niet werken toch niet zomaar hier. Ze hebben een werkvergunning gehad toch? Wie heeft het gegeven? Want tot zover ik weet, wat het laatste wat ik begrijp, kan een vriendeling niet hier werken zonder werkvergunning. Misschien vergis ik me. Ken ik de wet dan niet? Misschien is het veranderd. Maar kan niet. En als je 2 jaar zoveel hier bent, moet je werkvergunning hebben als je hier je bent hier aan het werk. En nog erger, ze hebben verblijfvergunning. Toch? Want als je na 90 dagen je visum vervallen is of wat, moet je een andere status krijgen. Anders moet je weg. Dus ze hebben dat ook. Wie heeft dat gegeven? Laat de topjurist op dat gebied me corrigeren hoor, want ik weet niet alles over vreemdelingenwetgeving enzovoort. Maar waar ik het over heb, de Mennonieten hebben intussen een legale basis verworven om hier te blijven. En ook een legale basis verworven om hier te werken. Over de juridische status van het land kan je niet zeggen, het is niet hun eigendom. En ze hebben het ook niet in grondhuur. Het is een Surinaamse organisatie die erachter zit. En die waarschijnlijk legaal die Mennonieten daar kan laten werken. Die voldoet aan onze wetten als het gaat om landbouw, etcetera, etcetera. En onze domeinwetgeving. Dus nu, als je zegt dat je Mennonieten weg wil sturen, dan zal je status en verblijfstatus moeten opheffen. Toch? Je zal moeten intrekken en er zijn gronden op grond waarvan je zou kunnen intrekken. Dus ik zeg hiervan, als de president zegt, ik heb de president niet horen praten, maar als ze zegt dat ze ervoor zal zorgen dat ze teruggaan, dan weten we waarschijnlijk waarmee ze bezig is. De president heeft toegang tot topjuristen en anderen om haar te adviseren. Dus wat dat betreft, daaraan zal ik niet twijfelen. Wat ik wel vind, is dat dit ons weer laat zien dat we geen eenduidig beleid hebben in dit land. Iedere regering komt en verandert en doet weer iets anders. De vraag is, willen we dat? Want zijn de Mennonieten waardeloos voor ons, voor onze landbouw? Nee, dat zijn ze niet. Overal waar deze mensen zijn in de wereld, wat we horen, is dat ze landbouw op een hoger niveau brengen. En we zeggen al heel lang dat we voedselschuur willen zijn van CARICOM, we landbouw. Maar steeds minder landbouwers krijgen we. Steeds minder land wordt in cultuur gebracht. Steeds meer land wordt bebouwd, vruchtbaar land. We doen niet aan landbouw. We importeren nu landbouwproducten. Ga in die grote supermarkten. Tomaten uit alle landen in de wereld. Prei, noem maar op. Kousenband heb ik nog niet gezien uit andere delen van de wereld. Maar het zal niet lang meer duren. Dat we straks alles importeren, gebruik maken van onze dure deviezen. Dingen die we hier zelf kunnen planten. Dus, we zijn 100% mijnbouwland aan het worden. Waar we vroeger 100% landbouw waren, zijn we nu 100% mijnbouwland aan het worden. En als we zeggen dat is wat we willen, oké. Stuur die mensen niet weg. Ja, iedereen weg, bouw woningen. Op al die landbouwgronden, dan zijn we mijnbouwland, dan importeren we alle groenten. Als dat het beleid is, het mag. Je kiest als regering wat je wil. Maar als we predigen in onze verklaringen dat wij landbouw willen stimuleren, dan moeten we naar mensen zoeken die het voor ons kunnen doen. En zeker niet de Surinamer. Die wil niet meer aan landbouw doen. Hoeveel Surinamers doen nog aan landbouw? Heel wat doen nog aan tuinbouw. Rijstbouw is aan hapenkapen. Bijna geen rijst meer. Straks gaan we rijst importeren uit Guyana. Als het nog zo doorgaat. En dan is het ook afgelopen met onze rijstsector. En als we mensen vinden die zaken willen opkrikken. Ja, ze kunnen wel een discutabel record hebben waarschijnlijk. Maar ik denk niet dat het voor allemaal geldt. Want ze werken in heel wat landen. Dus als er zaken zijn, als ze hier wetten overtreden, dan moet je ze aanpakken. En als ze op een gegeven moment het gevoel hebben dat je ze te veel aanpakt, dan gaan ze maar weg. Maar als ze een bijdrage kunnen leveren, ieder die een bijdrage kan leveren, yeah, is wat mij betreft welkom. We zijn met te weinig mensen in dit land om het goed te ontwikkelen.
1: Dat was dus ABOP-parlementariër Stanley Bettersen. Wij spraken hem over de aanwezigheid van Mennonieten in Suriname.
0: En dat was een bijdrage van Jason Pinas in deze nieuwsuitzending. De Palu is uitgekomen na de persconferentie van president Jennifer Simons over de milieuramp, waarbij is aangegeven dat Grasalco verantwoordelijk is voor de schade. Volgens de Palu gaat het om een nationale ramp. Grasalco is een staatsbedrijf, dus voor 100% van ons allemaal. Wie Grasalco verantwoordelijk stelt voor de schade, stuurt in werkelijkheid de rekening naar het volk. Diezelfde bevolking die nu al leidt onder vervuild water en verloren visvangst, betaalt straks ook de herstelkosten. En ondertussen blijft de aankondiging van echte structurele maatregelen om herhaling te voorkomen uit. Lim FM sprak Henk Ramnandanlal, de ondervoorzitter van de Palu. Verder verwacht.
3: Nou, dus wat wij vinden is dat de maatregelen die ze aankondigen veel te mager is. En waarom zeggen we dat? Omdat we vinden dat als je goed luistert naar wat de president heeft gezegd, overigens de president is uitgekomen pas ruim na 2 maanden dat die massale vissterfte heeft plaatsgevonden in de Saramacaritie. En de conclusie die ze heeft getrokken had de lokale bevolking al vrij snel uitgevonden dat de vissterfte het gevolg was van een cyanidevergiftiging. En wat ze erbij heeft gezegd is dus dat er ook in levende vis zware metalen zijn aangetroffen. En eigenlijk als je kijkt naar wat daar zich heeft voltrokken, zou je van de president hebben verwacht dat ze het tot een nationale ramp zou moeten hebben uitgeroepen. De maatregelen die ze heeft aangekondigd is dat ze dus de SALCO, die ze verantwoordelijk is, als de verantwoordelijke ziet voor die vissterfte, een brief gaat schrijven daarover. Ze heeft verder de lokale bevolking opgeroepen om geen vis meer te eten. En ik geloof dat ze een keer op bezoek is geweest bij die lokale bevolking, waar er ook pakketten aan is verdeeld. En dat vinden we te mager. Als je begrijpt dat zware metalen, die hopen op in het milieu, en die hebben zeker de neiging om mee te gaan met de stroming van het water. En de getroffen gebieden is niet beperkt tot alleen maar de gemeenschappen die direct wonen rondom de concessie van Grasalco, of direct wonen rondom de Boerenkreek die vervuild is, of leven rondom dat deel van de Saramaka rivier waar de Boerenkreek in uitmondt. De rivier stroomt verder langs de kust waar heel veel mensen wonen, en het stroomt ook nog uit in zee, waar dat vervuild water naar onze mening mogelijk ook de vis in zee en de krabben die daar leven ook mee vervuild. Dus je begrijpt wat wij zeggen is dus dat je kijkt naar het gebied dat is getroffen door die cyanidevervuiling en kennelijk ook door een vervuiling van zware metalen, dan zou de president eigenlijk veel meer maatregelen moeten nemen. Ook veel meer, veel grotere deel van die samenleving oproepen om uit te kijken, om geen vis meer te eten uit de Saramaka rivier. En we vinden dus daarom dat de president veel te mager heeft gereageerd op die massale vissterfte. Als je begrijpt de omvang van die ramp, dan moet ze ook eigenlijk zo snel als mogelijk een onderzoek laten instellen naar eventueel ook de vissen die benedenstrooms leven in de Saramaka rivier, maar ook naar vissen en krabben die voor onze kust voorkomen, in hoeverre die ook al niet zijn vervuild. Al jaren roepen milieuactivisten de regering op om niet te kijken alleen naar daar waar er kwik wordt gewonnen op deze wijze, maar ook in gebieden waar er met kwik goud wordt gewonnen. En we weten dus dat deze gebieden, water die uit die gebieden komt, dat die ook uitstromen in rivieren, de Marowijnen, de Suriname rivier, en die dan ook uiteindelijk in zee uitkomen. Dus het gaat niet alleen maar om vervuiling door cyanide nu, maar ook om een onderzoek in te stellen in hoeverre onze zeevissen ook al niet besmet is met kwik. Dat is dus één ding wat we vinden dat het ontbreekt in de oproep van de president. Een ander ding wat we constateren is die zaken die de president niet heeft genoemd. Namelijk dat ze niet heeft gezegd welke bedrijven daar met toestemming van Grasalco op dit moment op deze manier goud winnen. Dat ze daar geen transparantie over heeft gegeven. Terwijl de lokale bevolking eigenlijk direct al de conclusie had getrokken dat het om bedrijven gaat die dus verantwoordelijk voor gesteld moeten worden met toestemming van Grasalco. En natuurlijk juridisch is Grasalco uiteindelijk verantwoordelijk. Maar ze had dus ook kunnen noemen de bedrijven die daar actief zijn met naam en toenaam. En de lokale bevolking wijst al jaren de vinger naar bedrijven die gelieerd zijn met mensen in de top van de regering. Ook gelieerd zijn met de partij waar de president op dit moment voorzitter van is. We zouden ook maatregelen willen horen op mogelijke importverbod van cyanide. Want de cyanide die gebruikt wordt in de goudwinning, die wordt op een bepaalde manier in een bepaalde vorm geïmporteerd. En die wordt ook niet volgens de voorschriften getransporteerd, zelfs naar het binnenland. Allerlei berichten die we ontvangen, dat die zakken met cyanide niet met beschermende kleding naar het binnenland wordt getransporteerd. Er zijn allerlei berichten in het verleden gekomen dat zelfs boten zijn omgeslagen met die zakken cyanide in het Zuurmeer. Die maatregelen hebben we nu gehoord. Of dat ze zegt dat vanaf nu de goudwinning met cyanide onder scherpe controle zal worden onderworpen. Ook dat hebben we niet gehoord. Eigenlijk waar het op neerkomt is, we hebben te weinig maatregelen gehoord van de president, wat ons garandeert dat deze vervuiling niet meer gaat voorkomen in de toekomst. Zeker als we kijken naar de omvang van die vervuiling en de ernst van die vervuiling, want cyanide is een dodelijke gif, zou je verwachten van de president dat ze ook maatregelen zou aankondigen. Die herhaling van deze vissterfte zou moeten voorkomen.
0: Brengt deze ontwikkeling ons volgens u op het punt dat we nu geen andere keus hebben om het gebruik van cyanide toe te roepen?
3: Dat is niet wat wij zeggen. Wat wij zeggen is dus dat cyanide, de wijze waarop het nu wordt gebruikt, zonder toezicht. En je zou bijna kunnen zeggen op een vreselijke, niet professionele wijze, bijna een soort amateuristische wijze, als we dus de beelden mogen geloven die we zien, die wij ontvangen in het Nederland, waar er vierkante meertjes worden gegraven die afgesloten worden met plastieke beleiding, waarin dan vervolgens allerlei erts, ze noemen het bakasanti, die overblijfselen van goudwinning met kwik, dat ze die vervolgens spoelen met een cyanide oplossing, wat dan opgevangen wordt in die meertjes. En als je ziet hoe die meertjes zijn gegraven op een heel amateuristische manier, dan begrijp je dat dat alleen maar een kwestie van tijd is of er nog meer van dit soort ongevallen zich voor zullen voordoen. Wat wij vragen aan de regering, om daar regels aan te binden. Er zijn reeds al een heleboel regels waar een concessionaris zich aan moet houden. Maar wat wij oproepen, waarvoor wij de president oproepen, is om daar strikte regels aan te binden. Omdat we begrijpen dat met cyanide, want het zijn niet alleen maar de kleine goudzoekers die dat dus gebruiken. De grote goudmaatschappijen die gebruiken al jaren cyanide voor de goudwinning. Maar daar zien we dus dat cyanide meren, dat die aan hele strenge regels zijn onderworpen. Zeker de wijze waarop ze worden gegraven en aangelegd. Er vindt daar controle plaats. Omdat men weet dat het gaat om zeer giftig spul. En dus als we dus dat willen toestaan op deze manier, dat ook de kleingoudzoekers cyanide gebruiken, dan zeggen wij, stel daar regels voor en laat er toezicht op zijn. En zorg ervoor dat dit niet meer zich herhaalt. En als het zich herhaalt, laten we dan in hemelsnaam goed onderzoek doen en de samenleving, de mensen die eromheen wonen of de gebieden die worden getroffen, op de hoogte stellen van wat zich daar heeft voltrokken. En we hebben niet het gevoel dat op het moment de regering voldoende de samenleving inlegt van wat er zich daar heeft voltrokken. En dat is dus het gevaar waar wij in zijn terechtgekomen. De regering doet veel te lang over om de oorzaak van zo'n vervuiling om die te vinden. En als het dan aan het licht komt, zien we dat de regering eigenlijk niet onvoldoende beseft kennelijk de omvang van die ramp die daar heeft voltrokken. En dat is eigenlijk waarom we vinden dus dat de regering zou moeten handelen naar de serieusheid, hè, dat het dus een zeer ernstige ramp is geweest wat zich daar heeft voltrokken, die waarschijnlijk nog op de lange termijn zijn gevolgen zal hebben.
0: En dat zei Henk Ramnandanlal, de ondervoorzitter van de PALU. Wat nodig is, is duidelijkheid en bescherming voor iedereen die aan deze rivier woont, van concessie tot aan zee. Wat nodig is, is streng en eerlijk toezicht op goudwinning met cyanide en de politieke moed om ook ongemakkelijke belangen daarin te benoemen. Herhaling van deze levensbedreigende cyanidevervuiling moet kosten wat het kost worden voorkomen, zegt de PALU in de verklaring. Het Directoraat Nationale Veiligheid organiseert deze week in de congreshal de Nationale Veiligheidsconferentie. Het congres vindt plaats van donderdag 3 tot vandaag vrijdag 4 september en heeft als thema strategische weerbaarheid en integrale samenwerking. Er komen vertegenwoordigers van diverse veiligheidsstakeholders bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen en de samenwerking rond nationale veiligheid te versterken. Minister Harish Manohar van Justitie en Veiligheid gaf het belang aan van samenwerking. Hij verwacht dat de conferentie concrete voorstellen oplevert om vertrouwen en duidelijkheid in de samenwerking tussen politie, defensie en civiele actoren verder te versterken. Tijdens de conferentie worden onder meer criminaliteit, transnationale en ondermijnende criminaliteit, cybersecurity, maritieme veiligheid, energie en kritieke infrastructuur, economie en voedselveiligheid, als ook zekerheid besproken. Carmen van Dijk, onderdirecteur veiligheidsbeleid, heeft toegelicht dat de dienst als strategisch orgaan de president en de regering adviseert over mogelijke dreigingen. Ze benadrukt dat DNV geen politie- of militaire organisatie is. Wij verzamelen en valideren informatie en brengen op basis daarvan advies uit. Het gaat daarbij om onze gezamenlijke nationale veiligheid. En hiermee beëindigen wij deze nieuwsuitzending op vrijdag 4 september 2020.

0: Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.
1: Oscar.

0: We feel thing, nigga.
1: Hier heeft u het menu van Eethuis Esseline op 4 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, anitriberi moxalesi, gebakken vis met oma haar speciale saus, pindasoep met tongtong en kip erin, als eieren, zoutvlees en of varkenstaart, gehaktbal, rund in tomatensaus. En als groente hebben wij kouseband, klaroeng en kool. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anyang nang a echte sweet tissy voor fossie. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 4787679. Smakelijk eten!
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
3: All the hits.

0: amazed, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 4 september. Aukersoep met kip en zoutvlees. Jarpissi moxalesi met gerookte kip en ovenkip. Zuurkool met spekjes en kip. En gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: odo takso. Akis malontu dan tide da unkondoro baka nanga na beskopu oftewel na odofuna dei. En a beskopu tide da takso sasa wantrong na wanyari krabu elau. En dat wil zeggen, mijn mensen, waak ervoor dat je niet meer dan eens in dezelfde val wordt gelokt. Zoals een wantrong, nou een jari. Krabu, elau.
1: Shup, shup.

0: Taki, Tantaki.
1: Judith Kapsalon aan de Kwattenweg 175. Voor een goede haarverzorging.
2: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails en Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
4: Ogie's Livestream en Ogie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Seniority, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
5: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
6: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
7: Een huis wordt pas echt een thuis met de juiste sfeer. Bij Kirpalani vindt u alles om uw woonruimte comfortabel, stijlvol en helemaal naar uw smaak in te richten. Van heerlijke banken om samen bij te ontspannen, stijlvolle tafels voor gezellige momenten, praktische kasten, comfortabele bedden en mooie woonaccessoires. Ontdek meubels die passen bij uw leven en uw woning. Bij Kirpalani vindt u kwaliteit, comfort en inspiratie onder één dak. Kirpalani, van een huis naar een thuis. Kom gauw langs en breng uw droominterieur tot leven. Kirpalani, safe and enjoy!
8: Samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
9: De regering is zich bewust van de huidige druk op het elektriciteitsnet en de aangekondigde mogelijkheid van tijdelijke stroomonderbrekingen door de EBS, de energiebedrijven Suriname. De directe oorzaak is het sterk gestegen stroomverbruik in ons land. Omdat noodzakelijke investeringen in de afgelopen jaren onvoldoende zijn gerealiseerd, is er op korte termijn geen snelle oplossing beschikbaar. Dit betekent dat de kans op zogenaamde loadshedding tot eind november aanzienlijk is. Houdt u daar rekening mee. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om bewust en zuinig om te gaan met elektriciteit. De regering werkt samen met EBS aan structurele oplossingen en investeringen, zodat Suriname in de toekomst beter voorbereid is op de groeiende vraag naar energie. Tot die tijd wordt gerekend op een ieders medewerking en solidariteit.
0: Hoi mama.
10: Hallo Shelle, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
0: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
11: Wrong. Je zin was 100 euro, Jim.
0: Mama, ik zei 50 euro.
11: Maar dan van jou zin was 100 euro daar.
0: Ik zei 50 euro, mama, 50.
11: Nee, mijn broer. Omdat Debra die zin, Jim, na 100 die zin niet.
0: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
11: Maar hier en nog. Die zin heeft via Western Union die Appengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top, de smijf is aan het gaan. If stop that you're sending our trappers, that's the one.
0: Ja, maar ik weet. Ik doe...

0: Attacchi dis na o.
1: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori, always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from

We meet Baga vanmiddag op de hoek of bij de keukentafel of we meet in de auto op het balkon, op het terras, op het erf, in de slaapkamer, in de woonkamer. Achterterras, op kantoor, in de bus, in de taxi, in de snodder. Wij komen weer bij elkaar. Nu op 4 september.

Clifton Michael Limburg is de naam en het is Lim FM. Op 917. En op

0: Bedankt weer Sma Odi in Aladdin District. En ja, we hopen dat we er samen iets moois van kunnen maken. Laat mij beginnen, dames en heren, met de jarige. Ik feliciteer de mensen die vandaag jarig zijn op 4 september. Je herdenkt je geboortedag natuurlijk, want dat houdt jarig zijn in. De dag waarop je bent geboren, een paar jaren daarna, op die dag, een paar jaren daarna. 4 september 1950 bent u geboren. Dan bent u 74 jaar, heb ik het goed? Nee, 76. Heb ik het goed? 1950. Die kunnen niet zwakke jaren. Ik denk 50. De mensen die in de jaren 60 zijn geboren. En die luisteren. Abakanatori, goedemiddag. De mensen die in de jaren 70 zijn geboren. En die luisteren. Taku Odi en Zayluku. Zijn er mensen die in de jaren 60 zijn geboren in die live? Zijn er mensen die in de jaren 70 zijn geboren in de live? Ben je 1970, 71, 72? Jij bent 76, oké. Okay. Doet mooie missie, 76. Dus jij bent 50 jaar. Ja, 50-jarige vrouw. Goedemiddag, mevrouw. Zijn er mensen die in 77, 78, de mensen van de jaren 70, zijn er mensen van, iemand, wat ben Andrew, ben je 67 of ben je geboren in 67? Wat is het precies? Iemand zegt, ja, ik ben van 74, nou dan bent u 52, ik ben 9 januari 1960. Sang 1906, iemand zegt bouwjaar 5 oktober 1972. Ai, bouwjaar. Productiejaar. Ik ben 1970, oh, ik ben 1967. Ik ben Revelino Dongo. Amara dan 1979. German van Amara 1978. Ik ben van 1974. Marita is van 1966. We zijn allemaal oudjes hier bij elkaar. 1966. Ja. 1973, 1960. Oudjes is een grap hoor, want ik ben ook in die groep. Ik ben van 1971. We zijn niet oud hoor. We zijn absoluut niet oud. Ucha ervaring. Vooral dit maar meneer Ulrich Tjerakon, 1966. Dat want dat je 60 jaar je hebt dadelijk. Tja, ervaring. Roy Charles Beise, 1954, ik ben 54, oké. Okay. 7 maart 1958. Ruud Jurel is 1966. Toch leuk om... Mala Kuldeep Singh is 1958. Connie Meiland is 7 januari 1967. Marlon Oliveira is 1960. Vivian Zeedorf is van 1960. Inge Hortens is van 1973. En ik ben 52, oké. Okay. Dus nou als massa geboren 2000 in Arki. Laat me even kijken hoor. Oud Manicoot 1977. Februari 1969, 1960, 1968, bojaar 1951. Ah! Inke is eind mei 72, 15 januari 1980. Oh, teacher. Diane, hoe gaat het? 1980. Wacht even, als je van 1980 bent, dan ben je 46, toch? Diane, 1980. Oh, kijk, 1984 daar. Ja, oké. Okay. Ik dacht dat jullie er niet waren. 1978. Lydia Sherina. Wanneer ben je? 76. 10 januari 68. Jongen, dit is die bochelij, jongen. Ik ben 65. Kijk eentje. Oshanko Baldwin is de jongste hier. 1995. Oshanko is 31. Amazone 84. Shanko, ja baby. Ja baby tussen ons. En toch is Shanko namelijk de man die alles bijhoudt hier. Vanessa is 86. Oké, mooie leeftijd, 86. Je bent 40. Leendert Kana, 77. Jamang. Is een leuke groep hoor, 1983. Ja, Vincent Mahabir Singh, 1945. Big Madrape. Goedemiddag, meneer Vincent. Johnny van der Vloot, 1992. Rashdani is 1990. Oh, niet pas komen ze. Komt-ie, oké. Jongens, hoe mam je bijna was aan jou? Je fysie den dingen erin. De smabaka 2000 na. Grumbana. Maar ze moeten er zijn natuurlijk, hè. Om een grap. Soms dat bala moest groen voor zijn kolipi. Anders heb je er ook niks aan. Dus ik groet nogmaals Marciano Frits, trouwluisteraar vanuit de States, 22 december 1980. Nice man. Ik ben blij met jullie allemaal en het is mooi om te zien, Isabi, dat Abakan Natori Ewaka met al deze mensen dwars door alle leeftijden. Isabi, nogmaals bij jaren gefeliciteerd. De mensen die een sterfgeval hebben, Krakti en Aladdin Smasang, Esigipchi en zo. Van harte beterschap toegewenst namens de hele Lim Crew. De voorzitter van de Nationale Assemblée heeft gereageerd op. Blackie, ga even rustig zitten. Ik ga het bruintje nu weer even overnemen. De voorzitter van de Nationale Assemblée heeft gereageerd, dames en heren, op de uithaal van Leo Brunswijk. Leo tak de mee tak doem si drapen in DNA. Ik de maar begin pai de rekening, want de man is pai. We begin pai uw rekening voor zo begin takkie. Dat moeten jullie doen, zegt Brunswijk. Hij heeft dat aan Son Web gezegd. Hey, mijn stick guys is in de machine AUB. Even dat Sunweb gezegd van Gail. En ja, vele mensen hebben gezegd, maar ze heeft samen met Brunswijk. Vind ik dat zo aan niet. Brunswijk moet wel weten dat de mensen in de Nationale Assemblée DNA naar een volksvertegenwoordiging en de meentak namens haar volk en moet hij eerlijk een loodshedding zijn en weer hoe het. En we weten wat er speelt, want natuurlijk, de man moest die zo'n money en zo. Maar load shedding is weer hoe het. En dat is echt zo, weet je wat het probleem is? If je apparaat broken, dan ben je in een wakka wakka. Want geen enkele ijskast vind je voor 500 SRD. Isabi, of als aan zij waren, Alice, was aan ding te. Jonge Uru Bruyne Boeren, vast aan je potent naast aan dat meedraai. Hoe je dat in? Een microwave. Isabi. Dus. Wacht, ik heb hier goed nieuws. Ik ga dat zo lezen. Dus de mensen raken geïrriteerd. Ja, de mensen raken geïrriteerd. Ook zou ik maar zijn, Jim. Jamino Karamane, want het is geen onbekende in het land. Maar met dotakis el almatak limbo. En dat puntjes load shedding ding van IBS. En weer mijn puntjes idee. Echt zoveel puntjes apparaten gaan kapot. En niemand die je vergoedt. Kan puntjes IBS geen puntjes schema maken. En bekendmaken wanneer en hoe laat puntjes stroom uitvalt. In plaats van puntjes leeuw. Ik leg wel op puntjes uit. Ik me voeg aan op puntjes. Nee, de puntjes aan mij potie, want kijk, burger kon de dingen zeggen, ik want people, maar de was, snap je? hier staat geen mappie maar. De wasat nabja, het wil ook, het begint met een M. Met een M en het eindigt met een P. Dat is zo puntjes, puntjes. Dus maar een wraak. En ik kan het begrijpen, omdat tegenwoordig, brad, dat kan de fossie bekant dat ik arkino, mi faya, jeep mi even, mi wan bijwang, wan je ijskas, of wat wasmachine, isabi. Want hij is stronger, ja zo. Ondanks stabilizer of valens aan nieuwe haar, alles aan poeru. Ino had ik nog een keer kans. Dus de mensen in Fuga. En Brunswijk moet begrijpen, dames en heren, dat die mensen geïrriteerd raken. En wij kunnen niet met z'n allen gaan zitten in DNA om te praten. Dus na zo'n akondre setikba, dat zijn de structuren van die democratie. Je hebt een DNA en DNA praat namens het volk. En DNA, en we zijn niet altijd tevreden met ze, maar ik denk, ik ben voorzichtig, heren, ik denk, dames en heren, dat Aladdin Sansare Mantaki in DNA over een loadshedding, dat het volk zich daarin wel terug kan vinden, want de mannen hebben vragen gesteld, Isabi over EBS en zo, maar Brunswijk die zegt aan Son dat de mij klets.
1: De mensen in de Nationale Assemblée, ze moeten gewoon hun mond dicht houden. Ze betalen geen stroom. Laten ze eerst kijken naar hun rekening, hoeveel ze de IBS moeten betalen, voordat ze daar allerlei gekke dingen uitspreken. Men wil daar show kan maken, mismanagement. Daadwerkelijk is het mismanagement. Want als we dat goed moeten toepassen, dan moeten we de Nationale Assemblée afsluiten. Dus vandaar dat ze praten over mismanagement, omdat ze het niet afsluiten. Ze betalen niet, toch? Hoeveel gebouwen hebben ze? Hoeveel airco's hebben ze? Hoe lang hebben ze niet betaald? Laten ze aantonen wanneer ze de laatste betaling hebben gedaan.
0: Ja, maar aan de andere kant maakt hij ook een fout als je het mij vraagt. Want als ze zo achter staan, is het mina bij je kot mee. Heeft hij maar zijn arki nog bij je kot. Dus in feite, hem kot DNA. Sorry, DNA. Ook, de stekker gaat eruit. Geen stroom, want jullie betalen niet. Isabi, want waarom zou je voor DNA uitzending moeten maken? Luko heeft nou atoso, dan ik kan taki atoso, maar DNA heeft de mannen bestuurd, maar op een hoge rekening. Wat is dat bedrag? Hoeveel moeten de mannen betalen? Isabi, maar ik vroeg me dus aan de andere kant af, kijk, we zijn geen vreemden in Jeruzalem. Leo Brunswijk is untouchable. Goed, dat kan zal ik vast aan de. Is untouchable. Want, even bij de wan traditor bij de na. Noem eens iemand die daar zat. Die zou dat nooit zo zeggen. Leo Brunswijk kan dat zo zeggen. Omdat dat man bakat ranga. O, nou wie kiet die man? Te weet hij na kondre. Oesap zijn zat op. Eigenlijk, dames en heren, is die president, ja, je kan niet zeggen dat ze slap is, want dat hoor ik mensen zeggen, waarom treedt ze niet op tegen Brunswijk? Het is een kwestie van dingen overwegen en wiggy go, wiggy kong. De man zijn broer is Ronnie Brunswijk, maar abi om een zetel in DNA. En je hebt een gegeven, dames en heren. Je hoort me het niet goed praten hoor, ik zeg gewoon, dit is gewoon feitelijke informatie. Je hebt een situatie waarbij Solisi, de Mau Abi, a 34 van nodig voor een bepaalde wetten te kunnen aannemen. Dus ik denk dat die president geen kansen wenst te nemen. Dus ze denkt, laat me de andere kant opkijken, want als de mannen eruit stappen, dan zit ik te kijken of dan moet ik gaan lobbyen bij de VHP. Isabi, om aan de 34 te komen, dan moet ik een paar. Ja, dat is soms dat politiek spel, maar misschien wil ze dat ook niet doen om een knieval te gaan maken voor sommige VHP-leden om aan die 34 te komen, om toch bepaalde wetten te kunnen doordrukken, of te kunnen aannemen, beter gezegd. Dus, die man gaat je bigitaki geven. In die zin, je zal twee keer nadenken als hij. Als het de directeur was van een ander parastataal bedrijf, dames en heren, dat zou die zo horen kiezen, denk ik. Weet ik. Maar de man heeft de politieke backing. Dus je moet enorm veel politieke guts hebben. Politieke moed hebben. Politieke durf hebben. Ballen hebben. Maar dat heeft die president niet. De president is een vrouw. Om te zeggen van, Arkino, tot hier en niet verder. Isabi, dat is gewoon iemand zo. Leo Bakatraga. Tot op dit moment, as we speak, we leven 2:30. Kan de inowaiering, maar Leo Bakatraga. Weet niet hoor. Wat zou ik je anders moeten zeggen? En natuurlijk, dames en heren, is het niet goed. Het is niet goed. Ik vind het vervelend. Maar je moet er, de president alleen, jij moet weten hoe je ermee deelt. Want ergens vind ik het niet gepast. Want er zijn verhoudingen in het land. Gezagsverhoudingen noemt men dat. Dus een directeur van een parastataal bedrijf, ook al is die ontevreden over dingen die gezegd worden in de Nationale Assemblée, zou die directeur van het parastataal bedrijf zijn woorden moeten kiezen. In elk geval niet zeggen dat de mensen daar hun mond moeten houden, want daarvoor worden ze niet betaald. Ze worden betaald om te praten, om te discussiëren, om te debatteren. Dus ze kunnen hun mond niet houden. De directeur van het parastataal bedrijf kan hooguit zeggen, laat mij u vertellen, het verbaast mij dat de Nationale Assemblée zo hoog van de toren blaast. Want laat ik me vertellen, ze hebben een hoge rekening. En eigenlijk zou ik ze moeten afsluiten. Maar zo hard zeggen ze moeten hun mond houden. Dat is, het is niet goed voor de verhoudingen. Mensen, Isabi, neem mij dat de gezagsverhoudingen. De man aan DNA. En feit is een feit. As we speak, Leo Bakatraga. You know the answer to me? The time you want to say, no? The time you want to say. The time you want to say. I'm Bakatraga. You must have to hold the coalition in stand, of the minister. The president leunt op die mannen. As the situation was, dat een partij 26 had. Zoals NDP toen 26 had. Begrijp je? En een partij die zou komen joinen. Hoe zag die regering eruit? De partij heeft 26. En UA join. Dat ook al hebben ze die 34 niet. Ook al heb je die 34 niet. Maar je bent er wel dichtbij. Dus dan is het tenminste makkelijker om te kunnen schuiven. Isabi. Maar, net als, het is nou eenmaal zo. En Motaigi, ook in de politiek werkt het zo. Eigenlijk, overal, maar ook in de politiek. Een moment, minanga yu eroko samen. Dat wees in een vrede gimi. Maar if I gim even a gevoel dat wel je hoort, toen si voor rekening na mi. Moos hoeft ik me toe punt niet op alle lezen jaren. Isabi. Moos hoeft ik me kans naar je alle lezen. Soms, dames en heren, moet je kijken. Laat me niks zeggen. Sami, dank ja. Tot op dit moment. Leo Bakatraga, bra. Ik had dat gezegd wat niet. Niet af de eerste aan mij. Maar man, ik had de Leo zelf dat ik nog leren boeien op schaas en zo. Maar mij en Lucas aan je. Mijn Lucas is realistisch, zo simpel is het. Isabi, zo simpel is het. Maar goed, Mibel, meneer Adin, wat doe je, Sabi, dok? Hoe zit het? Hebben jullie nou een hoge rekening of niet? Isabi, moeten jullie nou betalen of niet? En je weet hoe het land zo ingewikkeld is. Isabi, dus Adin zal het wel uitleggen. Dit gesprek is overigens al op YouTube, want ik heb hem vanaf 10:50 gesproken. En ik dacht, waarom wachten tot Bakanatori? Dus Dat is wel een policy hoor. Als we om 11 uur niet of om 12 uur een interview doen en het is toch wel een actueel ding, dan we nou wacht niet toe juro om het uit te zenden, want we zullen die wel die aansluiting maken. De dingen die ik hier gezegd heb, heb ik natuurlijk niet gezegd toen om 10:50. Maar dit is Baganatori. Wij brengen u nu de reactie van de voorzitter van het parlement, want hij is de enige man die aan ons kan vertellen, dames en heren, of de ma abiwa rekening drapen of niet.
2: Nou, de Nationale Assemblée heeft geen rekeningen bij de EBS die openstaan. En er zijn helemaal geen rekeningen opgebracht. Wat ik daarmee bedoel is, de EBS biedt ons geen rekeningen aan. 14 juni heb ik nog een oud schrijver gevonden, 2013. Aan de directeur van EBS. Kijk hoe lang geleden dan. En hij heeft de assemblee gevraagd de facturen van die aansluiting aan het parlementsgebouw naar haar toe te sturen. Met de toezegging die maandelijks te betalen. Die brief is, daarop is nooit gereageerd. En ik heb laatst 5 juni 2026 aan de minister van Financiën en Planning dit ook gemeld. En een verzoek gedaan. Want zij heeft dan zelf het verzoek ook gedaan aan ons, 26 mei 2026. En ik heb dat toen op gereageerd. En ik denk dat, even kijken, we gaan het weer opnieuw natuurlijk vragen. Maar u kunt erop dus rekenen. Als ik zeg er een rekening die nooit gestuurd is, die kan natuurlijk dan ook nooit onbetaald zijn.
0: Maar voor alle duidelijkheid, om welk gebouw gaat het? Want er zijn 2 DNA-gebouwen, toch? Waar jullie nu vergaderen en het gebouw dat dus recentelijk is opgeleverd aan de Gravenstraat.
2: Ja, dus ze zijn allemaal de laatste brief die wij gestuurd hebben aan de minister Financiën om aan te geven dat de facturen, natuurlijk waar de facturen naartoe gestuurd worden, wij willen dan. Want als er een open factuur is, betalen we het sowieso. Maar als er geen facturen zijn, dan betaal je niet toch. Maar dat moet natuurlijk formeel. En natuurlijk bij de staat hebben we dit probleem ook als gewezen vicepresident. Heb ik ook gezien hoor. Vele staatsgebouwen en achterstand in betalingen. Maar die dingen moeten goed geformaliseerd worden eerst. En natuurlijk begreep ik gewoon verplaatsen van hier naar daar ministerie schuiven. Maar ze kunnen erop rekenen hoor. Er is geen rekening van de EBS bekend. Voor de assemblee. En ik heb al gezegd, die brief is al gestuurd, 2013, daarop is er nooit gereageerd. En zodra een rekening is, we hebben het aan minister Financiën gevraagd. Zij heeft ons gevraagd, wij hebben gereageerd. We hebben gezegd, zodra een rekening is, wordt zij betaald. En natuurlijk gaat dat ook via Financiën.
0: Oké, dus DNA betaalt niet rechtstreeks die stroomlevering. Financiën doet dat.
2: Ja, dus dat we kunnen het rechtstreeks doen als we een aansluitnummer krijgen. In die brief van 2013 hebben we dat ook gevraagd. We hadden een nummer doorgegeven. En gezegd, luister, wij willen die rekening juist ontvangen. Als we de rekening ontvangen, dan betalen we. Daarom hebben we 2013 aan de directeur geschreven om schriftelijk te vragen met een aansluitnummer erbij. Maar de rekening, het gaat om die rekening, toch? En als de rekening stuurt, dan wordt het betaald. Dat kan via Financiën, maar veelal is Financiën dan uitbetaling, rekeningen en zo. Maar de begroting, delen we. Tot een bepaald moment is de assemblee autonoom.
0: Dus het kan zijn dat Brunswijk gelijk heeft dat er een rekening is, een openstaande rekening. Alleen moet Financiën daarvoor opdraaien. Zegt u dat?
2: Nee, de rekening moet eigenlijk bekend zijn. Het gaat erom waar wordt dan de rekening neergezet. Wordt het bij de regering neergezet? Want bij ons is het niet bekend dat de rekening bij ons komt. Zolang die rekening niet bekend is en aan ons gegeven is, dan kunnen we niet betalen. Dan moet aantoonbaar zijn. Dus ik draai het juist om. Ik draai het juist om met die stukken erbij. Laat de EBS tonen wanneer zij ooit een rekening heeft gestuurd. En als ze dan tonen van oké, maar het is naar de regering gestuurd, dan betalen we het. Dat is geen probleem. En deze gewoonte natuurlijk van de regering, van staatsorganen, organen en zo, zou er goed moeten bekeken worden. Van, wordt het een betaling, wordt het een verrekening, want dan zegt men ja, het is van de staat en het is een staatsbedrijf. Dus dat alles kan je uitzoeken.
0: Ja, dus met andere woorden, het is dus nog niet duidelijk bij de overheid wie precies moet betalen.
2: Wie moet opdraaien.
0: Wat zegt u?
2: Wie daarvoor moet opdraaien. Als die rekening duidelijk naar ergens gestuurd wordt, dan weet je wie daarvoor moet opdraaien. En dan het parlement heeft helemaal geen probleem om te betalen. Maar het moet toch duidelijk zijn wie moet betalen.
0: Heeft Brunswijk jullie hiermee in verlegenheid gebracht?
2: Ik zou niet daarop een concreet antwoord geven. Ik denk dat frustratie wederzijds is, hoor. De frustratie bij het bedrijf, omdat het bedrijf uitdagingen heeft. Maar hij moet ook begrijpen, de frustratie is bij die samenleving ook. De gemeenschap zit, er zijn gezinnen en bedrijven die in het donker zitten. En dan gaat de assemblee zijn stem laten horen. Vragen stellen namens het volk is het werk van de assemblee. Het werk laten wij ons door niemand ontnemen. En de regering heeft die vragen ook beantwoord toe aan minister natuurlijke hulpbron ABM voor gevraagd hebben. Hij heeft concrete antwoorden gegeven van ja, de regering is achter ook in het betalen van rekeningen en dat soort van zaken. En ze zijn bezig te kijken hoe ze de inhaalslag maken. Dus die frustratie is natuurlijk wederzijds. We moeten ons natuurlijk als politici helemaal zoveel mogelijk de discussie factual houden, toch? Op basis van feiten. En dan komt het wel goed.
0: Maar hoe gaat u ermee om? Hij is de directeur van een parastataal bedrijf. DNA is, wat gezegd wordt, het hoogste college van staat. Hoe plaatst u dat, de gezagsverhouding?
2: Nou, over de directie. De aandeelhouder is de staat. De aandeelhouder is de regering. En ik natuurlijk vanuit onze rol. Wij zijn controleur van de staat. Dus we controleren de staat, niet rechtstreeks ABS. Natuurlijk kun je zeggen, in het verschiet, in de toekomst ligt een enquête recht waar je rechtstreeks allerlei instanties financieel dan doorlichten en doorvragen. Dat komt nog. Maar in deze fase is de aandeelhouder de regering. En die zou dan erop moeten toezien dat de stroomlevering gezinnenbedrijven optimaal is. En deze frustratie dus die we nu zien bij het parlement, ook bij het bedrijf, kunnen dan uit de wereld geholpen worden. Maar deels is onze verantwoordelijkheid daar transparantie in te brengen. Als we vragen stellen, moet men niet boos worden. Als we vragen stellen, en het parlement stelt altijd vragen, is het in belang van het volk, want de volksvertegenwoordiging doet dat. En als mensen in het donker liggen, dan gaat men natuurlijk wat emotioneel en wat giftiger. En dat is hoe het huis van het volk werkt. Maar onze taak is controlerend. En de regering moet als aandeelhouder kijken hoe ze met ABS hiermee omgaan.
0: Ja, maar de vraag was eigenlijk meer, of misschien moet ik die vraag openlijker stellen. Kijkt u ervan op als een directeur van een parastataal bedrijf nogal fel uithaalt naar het controlerend orgaan van de staat, in dit geval de Nationale Assemblee?
2: Ja, kijk, als we burgers horen en bedrijven horen en iedereen heeft wat over elk parlementslid te zeggen en het parlement te zeggen. Het is niet minder scherp in het parlement. In het parlement hoor je van alles geschreeuwen, links, rechts. En dat zijn de gemoederen van het volk. Hè? En meneer Leo Brunswijk is ook deel van het volk. En hij heeft nu verantwoordelijkheid natuurlijk, dus ik vraag hem te kijken naar de verantwoordelijkheid. En natuurlijk de verantwoordelijkheid van het parlement en dat niet vergeten dat wij daarvoor voor het volk daar zijn, die hij eigenlijk ook dient. En wij dienen het volk ook. Dus laten we ons focussen op de noden van het volk, dan komt het wel goed.
0: Ja, maar u maakt zich dus geen zorgen dat bij het bespreken van de noden van het volk het licht daaruit gaat vanwege een mogelijke achterstallige betaling.
2: Net wat ik heb gezegd, er is geen achterstallige betaling, want er is geen rekening. Als er geen rekening is, is er geen achterstallige betaling. De vraag is, wie draait er voorop? Waar gaat de rekening naartoe? Dus net wat ik zeg, als er een achterstallige betaling wordt aangezet, of men zegt, dit is de rekening, dan betalen we, dat is geen probleem. En dan voor wat betreft stroom zou uitvallen en men is met load shedding bezig en dat soort van zaken, kan het parlement natuurlijk gaan kijken, moet men een extra generator inzetten, opvangen, dat soort dingen kunnen we doen.
0: Ja, oké, okay, goed. Dank u wel, voorzitter. Hoe ziet uw agenda er vandaag uit?
2: De stukken behandelen, voor morgen voorbereiden, want voor maandag. Wij werken natuurlijk, er zijn honderden stukken om af te handelen, dus ik blijf maar bezig. En doorverwijzen naar de commissies, subcommissies en vergaderingen.
0: Ja, u hebt er nog zin in?
2: Altijd, zolang de uitdaging groot tot oneindig is, dan ben ik er.
0: Goed, dat was de DNA-voorzitter. Dan weet u dus ook een gedachtegang, Sana, een gedachtegang voor de DNA-leiding, dames en heren. Zo, het is nog steeds Baganda Tori en Sami stuurde mij, Sami Durga, stuurde mij een bericht. Sami schreef Jimmy Cliff. En dan weet u dat ook, Sana. Vanmiddag heb je breaking news. Sami, het is nu officieel. Ik dacht dat ik jou als eerste moet vertellen dat het vandaag is geformaliseerd. Dus Sami, gefeliciteerd. En het vervolg mag dat Sami, dag heer adviseur. Gefeliciteerd met uw nieuwe verantwoordelijkheid. En als adviseur ga je dus wel vaker moeten uitkomen om sommige dingen te... zonder te gaan zitten op de stoel van de voorlichters. Want die moeten natuurlijk ook de ruimte krijgen om hun werk te doen. Maar Sami, gefeliciteerd met de nieuwe uitdaging, zoals we dat zeggen. En all the best. Mensen, ik heb een info dat met spoed is de Skoto Sint-Ikwan graafmachine voor opgravingen, om opgravingen te doen natuurlijk, op een terrein in Saramaka, punt. Dus Skoto, je hebt morgen info, maar weer 4-4 en toch Skoto is daar met spoed. De man tikwagraafmachine. En ik kan je zelf zeggen, tussen 11 en 12 in de ochtend, tussen 11 uur maand en 12 uur, om opgravingen te doen in Saramaka. Punt. De rest horen we wel. Ik ga, voordat ik die studiogast introduceer, toch een ander interview afdraaien. Weliswaar was dit vraaggesprek... is dit vraaggesprek... maar dat ieder die bij Limbo komt wordt aangenomen. If you want to minister, dan jij hem komt. Ay, mi cara, yo, no me jarap ya, a cuadrís, ya suitiara. No, fue Alberto Jiménez, if you want to minister, no me gana tu rimde. Yo quis a ti, bro, en la interview, dice, pero mi etaquen, na meneer Betterson etaquen. We hadden het vanmorgen in het nieuws. Meneer Betterson is DNA-lid van de ABOP. En Jason, by the way, Jason, onze Jason gaat ons weer eens ondersteunen. Je weet, hij was... hij is eigenlijk nooit weg geweest, hoor. Jason heeft... Jason is altijd een goede ondersteuner geweest vanaf de oprichting van LIM. En vanwege de ontstaande situatie zal

0: Hij meent dat deze groep een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het land. Lim FM sprak de parlementariër hierover en we vroegen hem, onder andere, wat de beste oplossing zou kunnen zijn voor deze slepende kwestie.
1: Dat van de Mennonieten speelde de vorige regering. En ik denk dat veel eerder al Mennonieten een poging hebben ondernomen om naar Suriname te komen. Ik wil niet eens praten over de Mennonieten in eerste instantie. Ik wil praten over onze bevolkingspolitiek. Ik wil praten over ons vriendelingenbeleid. Want dat is de grondslag voor hetgeen we hier zien gebeuren. Allereerst, onze bevolkingspolitiek moet ons laten weten. Wie brengen we het land binnen? Wie willen we hier Surinamer laten worden? En hebben we bevolkingspolitiek? Nee. We hebben geen document. Laat staan wetgeving. Waarbij je gereguleerd mensen zou kunnen toelaten onder voorwaarden. Inburgering, zo'n opleiding, zo'n belasting, etcetera. We hebben niet. We naturaliseren mensen nadat ze hier de tijd in het land hebben gewoond en zich aan bepaalde voorwaarden hebben gehouden. Doen we dat. Maar het is meer reactief, omdat de mensen dan al hier zijn. Ja. We zijn niet bewust erop uitgegaan, we willen intellectuele Cubanen laten halen, Venezolanen, om een land te helpen opbouwen. Die keuzes maken we niet. Het zijn de mensen die gewoon zelf komen. Op een gegeven moment is het een voldongen feit. Die mensen gewoon al 20 jaar hier ze hebben ingediend. En ja, ze voldoen aan voorwaarden, ze worden Surinamer. Dat is geen bevolkingspolitiek. Dat is hollen achter de feiten. Ons vriendelingenbeleid is daaraan gekoppeld. Wie laten we binnen? Wie krijgt de werkvergunning? Wat? We willen niet werken toch niet zomaar hier. Ze hebben een werkvergunning gehad toch? Wie heeft het gegeven? Want tot zover ik weet, wat het laatste wat ik begrijp, kan een vriendeling niet hier werken zonder werkvergunning. Misschien vergis ik me. Ken ik de wet dan niet? Misschien is het veranderd. Maar kan niet. En als je 2 jaar zoveel hier bent, moet je werkvergunning hebben als je hier je bent hier aan het werk. En nog erger, ze hebben verblijfvergunning. Toch? Want als je na 90 dagen je visum vervallen is of wat, moet je een andere status krijgen. Anders moet je weg. Dus ze hebben dat ook. Wie heeft dat gegeven? Laat de topjurist op dat gebied me corrigeren hoor, want ik weet niet alles over vreemdelingenwetgeving enzovoort. Maar waar ik het over heb, de Mennonieten hebben intussen een legale basis verworven om hier te blijven. En ook een legale basis verworven om hier te werken. Over de juridische status van het land kan je niet zeggen, het is niet hun eigendom en ze hebben het ook niet in grondhuur. Het is een Surinaamse organisatie die erachter zit en die waarschijnlijk legaal die Mennonieten daar kan laten werken. Die voldoet aan onze wetten als het gaat om landbouw, etcetera, en onze domeinwetgeving. Dus nu, als je zegt dat je Mennonieten weg wil sturen, dan zal je status en verblijfstatus moeten opheffen. Is al moeten intrekken en er zijn gronden op grond waarvan je zou kunnen intrekken. Dus ik zeg hiervan, als de president zegt, ik heb de president niet horen praten, maar als ze zegt dat ze ervoor zal zorgen dat ze teruggaan, dan weet je waarschijnlijk waarmee ze bezig is. De president heeft toegang tot topjuristen en anderen om haar te adviseren. Dus wat dat betreft, daaraan zal ik niet twijfelen. Wat ik wel vind, is dat dit ons weer laat zien dat we geen eenduidig beleid hebben in dit land. Iedere regering komt en verandert en doet weer iets anders. De vraag is, willen we dat? Want zijn de Mennonieten waardeloos voor ons, voor onze landbouw? Nee, dat zijn ze niet. Overal waar deze mensen zijn in de wereld, wat we horen, is dat ze landbouw op een hoger niveau brengen. En we zeggen al heel lang dat we voedselschuur willen zijn van CARICOM, we landbouw. Maar steeds minder landbouwers krijgen we. Steeds minder land wordt in cultuur.

0: natuurgebra. Steeds meer land wordt bebouwd, vruchtbaar land. We doen niet aan landbouw. We importeren nu landbouwproducten. Ga in die grote supermarkten. Tomaten uit alle landen in de wereld. Prei, noem maar op. Kousenband heb ik nog niet gezien uit andere delen van de wereld. Maar het zal niet lang meer duren. Dat we straks alles importeren. Gebruik maken van onze dure deviezen. Dingen die we hier zelf kunnen planten. Dus we zijn 100% mijnbouwland aan het worden. Waar we vroeger 100% landbouw waren, zijn we nu 100% mijnbouwland aan het worden. En als we zeggen dat is wat we willen, oké. Stuur die mensen niet weg. Jaag iedereen weg. Bouw woningen op al die landbouwgronden. Dan zijn we mijnbouwland. Dan importeren we alle groenten. Als dat het beleid is, het mag. Je kiest als regering wat je wil. Maar als we predigen en als onze verklaringen dat wij landbouw willen stimuleren, dan moeten we naar mensen zoeken die het voor ons kunnen doen. En zeker niet de Surinamer. Die wil niet meer aan landbouw doen. Hoeveel Surinamers doen nog aan landbouw? Heel wat doen nog aan tuinbouw. Rijstbouw is aan hapenkapen. Bijna geen rijst meer. Straks gaan we rijst importeren uit Guyana. Als het nog zo doorgaat. En dan is het ook afgelopen met onze rijstsector. En als we mensen vinden die zaken willen opkrikken. Ja, ze kunnen wel een discutabel record hebben waarschijnlijk. Maar ik denk niet dat het voor allemaal geldt. Want ze werken in heel wat landen. Dus als er zaken zijn, als ze hier wetten overtreden, dan moet je ze aanpakken. En als ze op een gegeven moment het gevoel hebben dat je ze te veel aanpakt, dan gaan ze maar weg. Maar als ze een bijdrage kunnen leveren, ieder die een bijdrage kan leveren, yeah, is wat mij betreft welkom. We zijn met te weinig mensen in dit land om het goed te ontwikkelen.
1: Dat was dus ABOP-parlementariër Stanley Bettersen. Wij spraken hem over de aanwezigheid van Mennonieten in Suriname.
2: Ja, dankjewel Jason voor jouw bijdrage. En dat was, hij heeft het al afgekondigd, dus ik hoef het niet te zeggen. Meneer Bettersen, Mamotai eerlijk E. Sommige mensen luisteren slecht, ja. Eigenlijk, teerleg bepaalde ze uit in tak langzaam. Want soms ma, eere gewoon, sa dewaere. Wins illegas aan uit. Isabi wa yarten de man be apna soeses wa mare ma bekana man bas Eddy. Is een ziel rust en vrede of om Eddy. Om Eddy betak langzaam. De motake langzaam. Ano teknis don teke op die meneer Brunswijk tak in bakatranga. Dus toepota sant op YouTube dadelijk. Go arki baka sami taki. En van mij bedoel dat allemaal bagatran. Maar mensen, is jammer, jaren. Maar goed, mijn archief fout. Luisteren is een kunst. Ik heb een studiogast, geen onbekende in Suriname. En hij zit hier om samen met mij te praten over een actueel vraagstuk. De meeste mensen begrijpen niet hoe dat ding, hoe de vork in de steel zit. En we leggen ze aan het uit Tiribakana, of althans, de gast die hier bij mij zit, die weet er alles over het onderwerp. Wij gaan naar veilig verkeer. En ik ben over 1 minuut en 25 seconden bij u terug.
3: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig Verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
4: Alcohol en verkeer gaan nooit samen. Brigadier Blackson van de Verkeerspolitie legt uit wat de gevolgen zijn als u deze regel negeert.
5: Zelfs een kleine hoeveelheid alcohol kan gevaarlijk zijn. Alcohol vermeerdert jouw concentratie, jouw reactievermogen, als ook jouw beoordelingsvermogen. Bent u onder invloed van alcohol, neem dan geen plaats achter het stuur.
3: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank.
6: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940, inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
3: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Voor ons allemaal. Ik zit in deze studio, dames en heren, als we wat hoofdruimte krijgen. Met Delano Landvreugd. Correct me if I'm wrong. De voorzitter van het OO. En OO staat voor onderhandelingsorgaan. Of overlegorgaan.
7: Onderhandelingsorgaan.
2: Onderhandelingsorgaan is de juiste naam. Ik mag vrij zijn. Ik mag, laat me zeggen, voorzitter van OO. Als de technicus zover is. Een microfoon wat dichterbij geplaatst kan worden. Fori, welkom nogmaals. U mag onze kijkers groeten.
8: Kijker, luisteraar, ik groet u.
2: Hoe is het?
8: Prima, we doen ons best. Ja.
2: Wat is de taak? En eigenlijk wel moksas aan hier, want we begrijpen als aan bom. Wat is de taak van OO? Onderhandelingsorgaan, dus sowieso valt het OO onder Binnenlandse Zaken.
8: Het OO valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. En wij onderhandelen die regering naar landsdienaren organisaties. Soms overeenstemmingen bereikt, soms van kloof de, soms van krater de. Dan is het onze taak om te proberen om die kloof te dichten. Maar er is ook een ander belangrijk deel van de taak en bevoegdheden van het onderhandelingsorgaan. Is om structuur te brengen in die onderhandelingen met de partners. En wie zijn de partners in deze? Dat zijn de vakorganisaties die landsdienaren vertegenwoordigen.
2: Ja, dus mensen, Arkie Boom, er is een verschil tussen OO en bemiddelingsraad. Bemiddelingsraad naar Tetrobide. Ja, toch, en dat doen jullie dus niet.
8: Nee, we nemen het erover. We zoeken like, de man die overbrug aan kloof. We zoeken net soms een krater. Want de onderhandelingen laat een kloof binden, maar een andere partij, een boombige krater binden. Dus daar zoeken we van we vinden schrijven voor overbrug.
2: Ja.
8: De verschillen in inzicht.
2: Waarom ik gevraagd heb aan meneer Landvrieg om te komen, het heeft te maken met het is die akkoord, hè, die 15%. De regering heeft het aangeboden.
8: De
2: bonden hebben uitdrukkelijk gezegd, ook hier via dit medium, van we bereiken nou een akkoord, de regering doet dus uitdekkie, maar we willen onderstrepen, dat is, het is voortgevloeid uit de gesprekken die gevoerd zijn.
8: Nou, is ook niet helemaal juist. Mm-hmm. Een onderzoeksverklaring inderdaad knap moet en overvloeden.
2: Mm-hmm.
8: Dat er geen akkoord is. Maar er zijn wel positieve gesprekken gevoerd.
2: Mm-hmm.
8: Met partijen. Waarbij er een flinke aanloop is genomen om op dit punt te komen. Partijen vinden schreven in de zin van dat je van Lukuna een uitgaande voor een positie voor een staatskas. Ik van Taki, wang, soms wang kloof de, maar soms wang bigi krater de. Bij een regering Taki Luku in aanloop, lik voor boy, gomit de uiteindelijke onderhandelingen. Het is me abgi u no no de.
2: 15%.
8: 15%. En want toef de organisatie, taki van oké schwiti en fonu kunnen we daarmee leven trauma ben jugu jugu tien maar uiteindelijk hoe fenu schrijfi
2: heeft me beter af den bon me botaki maar sami moest verstaan aan no no de olanga
8: ja maar ook toe afvraag dat een kong en hoe ben je in staat samen met een vertegenwoordiger voor minister van Financiën want te voor deze soort onderhandeling dat hij dat of een minister de of een directe vertegenwoordiger van minister de want een contact dat we geven 15% dat minister van Financiën dat is pas koering dus alles maar sabi dat een lekkondre hoe die een traject gomit a periode pe extra inkomste olusu ten behoeve van de staatskas en in atrek dat die a president actie steeds jere ei herhalen toe van ei gunchi so ademruimte toch fuka bouw op gomit 2028-2029 pe a regering a staatskas o de beetje beter voorzien.
2: Is het moeilijk om dit soort gesprekken te voeren?
8: Het is moeilijk. Het is moeilijk omdat het steeds afhangt van de persoon die je tegenover je hebt. Zolang vanaf het begin de man die goed onderbouwt, de man zegt ik kan aan de berekening, goed gefundeerde, goed onderlegde gesprekken. Maar ja, soms aan de wanneer niks, aan dat jongen des maf me pina, en mijn kan gweja zonder of mi fenwang boe antwoord gideng. En dat gaat soms een beetje moeilijk en dat komt ook omdat hij moeilijk afhankelijk voor a ting na een periode. Moet begin na bakasie. En hij moeilijk, omdat soms de mensen even creëren een probleem. Omdat ik ga uit voor een periode.
2: Mm-hmm.
8: De periode naar de verkiezing toe. Dat na periode heb je allemaal een borrel gesukumasan gides mafding. En het is dan wel de periode waarbij vanuit die regering er de neiging bestaat om
2: te geven.
8: Om veel te beloven en te geven. Weet je, en dan gebruikt men ook die periodes om de formele instituten, die kunnen dat omzeilen, dan moet je dat wel kunnen, maar moro een trang alleen. Toch? En dat gebeurt wel. En dan breng je dat nu weer aan het begin van deze regering, maar uiteindelijk beseft men van, dat wat ik toen heb gehad, is dan ook weer niet toereikend. En kom je toch weer bij de formele instituten met in het achterhoofd dat er uiteindelijk toch een structurele oplossing moet komen voor dat probleem. En dan kan ik dan de regering A of regering B of regering C creëer een onevenwichtigheid in een salarishuis voor de overheid. Maar ik denk dat we goed op weg zijn, zeker ook met deze president, om dat wij de regering, de instituten, de partners, met partners bedoelen wij de vertegenwoordigers van de landsdenaren organisaties, om elkaar te vinden. Want een man go steeds van loonronde, qua loonronde, uiteindelijk weer door in een loonspiraal.
2: Oké, als aan van 15%, want dat, die mensen stellen die vragen al in de apps en in de live. Daar komen we op terug, want daarvoor is hij hier. Maar ik wil even weten, in dat van de gesprekken, dat worden gevoerd en zo. Jullie praten dus met CLO ook, hè? Is dat probleem al opgelost?
8: Ik kwam een stap terug, omdat behalve de formele instituten, leek onderhandelingsorgaan, we betrekken bemiddelingsraad, maar mensen als aan die gaan bemiddelingsraad, mekaar de man leek een formele instituut voor a overheid. heb je een, ook onder de vorige regering en ook nu een presidentiële werkgroep. En het grootste deel van de onderhandelingen, die ook komt aan 15%, is gebeurd onder aanvoering van die presidentiële werkgroep.
2: Related.
8: En die presidentiële werkgroep wordt geleid door de minister van Binnenlandse Zaken.
2: Okay.
8: En binnen die groep hebben we dan de vertegenwoordigers van de minister van Financiën, het kabinet, het OO zit er ook bij. En vanuit die multidisciplinaire richting zijn dan deze gesprekken gevoerd om uiteindelijk tot die 15% te komen.
2: Ja. Die 15% zorgt voor enorm veel loskomende tongen. De mensen zeggen, er is een geklaag de afgelopen jaren over de hoge bedragen voor de rechterlijke macht. En DNA vooral de man, de Marigeri. En die komt 15% erop, laten we dat kind gewoon bij de naam noemen. Krijgen de mensen dus dan meer geld? Terwijl er nog kiezoes refereren van de andere hoge bedragen. Gaat het verder opgestuurd worden?
8: Formeel wel. En dat Jaso dat ik want to stap, want to stap terug. Het is lang zo geweest dat een beloning voor wat de staatsmacht nog ben regelt op een fasie zoals een wet bentaki. En dan praten we nu over de rechterlijke macht.
2: Mm.
8: Volgens de grondwet zou dat allemaal bij wet geregeld moeten worden. En in het streven om dat formeel te regelen, dan de man in een nakalculatie hebben die mannen niet goed of onvoldoende aandacht besteed aan het natraject, wat de formele uitkomst zou zijn bij het aannemen van deze wet. En ik begrijp meer dat want de assembleelid kon uit de maandag werkelijk van Lukuna nou Ewa om eens voor ons zee, want uno wees je zo. En wat een beruchte of een belangrijk interview sabe Gidja zo door meester Van der Saan. Toch? Dan 2024 zijn er door, want toen zei man, zei bar no no de, zo man ben de, zo man kon no erbij, leek wetgever, dat, nou leek va, die meneer Van der Saan kontakki, alle matjes de serie van, boy, als aan is no go boom.
2: Dat was een hele onthulling.
8: En, na die 15%, dat als aan wiki bakat, maar dat wakti. Maar Gronk is 15%. En 15% werken door Gonalog toe. En dat werkt zo, omdat dat zo in die drie wetten is aangenomen. En dat zijn de wetten welke regelen de rechtspositionele aangelegenheden van de rechterlijke macht, de president en de vicepresident en de DNA-leden. En dan natuurlijk, wat doe maar contact hier, want wat je zei, we zijn nog net bekomen van de bedragen die de rechterlijke macht zitten in staande magistratuur gaan ontvangen, die ze ontvangen. En nu 15% erop, dat je begrijpt dat als aan Tjapchin dige baga.
2: En op 10. Moro.
8: Ja, maar hoe zie je dat wat Touma kom uit? Atompai kom uit. En maandag van, no, Asanis, no gelden die een rechterlijke macht. Maar Touma kom uit van, no, anoma gelden die een DNA. Maar de realiteit is wel dat vanwege de koppeling die is gemaakt in de wetten die in DNA zijn aangenomen, dat wel gebeurt. En het is niet dat niet bekend was. bij toen dit akkoord werd bereikt. Tramang, de man lukt zo aan 15%, maar de man lukt abaka pisiving. Maar vanuit de presidentiële werkgroep en vanuit het onderhandelingsorgaan waren we wel ervan bewust dat die 15% zou doorwerken. Maar we doen dat time squeeze toe. Want de bedoeling ben de dat in Amuna Fesi in augustus de ambtenaren boven a verhoging ba. Maar uiteindelijk over strijk dat ook kon in september. En me is she a doorwerking van a gono, wat ze noemen in Nederlands een noodzakelijk kwaad. U sap dat a bewerken door, maar if u bem go volg a traject, sabemus volg, fu verander de wet, de drie wet, om te voorkomen dat die 15% niet zou doorwerken. De begreep dat u bedoel ergens november. Ja, ergens november Ubodoro. Fos ding een ambtenaar boven wang abtien verhoging disi.
2: Daar doe dat gedaan toch?
8: Er zijn verschillende redenen. Bij uitak van een regering moest ja afverlichting kon. Maar ook toe. En de man tak van zijn de partners refi. De man tak van no, maar luku, even nog ginex yo kirung. Even nog ginex yo kirung. En als je de eerdere berichten nagaat, ik denk ergens februari, interviews van de vertegenwoordigers van CLO, is daar al aangegeven door een miskin, Strande Makangoluku, de interview, Star News, die de wet die skeurboom. Te mabe takikba dat de verhoging, a koppeling DC, de mo take me. Go naar de loononderhandeling. Dus noem maar een contact dat van ja, de man verrast, de man no besabi. Nog sinds die de wet neemt aan, en dat is ook gezegd in de interviews, dat het gaat doorwerken en zij hun onderhandelingsstrategie daarop gaan afstemmen. Maar de afgelopen dagen is er structureel overleg geweest tussen de president en de rechterlijke macht, waarbij er een gentleman's agreement is bereikt tussen de president en de rechterlijke macht, waarin is aangegeven dat zij afzien van die 15% verhoging.
2: Ondanks die koppeling, dat het wettelijk zo gesteld is?
8: Daarom betekent het toch, ik kan tak dat in een wanning, maar een je kiezen. En daarom zeggen we, gegeven we aan, dat er een gentleman's agreement is bereikt. De mogelijkheid, u zei terecht, van ja, dat we wachten. Maar er zijn meer zaken die binnen de loonstructuur van die rechterlijke macht gecorrigeerd moeten worden.
2: Mm.
8: En dat heeft allemaal te maken met die storm.
2: Mm.
8: Die is losgebarsten toen uiteindelijk bekend werd wat de salarissen zouden zijn, en die in verhouding met de andere staatsmachten. Want de man, denk dat alles maar sabi dat dat uitgangspunt binde dat Noamano kan verdienen morgen aan president. Dus, maar voor char a correctie dat die, dan zou betekenen dat wanneer die pisani bobby verander in heel korte tijd. Dus vandaar dat er nu voor de oplossing is gekozen om een akkoord met elkaar te bereiken en in de komende tijd te werken aan een wetsproduct waarbij al deze pijnpunten, de discussie die is ontstaan over de bezoldiging van de rechterlijke macht, maar ook de toelage, want Isabi, een de mij kies onbelaste toelage en de ambtenaartak van Lukunoma maar heeft de mij kies onbelaste toelage dat u aan en toe.
2: Maar mij dus, begrepen, sorry. De mij kies aan 50% of niet? De mij, zijn ze nog bezig te praten?
8: Nee. De mij go akkoord ba.
2: Dat de no warning.
8: Dat de mij no warning.
2: Maar eigenlijk mag dat dus niet, want het gaat toch gestoord worden.
8: Het gaat toch.
2: Ik kan dat niet no warning, maar als het gestoord wordt, je teken.
8: Het gaat toch gestoord worden, maar de overeenstemming is bereikt dat er een overgangswet komt waarbij dat gaat terugwerken tot en met 1 september. Mm-hmm. En dan we nemen aan dat if als zou werken terug 1 september op 10-15% zeg is no dat je stort in bakken of je verrekening.
2: Ja.
8: Want in de moment dat ik nou aan de CBM heb ik een overgie. Want a koppeling de dat ik de programmering bij in een CBM systeem automatisch ik kon dat
2: ja.
8: Tapaloonslip.
2: En CBUMA gaat dus ervoor zorgen, het systeem zorgt ervoor dat het wordt teruggestart.
8: Nee.
2: Volgens de nieuwe constructie die in de maak is.
8: Nee, ja toch, dan gaat er een verandering moeten komen.
2: Hmm.
8: En hoe de verrekening zal plaatsvinden, dat zullen ze intern dan zeggen. Want nu, bijvoorbeeld, heeft een rechter deze aantak, zei tak van Luguno.
2: Mi wanneer wel.
8: Zo gentleman's akkoord, mi wan, mi 50%, dan kan niemand hem tegenhouden.
2: Hmm.
8: Ja, dus een dat nou ten aanzien van a rechterlijke macht. Ten aanzien van DNA, dat de man moest contact toe, de man moest contact dat of de man oteking, of de man oteking.
2: Dus dat zou je ook een gentleman's agreement moeten sluiten.
8: Dat meneer, dus de man moest komen uit.
2: Ja.
8: De man moest komen uit voor contactie, zijn de man nou, if de man ohoring, if de man no.
2: Maar eigenlijk heeft die gemeenschap niks aan me voor takkies hoor. Want diezelfde mensen die ook allerlei tamtam gemaakt hadden voor die 130, uiteindelijk die man teken toch?
8: Ja, kijk, er is een hele discussie over de beloning bij de hoge ambtenaren. Hmm. Toch, bij de overheid en bij onze staatsmachten. Maar look, mo tegen wat zijn die een cliff. If you want boom smartok, in pay boom.
2: Ja.
8: In pay boom. En dan ook zo wordt dan klagen dat de boom smart voor UNO, ik wa particuliere sector, de mij wa oil en gas. Ja. Look, no de. If UNO de bereid voor pay school toe. Even de bereid voor pijn leerkracht, moroboom. Een moro productief deel voor je een beroepsbevolking. Ik ga call center, go beantwoord telefoon.
2: Maar weet je, dus, maar de massa is onderhandelsreffie. Als wordt gezegd, want dat ding is een cirkel. En eigenlijk blijven we aan de gang. Want de mannen die in die onderhandeling zitten en die zeggen van, je zei net. Ja, maar een verlichting die van nodig. Dus aan 15%. Die man zit daar als vakbondsleider. Die verlichting is nodig, want die 15%. Ik geef je de 15%. Maar ga kijken wat een gasbom kost, bij wijze van spreken. Dus als je als overheid niet in staat bent om ervoor te zorgen van er is gegeven, maar de controle is dusdanig dat de andere diensten daar buiten dat ze de mensen niet de kosten injagen met verhoogde prijzen, dan blijf je aan de gang. Dan wat voor verlichting heb je gebracht?
8: Luko,
2: heb je enkele verlichting gebracht, toch?
8: Luko, persoonlijk kan je me bepakken anders aan.
2: Zoals?
8: Ja, dan moet je wat voorbeeld. Sinds maar op Chimboy Met arki leider. En de arki leider dat in arki toe des massa e volg baka de leider. De massa de ma lay op.
2: Mm-hmm.
8: Dat soms te jere klefe taki de jere de lanwe taki enrek de jere klefe taki.
2: Mm-hmm.
8: Dat te jere
2: Rianwe
8: taki da enrek de jere minanga klefe taki.
2: Mm-hmm.
8: En dat is de cirkel die we hebben binnen de vertegenwoordiging van deze ambtenarenorganisaties. Ja? Dat er verzuimd wordt om naar andere mogelijkheden uit te kijken om verlichting te brengen.
2: Juist.
8: Toch? Voor die ambtenaar. Ik zou, als ik een ambtenaarvertegenwoordiger was, zou ik nooit om percentages vragen voor verhoging. If ik kies van percentage verhoging, een ondernemer staat precies om een man verhoogde prijs.
2: Ja,
8: toch voor.
2: Eigenlijk nog iets niks.
8: Toch niks nog kiezen. Toch, maar we, zij die zich laten vertegenwoordigen, moeten dan een initiatief nemen om uiteindelijk te breken met dit systeem van loonrondes en looncirkels. Wat je dan krijgt, is dat binnen die overheidsstructuur er zo'n ongezonde situatie is. Want de mabibari toch een viso, allemaal jumpen uit viso. Maar if uno gobaka na een systeem like viso, ala de percentage sa de mou kisi over dam. Want wij hebben behoefte aan een gezond salarishuis binnen de overheid. We hebben behoefte aan uniforme wegingen. We hebben behoefte naar asandati. En de landsdienaar is ook een verhoging. Die is naar de sanisadema moest tak naar de vertegenwoordigers. Van lukuna. Door a broko, door het ontbreken van uniforme wegingen en sanati, dat Mickey Wang schoonmaakster even dien op dit moment moro Wang wan leerkracht. Ja, daarom ik wan bewaker even dien evenveel ik wan. En we kijken neer dat is niet, maar mensen gaan ervan uit van lukuna.
2: Mistuka.
8: Lukuna van Donja, lukuna jij in Miguascoro, dat je moet verdienen 100.000, dat je moet ook bar van lukuna, ja, maar je mag verdienen 100.000. Dat je moet jij in Miguascoro, ben 23 jaar in Miguascoro. Toch? En dat is niet, toch, afhankelijk van een periode. Voor jaar, want na verkiezingsjaar dat mijn mama boro go, de mij vindt wat extra. Toch? De mij vindt wat extra schat, de mij door iemand schalpen, de mannen horen thuis. Weet je, en dat zijn de dingen waar we naar uit moeten gaan kijken. Toch? Als wij ons laten vertegenwoordigen, zodat a beroepsbevolking, da, en de man zou je zoeken, de leerkrachten, school toe, alle de man, samus die invulling, samus de backbone voor haar overheid, dat ze zeggen van, nou ja, ik wil wel leerkracht zijn.
2: Want kijk hoe lang we bezig zijn, ja, met hetzelfde. Jaar in, jaar uit. Jaar in, jaar uit. Over gesprekken en die moet zoveel krijgen en die als scheef groei jaar in jaar uit. Het lijkt alsof het een gebed zonder eind is.
8: Maar tande wan gebed zonder einde, tel ik den partner die zich besef dat aan een percentage mim konsuku. Minum konsuku percentage. Kijk, look wat trasan e play pe de man betaki voor verschuiving belasting geven. Dan awatra edoro des man no sokba inderdaad, maar dat betekent dat man van lukuna kuwakti etewan moon, want we hebben er meer aan if un werken aan de belasting geven likte migi no de 15%. Maar if yes donata vrijdag van noma mi mus afwasani en mi mus guanga wasani, en waarbij er voor die regering een zodanige situatie ontstaat en we dag van lukuna, maar ik heb ook behoefte aan rust op die arbeidsmarkt.
2: Dat geef ik je.
8: Geef ik je, maar je krijgt dan weer een situatie bij een bedrijfsleven, ze heeft een koeien probleem. Want a bona fide gedeelte van bedrijfsleven, normaal gewoon precies dat je een 50% verhoging. Je begrijpt toch? En die is na voorbij einde pisi moest koite. Maar je hebt er als ambtenaar ook niets aan dat je een 50% verhoging krijgt en tegelijkertijd de prijs eopo. En morgen gevaarlijk wang voor een verhoging in staffels, in gedeeltes, dan uiteindelijk de man verhoogt de prijs, dan man verhoogt de prijs twee maal.
2: Hmm. En niemand controleert.
8: En we is niet dat niemand controleert, maar we hebben de infrastructuur niet om een zodanige controle uit te oefenen op de winstmarges en de tarifering en of de manier waarop de prijzen tot stand komen in de winkels.
2: Ja, we kunnen het niet.
8: Nee, kijk, het kan. Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je hetzelfde resultaat.
2: De Rado Randvrij van het onderhandelingsorgaan zit hier bij ons live in de studio. Ik moet zeggen, want is Demi nog aan, dat we wel actie, meneer Van der San. Want eigenlijk zou je dus ook hier zitten. Maar achteraf hebben we toch maar gezegd, hey, luister nou. Laten we meneer Van der San zijn rust gunnen hoor, want hij is nog herstellende. Dus ik dacht, laten we hem maar niet, want ik weet dat hij dat ook goed kan brengen. Maar ik dacht, en ik hoop dat u mij daarin ondersteunt. Toch, Delano? Jij toch ook?
8: Ja, helemaal. Nee, Amana is uitermate deskundig.
2: Mm.
8: En hij is ook een van de voormalige voorzitters van het onderhandelingsorgaan. Want ik heb grote schoenen te vullen.
2: Oké. Okay. Hij was ook bij het onderhandelingsorgaan.
8: Ja.
2: Mm.
8: Zo, dus, en afas Fadema e Charin Waka. Dan en hij zegt je na, moet ik naar Bobby hem dringen.
2: Ja. Weet je, er is een ander begrip. Er is een koopkrachtversterking. Kan je uitleggen wat dat precies, wat betekent het? Oké, de naam zegt het al, koopkrachtversterking. Eigenlijk geef ik je een steun in de rug. Een steun in je portemonnee. Maar wie heeft dat bedacht eigenlijk? En wat is het denken achter?
8: Kijk. A bedoeling, uitvinding dat is geweest daar. Maar het is iets dat we zijn komen aantreffen. Ik denk ook ten tijde van de regering in Santokki Brunswijk. Is hebben landsdienaren op enige momenten ook een koopkrachtversterking ontvangen. Dat heeft die naam gehad. Omdat de bedoeling was dat de landsdienaren een extraatje zouden krijgen om hun koopkracht te versterken. En er is toen ook voor gekozen om te voorkomen dat die zaken belast zouden worden en ook in aanloop naar betere tijden. Want Usabi, de manier dat ammonie voor oil en gas bo kom binnen.
2: Mm.
8: Ja, op de FDI is heel lang een uitgebleven besluit daartoe. En er is niet substantieels veranderd aan de inkomstenkant vanuit de overheid. En vandaar dat er vanaf toen is gekozen om aan de doelgroep een koopkracht een versterking te geven. En dat is ook teruggekomen binnen de regering en Simons Rusland.
2: Mm.
8: Toch? En om aan de landsdienaren ook een versterking van hun koopkracht te geven. Zei het hier dat het een andere benadering is geweest, waarbij is aangegeven van kijk, de regering is niet in staat om een loonsverhoging te geven, maar de regering kan wel een overbruggingstoelage toekennen.
2: Maar waarom hebben ze dat niet gedaan in dit geval?
8: Ik denk vanuit het besef.
2: Want dan had je dat gedoe niet toch met dat het door zou werken. Ja toch? Als ik het goed begrijp.
8: Kijk, a klimaat binnen een a onderhandeling. De situatie van de landsdienaren. Je moet begrijpen dat sedert, en we hebben iemand aan interview met Takasandis, dat uno bosabi olanga a situatie in Asia Boteki. Dan allemaal goed ervan uit dan naar Venezuela na snel to three day one week da san ik ba. En vanuit die inschatting eigenlijk ook heeft de overheid het besluit genomen om met betrekking tot de benzine en de diesel om daar die interventie te plegen, om daar een cap erop te plaatsen. Maar ik denk dat iedereen begrijpt dat op de lange termijn onhoudbaar wordt voor die overheid. En ik denk dat we dat ook moeten zien binnen dat kader. Want op een of andere manier gaat dat losgelaten moeten worden. En daar zal er een substantiële compensatie daarvoor in de plaats moeten komen.
2: Er zijn natuurlijk vragen bij het publiek, meneer Delano. We gaan de mensen hun vragen meenemen. Ik begin alvast met de eerste hier. Ja, sommige vragen zijn misschien al beantwoord, maar ik ga de dingen toch lezen. Regeren betekent continuïteit van beleid. De 50% loonsverhoging die met CLO was afgesproken, is immers ook een overeenkomst. Waarom zouden ambtenaren daar geen aanspraak op kunnen maken? De kwestie rondom de DNA-leden was bij het vertrek van de regering onder leiding van Santokki eveneens voorbereid en bedongen. Die afspraak is wel uitgevoerd, maar als het om ambtenaren gaat, is het ineens een probleem. Zij moeten altijd genoegen nemen met de hond in de pot. Voorzitter OO, is dit wel eerlijk? Laten die grappenmakers die 130.000... voor die DNA-leden, laat ze het maar terugdraaien en hen vervolgens ook 15% geven. Dan zal je horen hoe hard ze gaan piepen.
8: Kijk, een onderhandeling is nooit eerlijk. Ja, omdat je nooit 100% krijgt wat je zoekt. Wat je wil, wat je verwacht. Daarom heet het onderhandelen. En tijdens de vorige regering is er destijds consensus bereikt over het doorvoeren van de verhoging die destijds was goedgekeurd binnen DNA. Voor de assembleeleden en de regering. Dat is toen aangehouden. En er was ook een soort deelakkoord met de CLO. Want ik geef een interview. Ja, ik zie me toe. Of een probleem dat los op. Een probleem niet los op. Maar dat is iets waar de landsdienaren zich over moeten uitspreken. Zij gaan moeten aangeven wie zij zien als hun vertegenwoordiger. Daar kan de regering niet tussenin komen.
2: Maar jullie praten met Miskin?
8: We praten met alle partijen.
2: Ook met Hoogaard?
8: We praten met alle partijen.
2: Oké.
8: En het is niet altijd even makkelijk, maar we kijken naar het belang van de landsdienaren. En vanuit dat oogpunt is het dan ook het standpunt van de regering dat we met alle partners aan tafel gaan.
2: Maar hoe weet je dan wat echt dat standpunt van CLO is als de zaak gesplitst is? Maar ja, je bent beide praat.
8: Tot nu toe lukt het, omdat de wensen niet zozeer uit elkaar,
2: okay.
8: uit elkaar liggen.
2: Ja, ja.
8: Weet je, iedereen wil het beste en het uitgangspunt divergeert soms. Soms hij weken voor elkaar, maar uiteindelijk doel, hoe maar vinden we het. En het is vaak gebeurd, inderdaad, dat wat was beloofd uiteindelijk niet is toegekend. Maar ik denk dat we niet moeten blijven in kijken in de terug achteruit kijkspiegel. We moeten vooruit kijken. En dat de landsdienaren moeten aandringen bij hun vertegenwoordigers. Want kijk, het is mooi dat we 50%. Verhoging hebben gehad. Maar het zou beter zijn als mijn rechtspositie, mijn bezoldiging, als dat beter geregeld zou zijn. Toch? Eenmaal timu mitaimi bere, dan komt taimi bere ete tumum, dan je kon dan wamoro betere resultaat. Dus dat wat jij zo net aangaf, toch? Ja, maar dan bewacht die tumum, ete. En dat uitgangspunt van de regering toe. Want vandaar dat een no-no-de kon overeen, een regering kon overeen naar een rechterlijke macht van Lukuna. En wat jara verandering kon. Toch? En dan wordt een overgangswet per want Tusani. Maar inderdaad, ik kan die luisteraar geen ongelijk geven, maar het zou goed zijn dat ze bij hun vertegenwoordigers
2: te raden gaan
8: om aan te geven waarmee ze naar de onderhandelingstafel komen.
2: Ja, maar om terug te komen op dat van Atompai. Dus als Atompai zegt, ik wil het niet, dan is dat bijna, kan ik zeggen, een beetje populistisch, toch? Want je gaat het wel krijgen. Want zo werkt dat systeem. Het gaat voor je gestort worden.
8: Kijk, ik denk dat hij met zijn actie aangeeft dat hij het anders had gewild. Mm. Ja, in elkaar in populisme. Ja.
2: Oké, misschien niet populistisch, maar ik moet toch weten, dat ding is gekoppeld. Dus je kan vandaag tot morgen schreeuwen. Het gaat op je rekening gestort worden.
8: Ook komt op een rekening, ja. Omdat zo awet de eenmaal.
2: En je kan dat geld niet nemen en brengen voor Sebuma. Dat zou dan demonstratief zijn van ik breng het terug.
8: Nee, want dat je money.
2: Sebuma nooit ken.
8: En Sebuma money. Zolang als dat je aan de land die money moren. Toch? Naar je money. Dus ik denk dat precies zoals er een dialoog tot stand is gekomen met
2: de rechterlijke macht,
8: ook DNA moet uitkomen.
2: Ja, ja. Maar weet je, er is geen vertrouwen toch? De vraag is, denk je dat men enthousiast gaat kijken naar wat DNA gaat zeggen?
8: Nou, ik denk dat wat DNA lid bent, kom uit baar. Nou, de man bent tak van jongen van, doe ik nou. En juist, ik vind dat ammoni smara.
2: Is het toch?
8: Nou, want alle sa een omdo. Omdat Lucas soms maar denkt dat het makkelijk voor de minister of voor de DNA lid. Hij kost die vaak morgen voor money. Lekker zei je kiezen. Omdat je kon je wantra în cu care să o atrag climat, un climat e cum.
2: Eu al divi mara bigi.
8: No, e de yo, e de e de bisa.
2: Wat doe je allemaal? Je moet mensen geld geven.
8: Hier is maar is ook een koopkrachtversterking, ondersteuning van alle soort sani. Nee, omdat vanuit je verantwoordelijkheid doe je ook meer. Toch? Op een sociaal gebied en andere maatschappelijke vlakken. En men onderschat dat sani, dat kan je in buitenland, want dat ja, maar minister. Ik wang een fiets aan ook. Weet je, of aan mijn bus naar Roko gewoon. Toch? Die situatie is niet vergelijkbaar met Suriname.
2: Hoe dan leer je die zo?
8: Als dat niet, maar omdat efficiëntie. Dan een maatschappelijke realiteit. Moet je aan Tori Kriff.
2: Maar Arkina de Laro, moet ik niet vrij. A minister, dus ja. doe even, mij kan taki, a minister voor justitie, die heeft nogal een zware beveiliging. Maar even hard, a minister voor sport. Niet deze, geef maar een voorbeeld. Of je een minister, kom daar gaat het aan. Of je een minister voor sport. Of je een minister voor arbeid. Huh? Misschien onderschat ik het, maar waarom zou je tweevallige auto's moeten hebben? Waarom zou je zwaar beveiligd moeten worden?
8: Ik kan dat vanuit mijn egi. Die ben de minister. Allemaal weet dat ik beknapt op voetbalveld naar alle de sansan bij Gwendu. Dat ik ben tandu. Weet je? Het is hoe je erin staat, hoe je ernaar kijkt, van je vieri schreefje, van je wanchai schreefje. Dat is des persoons. En tramang, meer vaak je takker over, en die dacht van ja, dala kakba, mai shuwa tasgi, mai opadorogi. Weet je, en soms na een protocol even eis dat die. Toch, want mij gewoon, maar een protocol is vereist.
2: Ja, oké, okay, dat kunnen we begrijpen.
8: Dat is Annie. Persoonlijk zeg ik, ik vind het persoonlijk niet nodig. En daarom had ik het ook niet. Toch, maar er zijn andere mensen die dat misschien wel nodig vinden. Dus de man moest leggen uit, zei de.
2: Mijn boek iemand hoor.
8: Oh, ai. En ik ben de adviseur voor een minister. Dat je mij onderschat, dit is niet. Dat de regering nog bij die aparte nog bij die regering moro. Dat ik ben gewoon af de kantoor van het ministerie. Dat actie mij een actie asma. Bij mijn knapu. Boeja vast.
2: Dame na kasa.
8: Pas maar behandel me. Toch? Dus.
2: Zodat ik.
8: Ben dat maar, ja, give me goeie. Toch?
2: Maar waarom?
8: En zo in Mcheng, in Suriname, uno de sofara, voor Luko van Luko na L.I. Oh, I cliff. En Amako in A maatschappij
2: in zijn andere rol.
8: Ja,
2: dat is waar wat je zegt. Dat is
8: toch? A moeilijk en
2: ja, maar dat, er is een kans om hem te verdienen.
8: Ja. En no. En je moet het niet onderschatten. Dat gebeurt ook. En look of de man ken kasani, de maitak van een positieve de minister, dan teleki pensioen, dat je kiesi sani. A maatschappelijke realiteit in Suriname dat. If ooit ik heb een etiket voor partij A. Toch? Soms, if een partij dat komt bij 20 jaar, na 20 jaar, je vindt een kadewa inkomen bij. Al die tijd na survive, je survive.
2: De mij orange.
8: Alla zee pigo.
2: Iemand van de spa, mijn vriend van de taxofree, mijn okara manning, heeft mij gezegd. daardoor ontstaan weer nog contracten. Ik zei een man die de top van de spas had, die ook alweer een contract had. Maar dat daarom, omdat, hoe verwacht je dat Timmy moppen uit haar rol? Mino, die wil ik gewoon dago. Want ala zei de mouw tap door, Jimmy, want ik was minister.
8: Nee, maar, zo, dat is wel de maatschappelijke realiteit ervan. Luko.

0: Donc, fou chawans ma fou entra partey ko in akuy ken. Wis i deskundig.
1: Ya.
0: Donc, dimbe de minister mi chawans ma ko roko nan ami. Dimet imi askre tous prak mi bedankas ma mi te gides ma fan fous mi be de minister mi no be sabas ma dis no ama no ama brivi. Tawad mi besuku wans ma sabe man du auroko. Tawad san
1: mas was fan andere partei.
0: Ya, no wans ma fan tra partei mi aksi fan iluku no mi ap so wans ma fan no du. Tawad ama ten fan luku mi ap wans ma gi. En dat is wel de realiteit, maar over het algemeen. Toch? Zolang de partij waar je lid van bent of die FVD niet weer in het machtscentrum komt. Toch? Mijn arki, wat is je interview? En voor jou, en jaso, toe voor een man zijn bij de jaso. En gelukkig naar Yusuf Bella minister gama, bij de man voor OE. En we zijn deskundig op en top.
1: Oh, Roland King.
0: Dat is een maatschappelijke realiteit in Sana.
1: Ja. Maar dat is gewoon... Ik zeg vooral gewoon, waar moet ik staan? Ga bij Lurica.
0: Nee, omdat je dat doet, maar...
1: Het is vreselijk.
0: Je doet je werk. En in het doen van je werk... moet je soms besluiten nemen... en problemen oplossen. En bij het oplossen van problemen ga je mensen hebben die ontevreden zijn. En de mij loeri.
1: Maar dat is inderdaad niet... maar die 15%... Dus eigenlijk komt het erop neer... die mensen die gaan onderhandelen... die moeten zich niet zeker richten op meer geld elke keer. Je moet naar het grotere plaatje kijken.
0: Als ik zit aan de andere kant van de tafel. Ik kan aan deze een partner, want ze zijn de partners waarmee het onderhandelingsorgaan en de presidentiële werkgroep waarmee wij praten. Wij kunnen niet aan deze partner zeggen, maar boy, je zoekt gewoon 50, je zoekt gewoon 50, maar zij die niet zoeken, je zoekt gewoon een trasani. Of ko wakt die nog toch de minister van Financiën die ready voor ook naar de belastingsgever. Zo? Geel drie moe eten, maar dan krijg je dingen van normaal, maar dan kan ik wel zonder Sonder mi apuan sani fu gideman. Tok yo gim problem. Eja, en daarom zeg ik weer, persoonlijk zou ik dat anders aanpakken, maar het ligt aan de landsdienaren om degene die ze vertegenwoordigen, om daar een ander soort instructies te geven. En tegelijkertijd moet ik zeggen dat met bepaalde organisaties het makkelijk onderhandelen is. Die zijn goed voorbereid, heel gestructureerd, goed onderbouwd. En dat is wel prettig onderhandelen, omdat op vele gebieden je elkaar makkelijk kunt vinden, omdat er een common understanding is. Er is een gezamenlijk uitgangspunt van waaruit je kan beginnen te denken.
1: Ja. Hoe zit het bij de gepensioneerden?
0: Ten aanzien van de gepensioneerden is dat nog niet meegenomen in deze 15%. Zeker voor wat betreft, omdat altijd het uitgangspunt is geweest een welvaartsvast pensioen. Ja, maar dat is ook bij de onderhandelingen aangegeven. De eerlijkheid gebiedt mij dat ook door verschillende organisaties naar voren is gebracht. Dat zij ook een lans breken voor de gepensioneerden.

0: van deze plaatshuis, kan ik hun ook de garantie geven dat de regering ook de volle aandacht heeft voor hun positie.
1: Ja. Ja, we gaan even naar een korte break. En dan gaan we verder met de vragen. We zijn er over 1 minuut terug.
2: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
3: Samen zuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
4: SWM.
5: Sepi mi gudu.
6: Ja mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
5: Shella sen money Jim. Baya me beji, chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
6: Vrouw, let japa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
5: Nee, mi wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
6: Mi sugru skrati, als we net hier om de hoek gaan.
5: Dan verstaan je niet verstaan dat mi no wani.
6: Dan breng ik je op de e-bike, geen benzine verbruik. Dat is essentie, odorobaka.
5: Isap sang, doe zei wani.
6: Mi popchi. A city, eh?
5: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro da de wan konjim SRD.
6: Den a euro.
5: Man a Hollandse ne verstaan. Den a habi. Ze hebben niet. They don't give. Jung a jiang ting fun.
6: Okay, dan mo chari ga wan trouwen.
5: Nee, et foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
6: Maar dan hoe dan? Laat Shell zijn euro die wala toe. You kon tekken. En you tak dif you one doro. Dif me no doro.
5: Top deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa juro so.
6: Sumai pa juro ne egi oso.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Neil Draver, Ricardo Eethuis, Café Barkes, Patti Collagansroep en Botte Olijveld, Rotterdam, Helen Kastelen.
1: Dan is het die sweetie bonbon.
0: Voor info, bel 06.

0: Ja, oké. Okay. Vinter die schijnt ook bekend te zijn bij de voorzitter van OO. Is dat ook langer minuut hier aan? Die zegt dat we hebben zien mooi toch. Nou, meneer Van der Sanne heeft mij gezegd, Limbo, je wil heel kort inkomen. En daar hebben we geen problemen mee, dus ik ga hem heel even bellen.
1: Ja, hallo.
0: Hi, meneer Van der Sanne, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, heer Limburg. Net wat u zei, ik heb gevraagd om even in te komen.
0: Ja.
1: Want u bedoelt het goed. Maar het komt niet goed over. Laat me voor de duidelijkheid zeggen wat ik wil zeggen. Nadat u me gisteren gebeld hebt om vandaag over het onderwerp waarover de heer Landvries moet praten, te praten.
0: Uw radio is te leuk daar thuis, hoor.
1: Oké. Okay,
0: dus gaat ik u.
1: Ah ja, sorry hoor.
0: En dit is nog luider.
1: Mhm. Heb ik u aangegeven dat ik me niet zo lekker voel, laat me het woord gebruiken, niet zo lekker voelt nog. Dus ik wil dat niet doen. Maar ik ga iemand aan u voordragen die het zuiver zou kunnen doen, goed zou kunnen doen, omdat hij in de positie is om deze dingen te begrijpen en mee te maken. En toen heb ik de Landvreugd aan u voorgesteld. Zo zit de Landvreugd daar. Wanneer u nu zegt, let wel, want we zijn in Suriname, daarom heb ik behoefte om dit te zeggen. Wanneer u zegt nu dat we meneer Van der Sanne hebben gelaten, zodat hij zelf op zijn, zodat hij tot rust kan komen, dan houdt dat even ook in dat Van der Sanne zelf niet beseft wanneer hij tot rust moet komen en wanneer hij het rustig aan moet doen. Dat houdt het eveneens in. En dat, daarom zeg ik dit. Ik besef wanneer ik rust moet hebben. Ik besef wanneer ik iets wil doen. En ik besef wanneer ik iets niet wil doen. Dus neem me niet kwalijk, Lim. Je hebt het goed bedoeld, maar je hebt het niet goed gebracht. Omdat wanneer je zegt, dan komt het niet tot uiting dat ik de heer Landvreugd heb voorgesteld. Omdat ik het systeem ken en ik weet dat de heer Landvreugd de juiste man is in de positie waarin hij nu is om dit uit te kunnen leggen. Die opmerking wil ik maken.
0: Oké, goed. Dank u wel, meneer Van der Sanne. Ja, jammer dat het zo bij hem is overgekomen. Maar wat hij zegt is waar. De laan hoe je zit, dus hier in Wezen zou hij daar op die, of in die stoel zitten. Maar uiteindelijk, maar goed.
2: Nee.
0: Het
2: is toch wel een eer om aanbevolen te worden door niet de eerste, de beste. Weet je? En er is behoefte aan verduidelijking. Bij de gemeenschap. Er is behoefte aan verduidelijking bij de landsdienaren. We weten hoe dat is geweest de afgelopen periode met de positie van de rechterlijke macht voor wat betreft de bezoldiging en de andere emolumenten. En het was goed. En ik breng een initiatief voor jou. Voor informeer aan gemeenschap Chimoroboeng, Abra, Afinifa Sani. Want op mijn man inderdaad bedenk je van ja, maar naar koopkrachtversterking en loonronde. Maar zijn er verschil tussen een koopkrachtversterking en een loonronde?
0: Mm-hmm. Oké, we gaan terug naar de vragen. Iemand zegt, meneer Landvreugd geeft onbedoeld aan dat sommige vakbondsleiders niet beschikken over die kwaliteiten en deskundigheid om zich vakbondsleider te noemen. meneer Landvreugd heeft, ja, dat heb ik net gelezen, de gepensioneerden moesten gelijk mee kunnen met die verhoging. Want er is geen tijd te verspillen dat terwijl de spullen in de winkel duurder worden, En met dat klein beetje pensioen het nauwelijks vol te houden is. Je mag inkomen waar we nodig hoor. De overheid en verschillende instanties schijnen te denken dat het moment je met pensioen gaat, je elk moment dood kan vallen. Gepensioneerden in Suriname hebben haast geen mogelijkheden. Zeg Kenneth. Wat is dit? Delano bedoelt het goed met dat van de 3% verhogingen. Straks vindt de vakbond dat hij zijn naam eer aandoet. Dalla de Mang.
2: No.
0: Wat is dat naam eer aandoet?
2: Meneer begreep aan vraag die ze of haar standpunt die ze in een une Dalano Amang. Wat wij weergeven is de situatie zoals dat is. Is dat kleed op straat die mij takkie toch naast de man liggen naar dat men liggen bakken.
0: Jammer dat er geen tussentijdse verkiezingen worden gehouden in Suriname. De leden van de vakbonden worden niet geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Er wordt zomaar getekend.
2: Ten aanzien van dat die minobo dat kan zo er. Mm-hmm. Ik heb ook aangegeven dat er vakbonden ertussen zijn waar het heel prettig onderhandelen is. Die komen goed onderbouwd, goed geargumenteerd, goede uitgangspunten en dat geeft dat de onderhandelingen met die partners wel vlotter lopen.
0: Waarom praat het overlegorgaan niet eerst over die 50% loonsverhoging aan ambtenaren die in 2020 was aangehouden door president Santokki? Waarom kijkt de overheid niet naar de... Nee, dat begrijp ik niet.
2: Luko, hoe komt dat mijn punt daartoe? En er wordt door bepaalde vakbondsleiders ook steeds aangegeven van... Ja, maar we moeten teruggaan naar die 50%. Zomaar je vindt dat hij te terug, om een jaar terug. Maar hoe dan vergeet hij dat in de afgelopen periode er verschillende momenten zijn geweest waarbij er deeluitvoeringen zijn geweest van wat is overeengekomen. Koopkrachtversterking kon een omessa incorporeer. Dus if we tak abra een 50% dan go terug voor Luku Fugoriken uit Sangikba Santa over. En daarom is dat toe kono Luku go in de achteruitkijkspiegel. Ko luku vanaf no een sande wat in het belang is van de landsdienaar, zodat we kunnen komen tot een salariering, een loon dat veel beter teruggeeft de positie van die ambtenaar.
0: Gepensioneerden hollen altijd achter de feiten aan. Heel erg is dat. Een land die haar gepensioneerden niet waardeert.
2: Luko nou, de smanom denk je dat uno ne luko gepensioneerden. Weet je, de gepensioneerden liggen ons aan het hart. Mij persoonlijk, misschien abo si gepensioneerden. Cliff, moet ik je even mijn man op ab uno, leg hem tje, mijn mabo pina. En if me luko de aantal jaren sami mauroko, dan mi ma bekis van pensioen voor 20 euro. dat bede a pensioen voor mi ma. Dat dus altijd unlekching u luko a situatie dat het aan de bem de so. Dan maar, en mi ma dan be abdef ching fe. Boy, mi ma bo pina fala.
0: Terecht dat deze groep dus zegt van, hey.
2: Ja, en aan de wapching groep, mijn tegen dat ze moest doen, maar de man op wang substantiële positie voor kom op. En mij denk ik meer, als ik terugbreng, is door een van de vakbondsvertegenwoordigers, Minokara Manning, maar hij heeft aangegeven dat hij benaderd is door de vertegenwoordigers van de gepensioneerden. En zijn exacte woorden waren is dat hij ze de gelegenheid gaat geven om zelf aan die onderhandelingstafel plaats te nemen. Dus niet dat hij ze gaat vertegenwoordigen, maar dat de man ook een schreefje naar Atafra.
0: Ja. Worden de belastingschijven bij deze loonronde ook aangepast? Indien niet, dan doen we het doen, want ambtenaren komen in een hogere belastingcategorie terecht.
2: Een correcte, terechte opmerking. En daarna, Asani zou we dus toedelijk onderhandelingsorgaan, toedelijk presidentiële werkgroep, de minister van Binnenlandse Zaken doen, de minister van Financiën doen, dat we actie van Lukuno. Maar nu wacht die aan het ten weer bij of dat uno one make a ambtenaar abim chimorobung. Omdat a realiteit eleri dat door die correctie op deze manier uit te voeren, inderdaad een ambtenaar a mogelijkheid de dat de man kooi wa moro nadelig positie.
0: Het lijkt erop alsof we in Suriname bang zijn om mensen met kader, mensen die weet hebben van zaken, om ze te benaderen. Vooral in de politiek zie ik dat vaak, sterker nog, als zo iemand een andere politieke partij aanhangt. Kijk maar naar het van onderwijs, meneer Pennu heeft zoveel weet van zaken en men is bang om hem te benaderen. Is het zo dat men het als een schande ziet? Natuurlijk is het al eerder.
2: Ja.
0: De politieke cultuur in Suriname. Waarom benoemt de landvreug die vlotte en goed gefundeerde vakbondsorganisaties niet?
2: Nee, we gaan geen onderscheid maken. Luko, allemaal abin plus nanga emin. Allemaal abin egi stijl. Maar het valt wel op dat one tof ding een demande goed onderbouwd en goed gefundeerd, goed geargumenteerd. Dan, maar dat kan ook te maken hebben met de persoonlijke stijl en de voorbereiding naar de onderhandelingen toe.
0: Er is een sweet story, want iemand schrijft hier, maar ik leef in ons afzoma weer loer toe. Amoxie. Nee, maar dat is niet goed. Want als de mensen terugkomen in de maatschappij, maar ja, je zegt het zelf, terugkomen in de maatschappij. Want als men het gevoel had van, ja, je staat in de ivoren toren en je zag de maatschappij niet. En nu wil je terugkomen in die maatschappij.
2: Ik nooit nog uit de
0: jij
2: maatschappij.
0: Niet, natuurlijk. Ik heb inderdaad nooit zo ervaren. Ik heb je inderdaad ook nooit zo ervaren toen je minister was. Maar er zijn wel mensen die vleugels kregen, hoor.
2: Ja, en ik kan begrijpen dat het dan moeilijk ja, wordt om terug te komen.
0: Lieve, er is niet voor dit moment, niet alle dingen kan ik lezen. Het is helemaal niet eerlijk. De 15% van de assembleeleden kan toch naar de mensen gaan die nooit koopkrachtversterking hebben gehad. Ja, het is makkelijk om het zo te zeggen en als je het zo makkelijk gaat redeneren. Maar het is het systeem dat, zoals hij het heeft uitgelegd, dat zo werkt.
2: Luko, die man maakt de wet. Was het aan de ene kant om te voldoen aan een bepaling in die grondwet. Ik ben de man takkie van, het was een vereiste in de grondwet om de rechtspositie van een van die staatsmachten te regelen. En daarnaast heeft men een systeem willen invoeren waarbij men aangeeft van Luko nou allemaal mag verdienen, maar je mag verdienen moro a president. En in Akil zag dat hij de maatregelen voorziening, want als er na drie staatsmachten dan je maar bewaan tjara situatie pe a loonstructuur a verhouding voor de drie staatsmachten die zie, no bo dit doen ze ver uit elkaar. En een aantal volksvertegenwoordigers hebben eerlijk gezegd van Lukuna, mea culpa, wij hebben het niet we hebben niet bij stilgestaan, we hebben niet goed nagerekend wat dit uiteindelijk tot gevolg zou hebben. En het meest in het oog is gesprongen de financiële vergoeding van die procureur-generaal.
0: Hmm.
2: Weet je? Dus, ja. En nu zijn we weer op het punt beland waarbij er een oplossing komt voor dat gedeelte van de rechterlijke macht. Maar ik denk dat dit ding integraal bekeken moet worden, zodat er voor die drie staatsmachten een evenwichtige oplossing wordt gevonden. Inderdaad, ik heb interessante dingen gelezen in verschillende media. Weet je dat aanom deso dat een koppeling de naar a salaris voor president of een koppeling de naar a salaris voor minister. Ja, in verdien zang. If uno feni dat wat minister moest verdien een monidati. Dan moeten we zo groot zijn om gewoon dat toe te kennen. Maar, Cliff, wat er aan dit toe, omdat de hele koe argumentering voor a salariering voor een rechterlijke macht, dat de leeswebsite voor DNA, de Ascrivi, een mogelijkheid voor onbezorgd leven, lik rechter. En als je schrijft dit soort zaken, dat je
0: triggert is, man.
2: Dat je triggert is, man, want de minister op actie, maar dat je olie onbezorgd, lik rechter, telk je pensioneren en bakken je pensioneren.
0: Mm.
2: Maar nou, lik minister, de minister af, dat bakken we een jaar. Toch, dat bijna lek dagu lek faitake lek dagu mo de en zelf de geld voor a DNA lid, want a insteek dat hij bende dat if je bij de minister van kondre dan om de zo dat is dat de situatie zijn beetje voor de pokuman te de mango luku pokuman de omstandigheden van de man etang, weet je, bepaalde spa toch, en dat wilde men kofferen. Maar if je taki dat je een gun aan rechterlijke macht, want onbezorgd leven, dat een ambtenaar terecht, naar een gepensioneerd terecht, ja. Hoor als spiekrigi, dat je, ja, maar oké, maar what about
0: compleet me? Compleet verkeerd geformuleerd.
2: Ja.
0: Er is een vergissing om loonbelastingsschijven te koppelen aan loononderhandelingen. Die dingen zouden elk jaar moeten worden aangepast samen met andere belastingdrempels. Want we hebben ieder jaar inflatie. Niet alleen na loononderhandelingen.
2: Dus meer wat toe bericht, maar amoro mooi bericht, Samire Tangano, na bericht Dizzy.
0: Ik zei maar niet zeggen van wie het komt.
2: Ja, Dizzy.
0: Van een fiscaal jurist.
2: En mijn actie, aan mijn plek, maar het zou goed zijn, ten vertegenwoordigers Dizzy, boap. Dit soort gesprekken naar dit soort smadissie.
0: Vaak goedig wordt hij betrokken, hoor. Dat is meneer Isaias.
2: Oké.
0: Okay. Stanley.
2: Oké. Okay. Nee, maar complimenten aan heer Isaias.
0: Je kent hem toch? Oké, okay, ik lees verder. Waar ben ik? Er zijn veel berichten hierover, man. Oh ja, die is vlak onder mijn neus.
2: Ik van tegen ik persoonlijk, heeft mijn best data met een boekje zoeken procent.
0: Ik had wel geduldig willen wachten dat november, als het zou betekenen dat DNA en rechterlijke macht niet zouden meegenieten, zegt de leerkracht.
2: Nou, dat is inderdaad, maar de realiteit aan de tafel, en dan geef ik weer wat de realiteit aan de tafel was. Bij de vakbondsleider dacht van, no, maar mijn man gueso. En mijn gueso zonder wat zijn ideeën. Dus maar samen vertegenwoordig, okier me.
0: Maar dat kunnen ze zeggen omdat het publiek niet weet wat daar besproken wordt. Kijk, als er echte transparantie is bij dit soort van gesprekken, dan komt zo een vakbondsleider in een bepaalde positie dat hij wel let op wat hij daar neerlegt op tafel. Want iedereen zou zeggen van, nou man, deze houding van jou is niet als zodanig constructief, toch?
2: Nou, dan moeten ze me corrigeren als het niet zo is. Toch? Maar inderdaad had de regering ook het voornemen om dit goed te regelen, maar ja. Een algemeen uitgangspunt aan de tafel aan de andere kant was wel van, kijk, ik moet wel met wat terug.
0: Lim, er is reeds bij het prille begin een formuleringsfout gemaakt bij het publiceren van die 15% regeling. Daarnaast haast een DNA-lid Forsweg zich om luidkeels aan te geven dat de vergoeding van die leden, van de DNA-leden, binnen no time op is. De vergoedingen die bijvoorbeeld verpleegkundigen en leerkrachten vergelijkbaar ontvangen, zijn dan binnen een wip zonder een zucht op.
2: Nou, we hebben dat ook aangegeven. Wij moeten als land een besluit nemen, toch, over hoe de beloning van deze bijzondere groepen moet zijn. We moeten een besluit nemen als land.
0: Heeft men wel door dat 15% opgeteld bij 15.000 maar 2.500 is, terwijl 15% bij 130.000 een verschil van 20.000 is? Waar zijn we mee bezig?
2: Inderdaad, helaas is dat wel de realiteit, maar ik denk in de ijver om een bepaald resultaat bekend te kunnen maken bij de landsdienaar, is men totaal hierover gekeken. Ik wil iedereen uitnodigen. Ga de interviews na februari. Toen deze drie wetten zijn goedgekeurd, hebben bepaalde landsdienarenvertegenwoordigers al toen de opmerking gemaakt dat dit gaat doorwerken naar de hogere inkomensgroepen en dat zij dit zouden meenemen bij hun onderhandelingen. Maar evenals bij de nakalculatie toen die ze werden zijn aangenomen, is dit kennelijk ook door hun over het hoofd gezien.
0: Eva, ik zag een bericht. Waarom kon men de 200% salarisverhoging van de trias politica eind 2024 de overige ambtenaren wel ontkoppeld worden? Dan kan het totale landsbestuur niet toch ook ontkoppeld worden van de overige ambtenaren voor die 15%.
2: Dat kan. Alleen gaat dat even wat tijd in beslag nemen. Het is een wetsproduct dat veranderd moet worden. En ik ben zelf geen voorstander van een correctie om het corrigeren. Ik denk dat we daar integraal naar moeten kijken. Vandaar ook dat voor wat betreft de rechterlijke macht ervoor gekozen is om die veranderingen die nodig zijn, niet alleen die 15%, maar ook de scheefgroei die toen erin is geslopen, om dat gewoon integraal aan te pakken.
0: Ja. We gaan naar het einde toe. Dit geeft aan dat deze mensen niet geschikt zijn om vakbondsman te zijn en sowieso geen goede onderhandelaar, omdat hier ook een stukje bewustwording inhoudt. Alleen moeten deze mensen het goed overbrengen. Het ligt aan het bestedingspatroon van mevrouw Forsweg. Ja. Het andere deel is nogal personeel. Straks heeft PG 10 miljoen met die 15% verhoging. Huh?
2: Ja, het is die koppeling die is gemaakt in die wetten, en zijn genoeg argumenten om deze ontkoppeling te realiseren, maar we moeten het wel op de correcte manier doen.
0: Is ook voor de particuliere sector? OO is toch voor alle werknemers? Nee. Is men ook bezig met de particuliere sector?
2: Nee, nee. OO is niet voor de particuliere sector, helaas.
0: Helaas. Laat me even doorscrollen. Daar heb ik net al gelezen. Meneer Landvreug, ik heb niet slecht bedoeld over u. Maar die naam Delano gebruikt men op straatnaam van... Oké, okay, als je de leeftijden van de huidige vakbondsleiders samen optelt, kom je op 1 miljard.
2: Nee, maar ik heb aangegeven, toch? Kijk, er is een totaal en we kunnen misschien een ander gesprek hierover hebben, Cliff. Toch? Omdat Asan Nawan hier trasot klimaat de inagron tapuno. Asan Nawan hier trasot kondre. Asan Nawan hier trasot sranang. Nawan hier trasot richting. Nawan hier trasot generatie. En dan umus luku te yukong lek leerkracht. Toch? Kutek leerkracht. Je kon lek leerkracht. En daar te je luku suma o vertegenwoordig you. Dan je moest stel je schrijf afvraag. Dan met dat goede gereden kan ook zijn politieman. Weet je. Maar zijn die mensen in staat om het huidig klimaat om mij daarin op een correcte manier te positioneren. Dan wanneer je mij takik ba, we lees maar op die wan wereld zijn je besta. Dan even lukken van we lees ontzien op. Dan voor wan wereld zijn je besta. Maar even nodig is er nog maar go onderhandel gie samen de safa. En nieuws aan die in elkaar. Dan ga je dit soort dingen krijgen, ja.
0: Ja, ja. De laat nog aan eruit. Het was interessant. Heb je een closing remark?
2: Nee, het was nog genoegen om bij jou te zijn. Voor informeer de SMA. Op een andere wijze dan met DAS en...
0: ingewikkelde woorden.
2: ingewikkelde woorden. Weet je, en we begrijpen a positie van Motegi Cliff. Je hebt de gesprekken en je acties af van wat leerkracht. Ik kom uit naar een assentie. Naar een assentie zou je kiezen. Weet je. Het is allemaal zorgelijk. En ik denk wel dat deze president... Goed voornemens is om op de juiste manier die koppeling te brengen. Want anno kan dit zo dat pompoeverhoging dat eigenlijk netto heel weinig over wat akkoers jumpen voor 40 watt 60. Weet je, maar dan beginnen we weer opnieuw komen in dezelfde spiraal. Maar ja, ik hoop dat deze vertegenwoordigers, mensen als Stanley Esaias, weet je dat, de mijn komoren op de voorgrond, toch voor ik denk, langs de leerkrachten, langs die naren kom begrijpen van, look on, de mijn go taggen, ik de mijn go suku procent, weet je, laten we op dit soort dingen focussen.
0: Ja, de Landvreug was dat, in deze begon natuurlijk, dank aan hem, succes.
2: Thank you.
0: Ook met de sport, naar van sport.
2: Nou, als sport ik ook, hoe kan dit mijn actie, hoe kan af en wat er gesprek over zijn, dat hij ontzettend dat met doe aan een talentenschool. Als koro ewaka, dus het koro begin, of wat er een moment, dat hoe kan dat over zijn, dat hij, we zijn uniek.
0: Wat zijn de leeftijden?
2: Vanaf de basisschool doen we tot de middelbare school. Het is een 6-jarige VWO school. We doen aan nog een trasmane doen in Sranang. We combineren onderwijs met sport.
0: Ja. Anders dan wat we op school hadden. Gym. Verkeren zijn lichamelijk
2: of nee, wij doen een talentontwikkeling. Die kwaskoro mating. dat je traint, maar dat je wasi en yang de gevolg les.
0: Oké.
2: Okay. Internationaal.
0: En zoals de basketballers dat doen? In Amerika?
2: Yes. Lectivo, Ivogua High School en College in Amerika. Precies zo.
0: En dan word je begeleid. Eigenlijk ben je op zondag aan Olaag, wat jij naar Kondre?
2: Nou, je weet, ik ben van huis uit advocaat, maar ik heb sportmanagement gestudeerd. Ik heb in Europa sportmanagement gestudeerd. Ik heb een master degree in organisatie en management van sport.
0: Hmm.
2: Dus ik ben het verplicht aan mezelf om het op een andere manier aan te pakken.
0: Je weet, er is een tijd, lang terug, ik dacht dat het Boudersen 1 was, een Regional Sport Academy geïntroduceerd. Weet je nog?
2: Ja.
0: Dat zal het binnen wel mooi zijn, jaren.
2: Ja, maar...
0: Maar het is gaan stuiten, het is doodgebloed.
2: Nee, omdat de aanpak, ook de aanpak was niet correct, niet goed. En, Luku, in alles maar ik denk in Sranang, dat sport, nou was Sani Sang, je doet even.
0: Gewoon even bewegen.
2: Ja, je doet even, maar ook beleid.
0: Mm.
2: En daarom zie je dat we het niet maken. Het is altijd net niet. Weet je, omdat als hij vereist wang professionele aanpak. En zolang we niet begrijpen in Sranang dat Tewa ontwikkelsport in asma zijn guaskoro voor ontwikkelsport. En wij denken dat jongen van, ik kan er wel mee bezig zijn. Ja. En het is belangrijker voor Suriname. Reden waarom? Omdat van president Arki aan hem vergeten dat binnen CARICOM een portefeuillehouder voor sport. En dat maakt dat er op een andere manier gekeken moet worden naar de ontwikkeling van sport. Bijna in een lukusport strana, in lukusport in een heer een CARICOM.
0: Mm.
2: En dat plaatsen we in een bepaalde spotlight. En wij zijn sinds we portefeuillehouder zijn geworden, zijn we er niet in geslaagd om op een goede manier invulling te geven aan die portefeuille.
0: Hmm. Nou, dan moeten we inderdaad. En daar praat je liever over dan over de onderhandelingen met de overheid.
2: Ja, als ik over sport kan praten, dan gaat het jaar even takken.
0: Ja. We gaan een dag maken. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: We gaan naar de advertenties en daarna gaan wij afsluiten.
3: 30 jaar Las Kawina en Kasekonoko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen. En een verrassing die er

0: live-data. Dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de man. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw trange en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: featuring Kak Ros Arong, Ravenna, Lando, en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de baseline-up, Corona Band, Samaku, Young Kosher, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
2: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
3: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.

0: in september wordt het eerste Level Up vakantiecollege in Suriname gehouden. Elke dag van 8 tot 12 uur. Locaties zijn SPI en Stibula. Bekijk de Facebookpagina van Better Prepared Suriname voor de registratielink. Come and let's level up!
1: Ja, we gaan eruit wat betreft deze Bakanatori. We bedanken meneer Adin, meneer Van der Zan, Delano Landvreugde en alle andere mensen die hebben geparticipeerd. De kijkers, de luisteraars, de adverteerders. Ook weer snel vanwege andere dringende verplichting. Maandag een nieuwe aflevering. Vergeet niet, zondag hebben we een retrospectie. Fijn weekend aan alle mensen en tot maandag met een nieuwe Bakanatori. Goedemiddag.

0: Rustig, Maidri, ya. Rustig.
1: Umi kamang.
0: Oh, ini umi kamang.
1: Umi kamang. Luwa kadabe, ay. Go. Eh, tik alasan. Kugus nel, tik alasan. Eh, wakti. Aku wantar kudabe. Oke, Arkino, taye back. Wotik emi.
0: Ya, wantar aku full mako tikusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?
3: Ja, ma?
4: Enough, mama mi. Want mijn man briebe dat toch is in precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik u beloofd.
4: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mitjari timo langa in mi bere.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomusu, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer die broek aan gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De oorsmal het midden je direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook toe.
3: Mama!
5: Samen zuinig. Water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis. Op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
6: SWM.
7: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens, bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
8: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
9: De regering is zich bewust van de huidige druk op het elektriciteitsnet en de aangekondigde mogelijkheid van tijdelijke stroomonderbrekingen door de EBS, de energiebedrijven Suriname. De directe oorzaak is het sterk gestegen stroomverbruik in ons land. Omdat noodzakelijke investeringen in de afgelopen jaren onvoldoende zijn gerealiseerd, is er op korte termijn geen snelle oplossing beschikbaar. Dit betekent dat de kans op zogenaamde loadshedding tot eind november aanzienlijk is. Houdt u daar rekening mee. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om bewust en zuinig om te gaan met elektriciteit. De regering werkt samen met EBS aan structurele oplossingen en investeringen, zodat Suriname in de toekomst beter voorbereid is op de groeiende vraag naar energie. Tot die tijd wordt gerekend op een ieders medewerking en solidariteit.
6: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
10: Hey Valken. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar moni no sari boy.
6: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
10: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
6: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
10: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
6: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
11: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
12: De number one tune this week.
13: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
14: Number one.
15: Number one.

0: plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig Verkeer. Goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Alcohol en verkeer gaan nooit samen. Brigadier Blackson van de verkeerspolitie legt uit wat de gevolgen zijn als u deze regel negeert.
3: Zelfs een kleine hoeveelheid alcohol kan gevaarlijk zijn. Alcohol vermeerdert jouw concentratie, jouw reactievermogen, als ook jouw beoordelingsvermogen. Bent u onder invloed van alcohol? Neem dan geen plaats achter het stuur.

Goedenavond, lieve luisteraars. Het is vandaag vrijdag 4 september 2026. En dat wil zeggen dat het de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10 hier op deze mooie zender. Ik ben Sylvana en ik vind het superleuk dat jullie nog steeds zijn afgestemd. En ik hoop ook dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Jullie weten het, in dit programma laat ik jullie de 10 heetste pokoes op dit moment in Sweetie Stranang horen. Heb je net aangeschakeld, welkom erbij. Luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. En is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma,

0: dan zeg ik goedemiddag. De hele week door hoor jij de recap van de top 10 hier op Lim FM. Maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch even een recap van de vorige week.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
0: Op nummer 10 hadden wij Blessed and Alive van Rude Boy en Sarkodie. Op nummer 9 stond Tyla met That Girl. Op nummer 8 hadden we Meet Chico van DJ Goya. Op nummer 7 Dope Boy en AJ Tracy met Stupid. My Turn van Valiant en Chancia stond op nummer 6. Op nummer 5 hadden we Psycho met Doe Normaal. Brady van Enver stond op nummer 4. Op nummer 3 Ma van Pa van Sankofa. Op nummer 2 hadden we Coca Body van Frenna Odile en Wizkid. En op nummer 1 hadden we Pareltje met Crazy For You. Dat was onze top 10 van de vorige week. En wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren. Your systems are offline.

0: Radio.
1: Laten wij nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
2: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Het is nu dan echt tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. We beginnen met plek nummer 10 en ook deze week hebben wij niet één, maar twee nieuwe pokus op de lijst. Je weet dat we ze maar blijven droppen hier op Lim. De melodie aan het begin van dit lied heeft dezelfde flow als Red Red Wine van UB40. Nou, nieuw op nummer 10 deze week, Let's Rewind van Nico en Vince.
3: Let's rewind, come back to me.
4: Nummer

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: That is onze nummer 10 van deze week. Let's Rewind van Nico en Vince. Nou, de volgende pokoe kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Het gaat een plekje vooruit en staat deze week op nummer 9. Ik heb het over Blessed and Alive van Rude Boy en Sarkodie.

0: is onze nummer 9 van deze week, Rudeboy en Sarkodie met Blessed and Alive.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Ja, we hebben nog een nieuwe pokoe op de lijst deze week. En deze twee heren zijn absoluut geen onbekenden hier bij ons. Ze komen met een banger op de lijst binnen op nummer 8. Ik heb het over Kenny B en Benjamin Faya met Lobby Baka.

is onze nummer 8 van deze week, Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Fire. Twee plekken vooruit voor Tyla, ze staat deze week op nummer 7 met That Girl.

0: The music just feels so good. You're on the number one. Number one.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week, That Girl van Tyla. Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 hier op 91.7 Lim FM. En we zijn intussen beland bij plek nummer 6. Michiko van DJ Goya maakt 2 mooie sprongen vooruit, want de vorige week nog op nummer 8, deze week op nummer 6.

is onze nummer 6 van deze week, Michiko van DJ Goya. Ja, de volgende gasten stonden 2 weken lang op nummer 1. De vorige week werden ze verslagen en stonden toen op nummer 2. Deze week gaan ze 3

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week. Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. Doe Normaal van Psycho gaat ook een plekje vooruit deze week. De vorige week op nummer 5, deze week op nummer 4.
2: Nummer 4.

0: normaal.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week. Doe normaal van Psycho. Nou, lieve luisteraars, we zijn nu beland bij de top 3. Maar voordat we verder gaan, laat ik jullie even weten welke liedjes wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 hebben wij nieuw op de lijst Let's Rewind van Nico en Vince. Op nummer 9 staan Rude Boy en Sarkodie met Blessed and Alive. Op nummer 8 hebben we nog een nieuwe op de lijst, Kenny B en Benjamin Faya met Lobby Baka. Op nummer 7 staat Tyla met That Girl. Op nummer 6 Michiko van DJ Goya. Op nummer 5 hebben wij Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. En op nummer 4 hebben wij Doe Normaal van Psycho. Ja, dan is het lekker tijd om verder te gaan met de nummer 3 van deze week. Nou, Enver stond 3 weken lang op nummer 4. Deze week gaat hij een plekje vooruit en staat op nummer 3 met Brady.
2: Nummer 3.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer drie van deze week. Brady van Enver. Onze nummer 1 van de vorige week is verslagen. Ja, Pareltje staat niet meer op nummer 1. Ze gaat deze week één plekje achteruit en staat op nummer 2 met Crazy For You.

0: Dat is onze nummer 2 van deze week, Crazy For You van Pareltje. Nou, lieve luisteraars, we zijn dus beland bij de populairste pokoe op dit moment op Lim FM. Ja, dit lied blijft echt wel even hangen als je het net gehoord hebt, want mijn zoontje zelf zingt het nu. Nou, ze stonden de vorige week op nummer 3. Ze nemen de nummer 1 spot over vandaag. Het is de meest afgedraaide en beluisterde pokoe hier op Lim. Ik denk dat je het al weet. De nummer 1 van deze week, Ma Van Pa van Sankofa.
1: De number 1 tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim. Unbeatable.
3: Number 1.
4: Number 1.

0: Social Bay.
1: Hit music belongs here on your number one station.
0: Dat is onze nummer 1 van deze week. Sankofa met Ma van Pa. Ja, jullie hebben de 2 nieuwe pokus gehoord. Dat wil zeggen, er zijn 2 nieuwe liedjes op de lijst. En er zijn dan ook 2 liedjes uit de lijst. Uit de lijst deze week Stupid van Doughboy en AJ Tracy. Ze stonden 3 weken op de lijst. En ook My Turn van Valiant en Shensia is eruit. Ze stonden in totaal 10 weken op de lijst, waarvan 2 weken op nummer 1. Dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10, lieve luisteraars. Ik hoop dat jullie ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op Lim. En als je deze aflevering gemist hebt, geen nood. Vanavond 12 uur kan jij naar de herhaling luisteren. En als dat jou ook niet lukt, dan kan jij morgen, dat is zaterdag, om 1 uur naar de herhaling luisteren. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de